0: Zo, verkeerde microfoon. Goeienacht, Q-Music Nieuws van 2 uur van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. De lokale burgemeester van Goeree-Overflakkee heeft zijn dank uitgesproken aan de hulpdiensten die de hele dag bezig zijn geweest om de natuurbrand in Ouddorp te bestrijden. Die brand is inmiddels onder controle. Hij zegt dat de brand veel rampzaliger had kunnen uitpakken omdat het midden in het vakantieseizoen is. De Nederlandse marine heeft geholpen met het doorzoeken van een gevangenis op Sint Maarten. Dat deden ze op verzoek van de politie op het eiland. Er werd gezocht naar wapens en drugs. Op het eiland is veel criminaliteit en wapenbezit is een van de grootste problemen daar. Een cameraploeg van Pound heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilden draaien over een hondenpension in Drenthe. Daar zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. En voor de kust van Mallorca heeft de temperatuur van het water in de Middellandse Zee de 33 graden aangetikt. Het zeewater in Spanje was nog nooit zo warm. Normaal gesproken is het water 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dan de situatie op de weg. Q-verkeer van Flitsmeister. Geen files gemeld, wel flitsers. Oppas bij de A2. Utrecht richting Den Bosch. Daar staan ze bij 83.2. En de A6. Muidenberg richting Lelystad. Daar staan ze bij 69.2. Q-music. Judith Eik. Ja, toch even benieuwd naar je mening. Hoe lang laat jij verjaardagsslingers en ballonnen hangen? Nou, ik vertel je zo meteen hoe lang ik ze nu heb zitten thuis. Q-music.

Olivia TBQ en Man I Need. Ja, hoe lang laat jij je slingers, verjaardagsslingers en ballonnen hangen? Nou, Sascha die stuurt in de Q-app hooguit 2 dagen. Louis die zegt 1 dag. Ja, ik heb ze dus ruim al 1 week hangen. Ja, echt, nou, 1 week en 2 dagen al. Is dat raar? Ja, ik vind dat gewoon gezellig. Ik vind dat gewoon leuk. Huiskamer ligt nog vol met ballonnen. Ik heb nog slingers hangen aan het plafond. Ik heb nog van die gouden ballonnen met een 3 en een 1. Ik ben geen 13 geworden, maar wel 31. Maar ik denk, ja, ik moet ze wel een beetje gaan opruimen nu. Ik moet wel zeggen ook dat ballonnen zijn ook een paar keer al geknapt. Schrik je natuurlijk ook helemaal dood. En ik zit nu dus te lezen hier. Gemiddeld laten mensen slingers en ballonnen voor een verjaardag zo'n 1 tot 3 dagen hangen. Oké, nou, ik denk dat het echt tijd is om ze om te gaan opruimen. Dus als ik thuis ben zometeen, ga ik gelijk beginnen. Oei. Nou, ik weet niet of mijn buren dat zo heel leuk vinden eigenlijk.

0: ik ga op vakantie en ik neem mee mijn bikini, mijn tandenborstel, mijn paspoort, medicijnen, schoenen. Nou, ik kan nog wel even zo doorgaan. Maar ik neem dus ook altijd mijn pantoffels mee. Ja, dat voelt gewoon een beetje gelijk dan als thuis of zo als ik dan weg ben. Nou, Sienna Spyro die is vaak genoeg op tour. En ze vertelde laatst aan Q-collega Stefan Bouwman dat ze dan ook wat spulletjes meeneemt, zodat het toch een beetje een huiselijk gevoel krijgt.
1: De Sienna Essentials is a blanket, candles,
2: custard creams, biscuits. I always have a lot of custard creams around. Socks. I love socks. That's kind of like, yeah, to make it like warm and vibes. Warm and vibes?
1: Warm and vibes. Put that on a t-shirt, works.
2: Woman vibes.
0: Ja, ze neemt dus kaarsen mee, custard creams en sokken. Ja, custard creams zijn dus bepaalde koekjes. Ja, het is wel duidelijk dat ze wel Sienna Spyro als ik graag spullen van huis meenemen. Waar we ook gaan. En ze heeft er zelfs een liedje over geschreven. Material Lover by Q.

dit moment aan het werk is, nog moet werken of klaar is met werken. Stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken. Stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app. Ja, ik ga zo meteen weer beroepen raden. Dus stuur even werk deze kant op. Nieuwe muziek van Lost Frequencies.

0: Clarkson bij Q. And my life would suck without you. Ja, dit is normaal het moment dat ik iemand aan de lijn heb en dat ik beroepen ga raden. Alleen, er zijn wel wat mensen die appen, maar niemand neemt op. Nee, niemand neemt op. Dus ik heb nu nog niemand gevonden voor het spelletje. Dat betekent dat of ik moet hem overslaan, of ik wacht tot iemand belt of appt 0909-9596. Ja, ben je aan het werk? Ga je werken of ben je net klaar? Bel dan even 0995-96. Dan kunnen we het spelletje gelijk spelen namelijk. Want ja, dan moeten we dus nu nog even wachten. We wachten nu nog op iemand die dus aan het werk is en bij wie ik beroepen kan gaan raden. 0909-95-96. 0995-96. Oh, wacht, er hebt iemand. Ik ga eens kijken of diegene opneemt. Dat wordt spannend. Is het Iris? Ah.
1: Hallo?
0: Iris, goeienacht.
1: Goeiedag.
0: Ben je aan het werk? Of net klaar? Of ga je werken?
1: Nee, ik ben aan het werk.
0: Ah, ik heb iemand gevonden.
2: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Iris, jij bent aan het werk. Wat leuk.
1: Ja.
0: Nou ja, ik weet niet of het leuk is. Dat weet ik natuurlijk niet, maar...
1: Hallo.
0: Oh, gelukkig. Nou, ik ben in elk geval blij dat je belt. Want ik had gewoon helemaal niemand die opnam de telefoon. Dus ik ben blij dat je...
1: Ik hoorde het.
0: Ja, nou goed dat je gebeld hebt. Of geappt hebt dan. En ik heb jou gebeld, maar dan maar uit. Ik ben blij dat je geappt hebt. Hé, hey, ik ga proberen zo meteen jouw beroep te raden. Even voordat ik daarmee ga beginnen, voordat ik de timer ga zetten. Ik ben even benieuwd, hoe is jouw energie op dit moment? Tussen 1 en 10. 1 is helemaal blabberd en 10 is volop energie.
1: Oh, ik ben wel een 8.
0: Een 8, kijk. Dat hoor ik graag. Dat is een 8, oké. Okay. Hoe werkt het? Dus misschien heb je het wel eens gehoord, misschien nog niet. Dan is het de eerste keer. Ik ga zo meteen een timer zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over jouw werk. En na een minuut tijd, dan ga ik jouw beroep raden. Dat is het idee eigenlijk.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké dan. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Top. Mocht je luisteren en een idee hebben wat Iris voor werk doet, stuur het even met een berichtje in de Q-Music app. Komt-ie aan. Iris, werk jij met collega's?
1: Ja.
0: Oké. Ben je onderweg voor je werk?
1: Nee.
0: Oké. Werk je ook nog met andere mensen dan je collega's? Bijvoorbeeld klanten of iets?
1: Ja, ik werk met andere mensen.
0: Ook met andere mensen. Dus niet collega's, maar dus andere mensen, zeg maar.
1: Zou ja, collega's en andere mensen.
0: Oké, okay, ja, precies. Is er veel muziek bij jou in jouw omgeving?
1: Ligt eraan waar ik sta.
0: Oké, oké. Okay. Moet je veel lopen voor je werk?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Werk je op één locatie?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Werk je met eten?
1: Nee.
0: Nee. Ben je bij grote evenementen, vraagt Jeroen.
1: Nee.
0: Oké, okay, werk je met de telefoon?
1: Nee, ook niet.
0: Werk je
1: jawel.
0: Oh, jawel, oké. Okay. Werk je in de zorg?
1: Ja.
0: Ah, kijk. Toch even blij dat ik die vraag gesteld heb. Maar ja, dat is natuurlijk nog alsnog heel breed, hè, in de zorg. Dus ik moet even goed gaan nadenken. Ja, ik krijg gewoon een paar dingen binnen. Ik krijg verpleegkundige ouderenzorg, komt er binnen. Kijk, verpleeg... Oh ja, ja, ja, oké. Okay. Nee, ik ga toch een gokje wagen hier. Dus ik denk dat jij verpleegkundig bent in het ziekenhuis.
1: Nee.
0: Oh, nee. Oké, okay, dan ga ik voor het andere antwoorden. Ouderenzorg?
1: Ja.
0: Kijk, ja, ik heb wel, het is wel echt fout van mij. Ze kan nu niet helemaal blij doen, want ja, ik heb niet geraden. Maar ouderenzorg werk je. Hoe lang doe je dat al?
1: Ik doe het nu

0: Ik denk 6 jaar.
1: Oké, 6 jaar. En je werkt nu nog met een collega deze nacht ook?
0: Ja, die zit tegenover mij.
1: Kijk, is het een gezellige collega?
0: Ja, zeker.
1: Ja, oké, gelukkig maar. Hey, en wat gebeurt er al in de nacht bij de ouderenzorg? Wat kom je zo al tegen?
0: Ik was voornamelijk een beetje als bewoners bellen dat ik dan daarop moet reageren. Mm-hmm. En handelen.
1: Ja.
0: Bepaalde rondes lopen, mensen verschonen en zo.
1: En hoeveel mensen liggen er daar dan, qua ouderen die nu liggen te slapen?
0: Ja, 42.
1: Oh, wow, dat is veel wel.
0: Ja, dat is wel veel, ja.
1: Ja, wow, oké. En je zit met z'n tweeën dan in de nacht?
0: Ja, we zitten met z'n tweeën, ja.
1: Ja, oké. Hey, en hoe ben je hier beland? Wilde je het al vanaf kind af aan? Of hoe is dat zo gekomen?
0: Mijn moeder werkte eigenlijk ook in de ouderenzorg. En ik werk toevallig ook bij dezelfde zorginstelling als mijn moeder. Dus eigenlijk door mijn moeder ben ik hier een beetje ingerold.
1: Nou, wat goed juist. Ja, ik vind het alleen maar heel fijn. Respect ook voor dit werk natuurlijk. Heel dankbaar werk, denk ik ook.
0: Ja, zeker.
1: Ja, Alice zegt het ook. Die zegt topbaan. Nou, ja, zo is het ook. Blij dat jullie er zijn. Hey, en tot hoe laat moeten jullie dan door deze nacht?
0: Ik moet tot 7:15 werken.
1: Oké, nou, ik ben blij dat je energie nog op een nummer 8 zit. Ik hoop dat ik nog een beetje wat energie naar je toe kan sturen op deze manier.
0: Zeker.
1: Ik wens jullie daar heel veel succes deze nacht.
0: Ja,
1: en nogmaals, heel erg bedankt voor het appen. Ik ben blij dat je mee hebt gespeeld.
0: Ja, ik dacht, doe gek.
1: Ja, en zo is het ook. Heel goed, Iris. Hey, fijne nacht daar.
0: Hey, jullie ook.
1: Doeg. Ja, het is vandaag een hele bijzondere dag. Ja, het is natuurlijk vrijdag, het is bijna weekend. Maar er is nog iets aan de hand. En wat het is, dat ga ik je zo meteen helemaal vertellen. Oh, Shakira komt eraan met Zoo, maar eerst Suzanne Freek. Dit is Halverwege bij Q Music.

0: Vandaag is het een bijzondere dag. Het is namelijk de dag van het bier.
1: Ja.
0: Trek er nog eentje open. Ja, nu denk je misschien dat vooral mannen hier blij mee zullen zijn. Vrijdag 7 augustus, de dag van het bier. Maar ook de vrouwen hoor, ja. Want 30% van de vrouwen drinkt minimaal 1 keer per maand een biertje. Bij mannen ligt dat wel een stukje hoger. Dat is zo'n 65% van de mannen. Welk bier wordt er dan vooral geschonken? Nou, op nummer 3 in de top 10 staat de meest gedronken bier is Hertog Jan. Op nummer 2 de Amstel. En op nummer 1 Heineken. Zijn we het daarmee eens? Nou, ik kan er niet over meepraten, want ik drink eigenlijk geen bier. Q-music. Ja, Bruno Mars is ook niet echt een bierdrinker. Meer een rumdrinker. Hij heeft zelfs zijn eigen rummerk. Selfaré heet het. Nou, ik zou zeggen, doe mij maar liever dan een biertje hoor. Dit is Risk It Up.

Enrique Garcia en Beautiful People. Zometeen nog meer muziek in de Q-nacht. Onder andere Zara Larsson en de Midnight Sun. Midnight Sun. En ook Let Me Love You komt eraan. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you. En ook Alex Warren met Ordinary. Dat allemaal zometeen in de Q-nacht. Eerst nog Michael Jackson. This is Wanna Be Starting Something bij Q. En een

Goedenacht. Bij een brand in een flat in Rotterdam is 1 dode gevallen. De brand ontstond op de bovenste verdieping. Sommige bewoners hoorden voor de brand een knal. De brandweer vond tijdens het blussen een dode man achter zijn voordeur. Ze probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Er wordt nog altijd veel gereageerd op de dood van zangeres Journey Kaagman. Maar ze wordt ook geroemd om haar inzet voor de rechten van muzikanten. Buma Cultuur zegt dat de muziekwereld een icoon is verloren. Kaagman was voorzitter van de voorloper van die stichting. En Angela Groothuizen zegt dat ze minister van Cultuur had moeten worden. Een rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico heeft een boete van bijna €500 miljoen opgelegd aan Meta, het bedrijf achter Facebook. De rechter vindt dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de gezondheid van tieners. Ook moeten ze maatregelen nemen om social media minder verslavend voor tieners te maken. Meta gaat in beroep. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper, Mark ter Stegen, zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Teddy Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.

Goedemorgen. De brandweer heeft het vuur in de duinen van Oudorp onder controle. Gistermiddag pakken er felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en een brandweerman raakte zwaar gewond. De lokale burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe erop gereageerd wordt, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat de Russen het ook echt doen, is niet bekend. En de reclameposter voor de nieuwe horrorfilm The Mummy mag van de Britse reclamecommissie niet meer in de Londense metro hangen. Er waren 30 klachten binnengekomen van mensen die de poster te eng vonden. Op de poster was een gemummificeerde vrouw met grijze huid en een opgezwollen oog te zien. Filmstudio Warner vindt het maar onzin. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Yeah.
1: Thank you, DJ.
2: Dit is Q Music.
3: Alex Warren.

Goedemorgen. Seizoenkaarten voor Eredivisieclubs zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft de kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenkaart, bijna €350. En ADO Den Haag heeft de goedkoopste, daar ben je €185 kwijt. Ook dit weekend kunnen er nog geen treinen tussen Boksmeer en Venray rijden, waar eerder deze week een grote bosbrand was. Dat zou eerst alleen nog vandaag zijn, omdat het vuur af en toe weer oplaaide. Het spoor tussen Boksmeer en Nijmegen lag er al uit door werkzaamheden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hoge Rechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En het zeewater in Spanje was nog nooit eerder zo warm als nu. Bij Mallorca werd een watertemperatuur van 33 graden gemeten. Normaal gesproken is het water in de Middellandse Zee zo'n 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: exact 6 uur. Tijd voor het Q-music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. De grote brand in de duinen van Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die brand brak gisteren uit. Er werd onder meer een blushelikopter ingezet. Een brandweerman is zwaar gewond geraakt. Hij werd aangereden door een blusvoertuig. Dan een andere brand in Rotterdam. Het vuur woedde daar in een flatgebouw en 1 persoon is daarbij om het leven gekomen. Die brand brak uit op de 7e verdieping. En er zou daar ook een explosie zijn gehoord. Rusland is bereid om ergens de komende jaren een NAVO-land aan te vallen, melden Amerikaanse media. Ze hebben rapporten van de Amerikaanse geheime diensten ingezien en daarin staat dat Rusland nadenkt over een kleinschalige aanval. Het idee erachter zou dan zijn te testen hoe NAVO-landen daarop reageren. Het was een lekkere avond voor Ajax en FC Twente. Beide clubs hebben gisteravond gewonnen in de voorronde van de Conference League. Twente won met 6-0 van een club uit Slowakije. Ajax met 3-1 van een club uit Ierland. Ajax-aanvoerder Davy Klaassen is blij, al zegt hij bij Ziggo dat er ook nog meer in had gezeten.
2: Ik denk dat het wel beter moet. Ja, wij moeten eigenlijk ongeacht de tegenstander iets beters op de mat leggen. En natuurlijk, een 3-1 in zo'n wedstrijd is een prima uitgangspositie, maar je wil natuurlijk meer.
1: En volgende week dan spelen Ajax en Twente de Returns. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken in het noorden, kans op een buitje. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Danny, dankjewel.
3: Music. Tom en Joe.
0: We zijn gisteren naar het casino geweest.
4: En we zitten er nog.
0: We zitten er nog, we leven nog. Maar hoe het ging, ja, dat hoor je zo.

0: en Joe.
1: Een hele goede morgen. Het is vrijdag 7 augustus, 5 over 6. De zomerochtendshow met Tom en Joe. Want Mattie en Marieke die zijn nog even lekker op zomervakantie. En daarom hoor je ons de hele ochtend. Ja, het is natuurlijk vrijdag. Luisteraar Niels die trapt hem lekker af.
2: Goedemorgen, Tom en Joe. Hey, het is vrijdagochtend. En dat betekent... Happy
3: Friday! Ja, lekker Niels.
1: Oh, lekker Niels.
3: Super, super. Ja, het is een heerlijke vrijdag. En is hij voor ons nog fijner dan normaal, want dat gaan we achterkomen. Wij waren gisteren naar het casino, Tom.
1: Ja, dat klopt, ja. Gelijk naar de show zijn we naar het casino gegaan, die al zo vroeg open was, dus ook.
3: Het is absurd. Ik wist niet dat ze zo vroeg open gingen. Het was gewoon al druk. Wij stonden daar, ja, want wij hebben de oppaspas van Mattie en Marieke. Daar wordt dagelijks geld op gestort, 50 euro. Mogen wij leuke dingen verkopen voor de show? Ik had het idee, laten we een PlayStation 5 kopen voor de show, want... Lekker stukje ontspanning. En jij zegt ook altijd zo goed, hand-oogcoördinatie.
1: Dat klopt.
3: Dat kan je niet vaak genoeg trainen.
1: Alleen dat ding dat kost 600 euro en we hadden 300 euro.
3: Ja, dus kwam er een heel goed idee binnen in de Q-Music app van Chantal.
4: Maar jongens, als jullie dat geld willen verdubbelen om die PS5 te kopen... dan kunnen jullie toch eigenlijk gewoon makkelijk naar het casino gaan?
3: Ja, nou, dat deden we. Dat hebben wij gedaan. 300 euro op rood.
1: 300 euro op rood gezet? Ja. Ik moet wel zeggen, wij liepen daar rond, Jo. En ik zag jou veranderen.
3: Je zag mij veranderen?
1: Ja, als een kind in de snoepwinkel. Je was niet te houden in het casino. Je vond het zo mooi, je vond het zo geweldig.
3: Ja, ik vind dat casino vindt een leuk sfeertje hebben, hoor.
1: Ja, dat bleek. Ik moest jou echt wegtrekken ook bij de blackjack tafel. Daar was je niet te houden. Ja, jongen, we moeten naar de roulette tafel, want we gingen alles op rood zetten. Nee, maar je was zo onder de indruk van alles.
3: Ja, ik vind het allemaal leuk, al die spelletjes, het gaat zo snel. En die croupiers staan heel chique met die kaarten.
1: Jij hebt echt een gokprobleem gehad of zo, want het is niet normaal.
3: Kijk, ik ben inmiddels, dat is al jaren geleden, praat ik over meer dan 10 jaar terug. Maar ik heb wel eens zo'n periode gehad, ging ik heel vaak naar het casino. Ja, dat raad ik iedereen af, moet je nooit doen.
1: Nee, dat is natuurlijk niet goed.
3: Ik ben wel zo vaak naar het casino gegaan, dat ze op een gegeven moment, bij binnenkomst, had ik zo'n pasje, weet je wel. En zei, ben ik apart genomen, zo'n kantoortje. En dan moet je even praten met een manager. Zo van, ja, we zien nu toch met regelmaat binnenkomen. Gaat het nog wel goed? Weet u uw speelgeld goed te scheiden van het leefgeld?
1: Dan ga je heel vaak.
3: Ja, toen ben ik echt een periode heel vaak.
1: Ben je veel geld kwijtgeraakt?
3: Ja, alleen maar.
1: Oh,
3: ja,
1: maar erg.
3: Maar dat is het, mensen. Je moet niet in het casino gaan om snel rijk te worden. Wat wij wel geprobeerd hebben.
1: Ja. Dan is de vraag natuurlijk, hoe is het gegaan in het casino?
3: Hebben wij nu een PlayStation 5? Hebben wij die 300 euro kunnen verdubbelen?
1: Nou, ik kan aan iedereen die nu al zo vroeg luistert, al een stukje laten horen van hoe het ging in het casino. Daar gaan we.
5: Hij is al een keer groot gevallen.
6: Hot numbers, cool numbers.
5: Laten we het gewoon doen.
6: Ja, laten we het gewoon doen.
5: We gaan het gewoon proberen. Ik geef je 300 euro.
6: Ja.
5: Dan doen we graag op rood inzetten.
6: Alles op rood.
5: Alles op rood.
6: Oké.
1: Ja, hoe dit afliep, dat hoor je om 7 uur.

0: Lekker wakker worden met de police. Happy birthday, you think, op Q-Music. Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe. Goedemorgen, 6:15. Ja, we vertelden net dat het echt gebeurd is. We zijn gisteren naar het casino geweest. Daar hebben we €300 op rood ingezet. Om dat te kunnen verdubbelen naar €600 om er vervolgens een PlayStation van te kopen. Allemaal van het geld van Mattie en Marieke. Ik moet je ook eerlijk zeggen, ik schrok van hoe snel en hoe makkelijk dat gaat. Dan geef je dat briefgeld, dat gaat aan een of andere gleuf. Dan krijg je de fiches voor terug van zo'n croupier. En dan kan je niet meer terug.
1: Nee, en die fiches die zijn ook, de waarde is helemaal weg van €300.
0: Ja. Mark zegt, jullie klinken veel te blij, dus ik denk dat jullie het verdubbeld hebben.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen, Mark. Je hoort straks iets na 7:00, dan onthullen wij of wij het bedrag verdubbeld hebben inderdaad.
0: Johnny zegt, Rihanna van Plu, de centen zijn niet meer van u. Dat zou ook nog kunnen. En Ege, die gelooft het gewoon niet. Die zegt, nee, dat geloof ik niet. Jullie hebben niet €300 ingezet op het bedrag dat je van Mattie en Marieke hebt gekregen. Ege, dat is echt gebeurd.
1: Ja, we hebben het gewoon gedaan. Ja. Kijk, het geld is van ons. Kijk, als jij een oppas thuis hebt die op de kinderen past en je laat €5 of €10 achter voor een pizza. Ja, dan mag die het ook gewoon uitgeven aan een pepperoni pizza of een champignon pizza. Dat maakt dan niet uit. Dat is natuurlijk gewoon jouw bezit. Dat
0: zijn de perfecte voorbeelden om het goed te praten om te kunnen gokken. Een champignon pizza, dames en heren.
1: Champignon pizza, lekker.
0: Pink is voor je onderweg met Walk Me Home naar Bruno Mars. Goedemorgen.

0: Lucas en Steve, Love on Hold op Q-Music. Het is bijna half zeven, tijd voor het laatste nieuws. Danny, wat zit erin zo meteen?
1: Ja, veel reacties op het nieuws van gisteren over Journey Kaagman.
2: Ik hoop voor Nederland dat iedereen denkt, wat was het toch een geweldige vrouw, geweldige zangeres. En wat was ze leuk spontaan in haar commentaar.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
5: Müllermilk, the moo you can't resist.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
10: Schoon en voldaan met Vibra. Nu Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Let's
12: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
17: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
16: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
18: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
20: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
0: Goedemorgen, tijd voor het Q-Music weerbericht van Weerplaza. Zon en wolken vandaag, in het noorden kans op een buitje. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Het is exact 6:30, het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen, de grote brand in de duinen van Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle, dat meldt de brandweer. Gisteren is uren geblust, wel is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Hij werd aangereden door een brandweerauto. Dan naar Eindhoven, daar heeft de politie meer dan 100 flessen lachgas gevonden, meldt Omroep Brabant. Lachgas lag in een bestelbus. En van wie ze waren is nog niet bekend, er is ook nog niemand opgepakt. Veel reacties zijn er dan op het overlijden van Johnny Kaagman. Ze was de zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze meerdere hits scoorde. Ook was ze bekend als jurylid van Idols. Dat deed ze onder meer samen met Erik van Tijn. Hij heeft bij de NOS een paar mooie woorden voor Kaagman.
2: Een hele bijzondere zangeres met een heel eigen geluid. En het was ook hele goede, aparte, mooie muziek. Allemaal prachtige liedjes die ze geweldig zong. En het werden ook grote hits. En ik hoop voor Nederland dat iedereen denkt, wat was het toch een geweldige vrouw, geweldige zangeres. En wat was ze leuk, spontaan in haar commentaar.
1: Ja, de eerste winnaar van Idols, Jamai, heeft ook gereageerd. Hij zegt er eeuwig dankbaar te zijn. Ook in de kranten veel aandacht. Staat onder meer op de voorpagina van de Telegraaf en het AD. Nou, het AD schrijft dan over een legendarische zangeres, maar ook een streng jurylid. Johnny Kaagman was 79. En reizigers die deze week van Ecuador naar ons land wilden vliegen, hebben daar ietsje langer over gedaan. Een vliegtuig van KLM is in Ecuador uren later vertrokken. Het kwam doordat net voordat het vliegtuig ging opstijgen, de glijbaan per ongeluk opeens uitklapte. Nou, dat zou dan zijn gebeurd door een menselijke fout. Mogelijk heeft er iemand op een knop gedrukt, wat niet de bedoeling was. Nou, dan denk je misschien weer even invouwen en verder vliegen. Maar zo makkelijk gaat dat dus niet. Het moet allemaal onderzocht worden. Soms moet die hele glijbaan worden vervangen. Dat vliegtuig van KLM vertrok uiteindelijk 4 uur later naar Amsterdam.
0: Het is toch schrik als dat gebeurt.
21: Het is waarschijnlijk een enorme knal. Poef, dat blaast in één keer op.
0: Ja.
21: Maar ja, stel dat hij dan zo uitgeklapt is. Ja, dan zou ik toch even vragen. Mag ik even glijden? Want het is toch wel een soort droom. Je gaat het nooit mee. En als je het meemaakt, echt, dan is het natuurlijk paniek. En nu zou je dan eigenlijk gewoon even heel relaxed van de glijbaan af kunnen.
0: Ja, is dat een droom? Ik denk dat het ook tegenvalt. Dan ga je zo'n glijbaan af en dan...
21: Ja, het is toch, eigenlijk ben je toch gewoon een heel groot springkussen voor volwassenen. En dan boem, boem, boem, ga je naar beneden.
0: Ja, nee, precies. Ik denk niet dat dat mocht, hoor.
1: Nee, het is geen ballorig, hè, Joe. Het is gewoon een vliegtuig.
21: Wat allemaal is serieus. Ja, jammer. Ja, ja, oké.
0: Of ze met het vliegtuig is geweest, dat weten we niet. Janine, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
0: Ja, zometeen spelen we een nieuwe editie van Waar is het? Dan gaan we proberen te raden waar jij op vakantie bent. We mogen één cryptische vraag stellen.
21: Ja, we beginnen alvast met één cryptische vraag. Janine, ik heb er heel goed over nagedacht. Ja. Is er in het vakantieland...
0: Mooi.
21: Nou, een kleine sneer van Janine hier.
0: Ja, gisteren was natuurlijk ook een puinhoop, laten we wel zijn.
21: Ja, nou, maar je kan die piekjes onderdalen. Janine, is er op de vakantiebestemming waar jij bent een bidet aanwezig in de wc's?
22: Ja.
21: Hey.
0: Okay.
21: Haal ik de Schelling weg?
0: Ja.
21: Ja, waar heb je eigenlijk bidets, hè?
0: Best veel bij.
21: Frankrijk.
0: Ja, Spanje ook wel, hoor. En veel Arabische landen heb je dat ook.
21: Oh, daar ook? Daar ben ik nog nooit geweest. Nou, ik ga even... Dit komt goed. Ik ga alvast dingen weghalen.
0: Maar kan jij helemaal niks weghalen? Het is gewoon een ontzettende slechte vraag.
21: Ik heb Antwerpen weggehaald. Heb je in Antwerpen een bidet?
0: Nee.
21: Nou, dan kan Antwerpen weg. Nou, dat was het tot nu toe.
0: Nou, tel uit je wist. Janine, blijf hangen.
23: Tom en Joe.
0: Waar is het? Spelen we zo meteen na Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ik wil je niet oud laten voelen, maar deze track is dit jaar 24 jaar geworden.
1: Zo, de knetter.
2: toch gebeurd, voel me toch oud.
0: Ja, heftig.
3: Waar is het?
4: Waar is het?
0: Weet je wie ik altijd het leukste karakter vond van het bordspel Wie is het?
2: Oh, geen idee. Ik kan al
0: Bill. Bill. Ken je Bill nog?
2: Nee, ik heb geen idee.
0: Bill was die man, iets wat kalend, met die enorme hamsterwangen. En die had een sikje. Dat was echt zeg maar
2: het. Oh, rood haar?
0: Ja. Ja, en Bill wist je gelijk, als iemand Bill had, wist je het, want dan vroeg je, is hij kaal? En heeft hij in ieder geval een bol gezicht. En dan was het tik, tik, tik, tik, tik, en dan was het Bill. Eigenlijk pakte hij al, als je Bill had, was ook altijd gelijk gezellig.
2: Ja, leuk. Dan begon je goed. Dan begon je goed aan het spel.
0: Ja, Bill en al die andere personen die je normaal op het bord van Wie is het ziet, die hebben we vervangen voor vakantiebestemmingen. En zo spelen we ineens Waar is het?
2: Ja, ik heb hier dus dat bord staan wat je kent, wat Tom al zei, dat je het allemaal zo om kan klikken. En in plaats van al die personen staat hier nu China, Dubai, Bali, Alicante, Limburg. Noem maar op. Ja, dan gaan we proberen te raden waar jij bent. Janine, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Net hadden we al even de cryptische vraag. Is er een bidet aanwezig in de wc's op jouw vakantiebestemming? Nou, toen zei jij ja. Toen kwam ik er ook achter dat ik eigenlijk niet weet waar er allemaal bidets in de wereld zijn. Ik heb Antwerpen en Terschelling weggehaald. Ik haal nu Miami ook nog weg. En houdt het eigenlijk voor mij wel op. New York. Ja, Dubai, denk jij dat daar een bidet is?
0: Denk ik wel.
2: Oké, dan laat ik die staan.
0: Goed, we hebben 1 minuut de tijd om vragen te stellen. En je mag alleen met ja of nee antwoorden. Ik stel de vragen. Joe die gaat klapperen met het bord.
2: Ik ga klapperen met het bord.
0: Janine, yes. ben je er klaar voor?
5: Ja hoor.
0: Oké, daar gaan we. Ben je met het vliegtuig naar je vakantiebestemming gegaan?
5: Ja.
2: Oh, Limburg had ik weg.
0: Jouw vakantiebestemming groter dan Nederland?
5: Ja.
2: Dus alles, alle landen zijn groter dan Nederland.
0: Ja, dat is ook zo. Kan je overal Engels praten?
5: Dat zou kunnen.
0: Ja, oké. Dus wordt goed Engels gesproken. Ligt het aan de zee?
5: Ja.
0: Ligt aan de zee, Joe.
2: Oké, ja.
0: Hebben ze veel bergen?
5: Ja.
0: Ook veel bergen?
2: Ja.
0: Is er een tijdverschil met Nederland?
5: Ja.
2: Oh, dan kan ik heel Europa bijna weghalen. Ja, oké.
0: Kan je veel wilde dieren spotten?
5: Nee.
0: Niet echt. Is het in Europa?
5: Sorry?
0: Is het in Europa?
5: Nee.
0: Het is niet in Europa, Joe. Het is niet in Europa.
2: Ik haal Malta weg, ja.
0: Ja. Zijn de nummerborden wit?
2: Is overal.
0: Ja. Oh, is ook overal. Heb je last van veel straatkatten daar?
5: Ja.
2: Ja, ik loop helemaal vast hier. Ik heb nog echt...
0: Was ook weinig communicatie tussen ons. Ik wist niet wat je op je bord had. Als we even mogen evalueren...
2: Ik merk dat je het in mijn schoenen schuift.
0: Nee, maar ik hoorde alleen maar, ik kan hier niks mee, maar ik wist niet wat je had staan.
2: Nee, oké. Ik heb nog, wat Aziatische landen staan. China, ik heb nog Dubai, Bali, ik heb nog Curaçao staan. Alicante had ik weg moeten halen, zie ik nu Nieuw-Zeeland. Ja, het wordt een gok, het wordt een totale gok.
0: Zo,
2: dit.
0: Maar Curaçao ligt natuurlijk wel aan de zee.
2: Ja, gevlogen, vakantieland is groot. Ja, maar Curaçao is weer kleiner dan Nederland.
0: Ja, dus die had al weg.
2: Oh, die had weg moeten gaan. Ik ga een gokje doen. Oké, Janine, ben jij in Nieuw-Zeeland?
5: Nee.
2: Ah.
0: Oh, waar ben je? Op vakantie?
5: Sorry?
0: Waar ben je?
5: In Turkije.
0: In Turkije!
2: Hey! Oh. Ja, inderdaad, daar moet je naartoe vliegen. Rijden is net te ver. Hoe is het daar?
5: Ja, bloedheet.
2: Oh!
0: En wat is bloedheet?
5: Rond de 38 graden elke dag.
2: Hey, en waar verblijf je dan in Turkije? Want ik moet meteen denken aan van all-inclusive resorts en zo.
5: Ja, klopt. We zitten in een all-inclusive in Bodrum Gumbet, daar ook in de buurt.
2: Zeg maar niks, maar klinkt leuk.
5: Ja, heel veel 3 zwembaden.
2: Oh, leuk.
0: Goed, ben je al op de markt geweest? Veel nepkleding kunnen kopen? Dat is toch ook wat je doet daar, hè, in Turkije, laten we eerlijk zijn.
5: Ja, in zo'n winkelstraat heb je al die winkeltjes die ze allemaal naar binnen trekken.
0: En? Leuk. Heb je al wat gekocht?
5: Ja, toevallig gisteren.
2: Leuk, wat heb je gekocht? Heb je een Gucci-petje?
5: Nike-petjes.
2: Oh ja, goed.
0: Nike-petjes, kijk, gelijk inslaan.
5: Ja, en kleren.
2: Heerlijk.
5: Van pleegzoon ook vooral kleren.
0: Janine die houdt zich een beetje op de vlakte, want die weet dat de douane ook mee luistert.
2: Ja, Romy, je moet het allemaal weer inleveren. Nou, klinkt als een geslaagde vakantie, Janine. Heel veel plezier daar.
5: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
5: Doei, doei.
0: Dit is mijn favoriete liedje van dit moment. Komt van Marshmello. Another Drink.

en Appelaide op Q-Music. Ja, happy Friday, jongens. Het is 7:10 en het belooft qua weer een prima dagje te worden weer vandaag, hoor. Tussen de 20 en 24 graden. Heerlijk. Imagine Dragons nu op Q-Music.

0: Imagine Dragons op Q-Music. Komt een appje binnen van Bob. Bob van Hout. Die zegt, goedemorgen, ik zet net radio aan. En ik ben heel benieuwd of de PlayStation 5 al besteld is. Ja, hij bedoelt het geld dat we krijgen van Mattie en Marieke. Het oppasbudget dat we iedere dag van ze krijgen. Dat wilden we besteden aan een PlayStation 5.
1: Ja, we hadden alleen niet genoeg geld. We hadden €300 op de oppaspas staan. En we hadden €600 nodig, dus we moesten het verdubbelen. En we hebben al ons geld op rood gezet in het casino.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Maar de vraag is, hebben we het verdubbeld of niet?
1: Kunnen we al rentenieren?
0: Ja, we zijn het casino ingelopen en of course. Je zegt het al, naar de roulette gegaan.
1: Ja.
0: Q-Music rood dachten we, dat moet geluk brengen.
1: Dat matcht. En of het gelukt is, dat hoor je zo.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Ja! Yeah!
8: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
9: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
13: Esso. Omdat elke rit telt.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
17: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
20: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
21: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Goedemorgen, het is 7 uur. Tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
2: Ja, goedemorgen. Een flinke boete voor Meta, bedrijf achter Instagram en Facebook. Meta moet bijna €500 miljard betalen. De rechter vindt namelijk dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de mentale gezondheid van kinderen. Apps als Insta en Facebook moeten daarom minder verslavend worden gemaakt. Meta is het er niet mee eens, ze gaan in hoger beroep. In Ouddorp, in Zuid-Holland, is een brandweerman gewond geraakt bij het blussen van een grote natuurbrand. Vuur woedde daar in de duinen. De brandweerman werd aangereden door een bluswagen. Brandweer vertelt er meer over bij de NOS.
7: Een watertankwagen met 30.000 liter water. Ja, tijdens het binnenrijdend gebied is hij gewond geraakt.
2: De man raakte zwaar gewond, is naar het ziekenhuis gebracht. Die brand is trouwens onder controle. Toch niet eerder was het water in de Middellandse Zee zo warm. Dat zeggen weerbureaus in Spanje. Voor de kust van Mallorca werd de 33 graden aangetikt. Normaal gesproken is het zeewater daar 4 graden koeler. Volgens wetenschappers komt het door de klimaatverandering. Ja, het was een lekkere avond voor fans van Ajax en FC Twente. Beide clubs hebben gisteravond gewonnen in de voorronde van de Conference League. Twente won met 6-0 van een club uit Slowakije. Ajax met 3-1 van een club uit Ierland. Bij Ajax maakte Julian Brandt, die Duitser die verrassend naar Amsterdam kwam, zijn debuut. En is hij trots op, zegt hij bij Ziggo.
15: Wanted to be part of all of this. And now we are starting. Today you saw we had a decent game, but we have things to improve.
2: En volgende week dan spelen Ajax en Twente de returns. Het weer nog van Meerplaza. Zon en wolken in het noorden, kans op een buitje. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Danny, dankjewel.
23: Music. Tom en Joe.
0: Ja, we zijn naar het casino gegaan en daar hebben we €300 op rood gezet. Hoe het ging hoor je zo.

0: Zijn naam is Tom. Van Boomba tot Nijntje, hij zingt alle liedjes mee. Niet omdat hij zelf fan is, maar vanwege zijn dochter van 2. Op het nachtkastje naast zijn bed ligt...
1: een stripboek van Spider-Man.
2: Oh.
0: En zijn naam is Joe. Een doe-het-zelver in hart en nieren. Niet bepaald het braafste jongetje van de klas. Hij loopt altijd wat te klieren. Op het nachtkastje naast zijn bed ligt...
3: een doos tissues. Ik was enorm verkouden.
0: Ja. Hier zijn Tom en Joe met de Zomerochtendshow.
1: Een hele goede morgen, Tom en Joe hier met de Zomerochtendshow. Ja, op de plek van Mattie en Marieke, want die genieten nog volop van de zomervakantie. Het is vrijdag, jongens, 7 augustus. Het lekkere is wel van de Zomerochtendshow. Wij krijgen iedere ochtend, als we een show volbracht hebben, oppasbudget. En dat oppasbudget van Mattie en Marieke, dat bedraagt €50 per show. Zie je het als een soort van vergoeding al voor de babysitter eigenlijk?
3: Ja, en dat is precies wat we doen.
1: Waar hebben we dat geld allemaal aan uitgegeven? Nou, de bedoeling is dat we dat natuurlijk doen ten goede van de show, van de Zomerochtendshow.
3: Ja.
1: Joe, jij hebt er een Lego-set van gekocht van €140.
3: Stukje ontspanning.
1: Ik heb er laatst nog een drone van gekocht, bijvoorbeeld ook. We hebben er mee door de waanzinnige beelden van gemaakt hier in de studio.
3: Super vet.
1: Die staan weer op Instagram, dus daar hadden we natuurlijk super veel aan.
3: Leek wel Mission Impossible waar je naar keek.
1: Ja, ongelooflijk.
3: Ja, Mattie en Marieke zijn niet heel blij met onze uitgaven. Maar het helpt, ja, als je moet het goed begrijpen, ons enorm. En de show dus ook. Wat we nog echt misten, ja, daar kon je niet omheen. Dat voelde iedereen. Een PlayStation 5. Ja, het is natuurlijk goed voor de teambuilding. Hè? Samen een spelletje kunnen doen, dat is lekker. Een stukje ontspanning. En Tom, je blijft het zeggen, hand-oogcoördinatie is zo belangrijk.
1: Moet het brein ook jong houden.
3: Dat is zo. Dat is zo. Dus het probleem was alleen dat er nog maar €300 op ons pasje stond.
1: Ja.
3: Dat is niet genoeg.
1: Dat is niet genoeg, want een PlayStation met spel en zo, dat kom je al richting de 600 natuurlijk.
3: Ja. Luister, Afke was daar, ja, die had gewoon een briljant idee.
4: Maar jongens, als jullie dat geld willen verdubbelen om die PS5 te kopen, dan kunnen jullie toch eigenlijk gewoon makkelijk naar het casino gaan?
1: Dat casino gaan. En dat was heel snel beklonken.
3: Ja, dat vond ik eigenlijk een briljant idee. Want je kan gaan beleggen en krassen. Hoe kan je nou heel snel geld verdubbelen? Nou, zoals Afke zegt, ga naar het casino.
1: Toen hadden we ook zoiets van, nou, dan zetten we alles op rood. Zetten we gewoon €300, zetten we op rood.
3: Ja, en dan loop je met €600 loop je naar buiten.
1: Zomaar laten horen hoe het gegaan is in het casino?
3: Wij stonden om 11 uur 's ochtends bij het casino.
1: Daar gaan we.
5: Hij is al een keer op rood gevallen. Rood
6: gevallen. Odd numbers, cool numbers, cool numbers.
5: Ja, laten we het gewoon doen.
6: Ja, laten we het gewoon doen.
5: We gaan het gewoon proberen. Geef je €300?
6: Ja.
5: Dan zullen we graag op rood inzetten.
6: Alles op rood.
5: Alles op rood.
6: Oké. Okay. Dan gaat hij nu. Hij moet wel gelijk gebeuren hoor. Dan zijn we snel klaar. Duurt lang? Duurt lang? Oké, nu gaat hij bijna vallen.
5: Ik heb een bloedzeven
6: achter. Ik zie het. Hè. Sorry. 13. Ook op 13.
5: Ja.
6: Alles kwijt.
5: In één keer weg.
6: Nou, dat was het.
5: Ja. Ik ging hier naartoe met het idee, dit zou nog best wel eens €1200 kunnen worden. Ik dacht dat je het verdubbelt.
6: Is zo klaar.
1: En toen was alles weg.
3: Ja, wel doodzonde dit.
1: Ik denk dat er nog nooit mensen zo snel zoveel geld hebben verloren in een casino. Echt, in 2 seconden.
3: €300, poef.
1: €300, poef, weg.
3: Echt
1: weg.
3: Open.
1: Het ging die gleuf in.
3: Ja.
1: De coupier zei nog een soort van, ja, sorry jongens, het is klaar. En toen was het klaar. En het mooie was, van tevoren zeiden wij nog, hey, misschien wordt het wel 600. Gaan we dan door? Gaan we dan van 600 nog 1200 maken? We waren onszelf echt rijk aan het rekenen.
3: Ik hoop zo dat Mattie en Marieke er niet horen. Ja, die gaan hier natuurlijk helemaal niet blij mee zijn.
1: Oh nee. Nee, die waren al niet blij. €300 vergokt.
3: Ah joh, die zijn op vakantie, die horen het helemaal niet.
1: Nee, laten we het hopen. God, anders dan slapen we straks under the bridge.
3: Oh boy.
1: Red Hot Chili Peppers, P-Music.

0: Shanna Spiral, Material Lover bij de zomerochtendshow van Tom en Joe op Q Music. Ja, Material Lovers, misschien zijn we dat ook wel, laten we eerlijk zijn.
1: We houden ervan, ja.
0: Ja, je hebt net kunnen horen hoe wij het oppasbudget dat we opgespaard hadden tot €300 en wilden verdubbelen in het casino. Hoe we dat vergokt hebben in 2 seconden tijd. Het was echt poef weg. We wilden er 600 van maken om een PlayStation van te kopen. Uiteindelijk alles op rood gezet. En het was Rienne van Pluie, het geld is niet meer van u.
1: Nee, het was in één keer weg. Ja, de appbox stroomt ook vol. Femke zegt ook, doei doei zakgeld, jullie krijgen nu echt niks meer. Daan, ze doen nog een audio-appje.
2: Goedemorgen jongens. Wel, ik heb eigenlijk precies hetzelfde meegemaakt, alleen met €200 meer. En wij waren met een groep van 6, dan waren we 4 man in jas aan totaal, hè? En wij waren alweer klaar.
0: Zo, ja.
1: Zo kan het ook gaan.
0: Sta je jas nog op te hangen bij de garderobe, kan je weer naar huis.
1: Benjamin stuurt een berichtje, daar word ik heel blij van. Die zegt, eigenlijk hebben jullie de mensheid een wijze les gegeven. Snel rijk worden in het casino, ja, dat bestaat gewoon niet. Dus Mattie en Marieke, die mogen helemaal niet kwaad zijn. Het is een levensles aan de luisteraars.
0: Ah. Kijk,
1: en dat is onbetaalbaar.
0: Ja.
1: Dat is veel meer waard dan €300.
0: Je moet niet gokken. Dat is eigenlijk wat we hier...
1: Wat zijn wij toch een soort... Ja, hoe zeg je dat? Wij zijn fantastisch bezig.
0: Ja, nou, bescheiden zijn we ook. En Nonja, die brengt ons ook weer misschien met beide voeten op de grond.
3: Jongens toch. Hoe kunnen jullie nou naar het casino gaan? Dat is toch geldverspilling?
0: Ja, dat was inderdaad geldverspilling, Nonja. Zometeen een nieuwe editie van Ja of Nee met heel Nederland. Ook Lost Frequencies komt eraan. Naar Shawn Mendes.

0: Lost Frequencies, Live It All op Q-Music. Het is bijna weer 7:30. Het laatste nieuws komt eraan. Danny, wat zit erin zo meteen?
1: Nou, dat gaat over een horrorfilm die ook buiten de bioscoop mensen bang maakt. Mm.
0: Deze heerlijke piano van de Wouza hoor je ook zo meteen op Q.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?
2: Maak er een potje.

0: dit een tikkie anders doet.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu bij Dirk, Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen...
8: Kampioenen!
6: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met

0: doneer.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Goedemorgen, het is bijna 19:30, tijd voor het Q-Music weerbericht van Weerplaza. Zon en wolken vandaag, in het noorden kans op een buitje. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
8: Ja, goedemorgen, acteur Peter Faber is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Faber speelde in tientallen Nederlandse films, onder meer in Schatjes, Soldaat van Oranje en Siske de Rat. In die laatste film speelde hij de vader van Siske, die terugkomt van zee om een nieuw leven op te bouwen.
9: Kom alleen het papier even brengen.
10: Wat voor papier?
9: Het papier van onze scheiding. Ik ben het nou weer vergeten.
8: Hij speelde ook in series zoals Goede Tijden, Slechte Tijden en in Voor- en Tegenspoed. Peter Faber was 82. Meta is opnieuw op de vingers getikt. Het bedrijf achter Facebook en Insta moet bijna €500 miljard betalen. De rechter vindt namelijk dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de mentale gezondheid van kinderen. Apps als Insta en Facebook moeten daarnaast ook minder verslavend worden gemaakt. Voetbal dan. Het is lekker wakker worden voor fans van Ajax en FC Twente. Beide clubs hebben gisteravond gewonnen in de voorronde van de Conference League. Twente met 6-0 van een club uit Slowakije. Ajax met 3-1 van een club uit Ierland. Nou, Ajax-aanvoerder Davy Klaassen is blij, al zegt hij bij Ziggo dat er ook nog wel meer in had gezeten.
11: Ik denk dat het wel beter moet. Ja, wij moeten eigenlijk ongeacht de tegenstander iets beters op de mat leggen. En natuurlijk een 3-1 in zo'n wedstrijd is een prima uitgangspositie, maar je wil natuurlijk meer.
8: De volgende week dan spelen Ajax en Twente de returns. Dan is er nog wat gedoe in Engeland over een nieuwe film die te streamen is. En dan gaat het vooral om de poster van die film. Het gaat om de horrorfilm The Mummy. De poster van die film hangt als een reclame op veel plekken in Engeland. Maar in de metrostations daar moet hij nu worden weggehaald omdat die poster te eng is. Op de foto is een gemummificeerde vrouw met een grijze huid en een opgezwollen oog te zien. Nou, er kwamen tientallen klachten binnen van mensen die bang waren. Vooral kinderen vonden het niet zo fijn om te zien. Het is niet voor het eerst dat een poster te eng wordt gevonden. Dat gebeurde zelfs in ons land ooit ook, legt filmkenner Carné van der Brinkels even uit.
12: In Nederland hebben we ook zoiets gehad in 2010. Toen was er heel veel discussie rond de horrorfilm over Sinterklaas, Sint. Een filmproducent vond de posters daarvan veel te eng en begon een rechtszaak. Maar het werd geen heerlijk avondje voor hem, want de posters hoefden niet weg.
8: Nee, in Engeland dus wel, die posters van de Mummy. Mocht je hem willen zien, is te streamen op HBO Max dan. Hij is wel vrij pittig, die film.
13: Oh, ik sla hem wel even over. Ik merk dat ik wel gestopt ben ook met horrorfilms kijken.
14: Echt? Vind je het te spannend?
13: Nee, ja, ik heb wel heel veel horrorfilms al gezien, maar ik merk gewoon de laatste tijd horrorfilms, ja, dan ga je met niet een heel lekker gevoel die film uit. Plus heel veel horrorfilms de laatste tijd van die doen ze het met heel veel van die schrikmomenten om je gewoon, het heeft dan niks met echt spanning te maken, maar gewoon hard geluidseffect. Dan staat er ineens iemand en dan is het bam.
8: Dat is wel een beetje de essentie van een horrorfilm.
13: Nee, maar je hebt dan is het niet spannend. Dan is het gewoon het doel om je zoveel mogelijk te laten schrikken in een film. Terwijl een goede horrorfilm moet je een soort van zonder die schrikeffecten een spannend gevoel kunnen geven.
14: Even een thriller dan.
8: Ja, dat is een thriller.
14: Ja, en horror is gewoon dat je dat je met een hoog hartslag die zaal uitloopt. Ja. Hey, maar dan kijk je lekker met licht aan en een kussentje op schoot. Dat is prima.
13: Nee, ik kijk het helemaal niet als je het niet erg vindt.
14: Zo meteen ja of nee met heel Nederland gaan we gewoon doen, ook deze ochtend. Een leuke vind ik zelf.
13: Oh.
14: Een stoel kopen in het vliegtuig. 3, 2, 1.
13: Nee. Ja.
14: Oh, jij zegt ja?
13: Ja, ik merk toch, ik ging even terugdenken. Ja, laatste paar keer heb ik het toch gedaan. Omdat je dan toch naast elkaar wil zitten. Met tegenzin, want ik wil niet betalen. Ja. Maar uiteindelijk denk je toch van ja, straks zit je niet bij elkaar. We hebben ook een dochtertje van 2. Dus dan tik je maar af. En je moet dan betalen voor de heenvlucht en de terugvlucht. Ja, het is verschrikkelijk.
14: Nee, want het kost echt heel veel geld. Het zijn gewoon een paar tientjes voor
13: de stoel.
14: Jij
13: doet het niet.
14: Nee, ik doe het niet. Maar nu heb ik dus ook wel een keer gehad. Vlogen wij naar Amerika. Hadden wij geen stoel gekocht. Dan zit je vlucht van 8 uur. En toen ging ik ervan uit. We komen vast wel naast elkaar te zitten. Nou, dat was mooi niet het geval. Toen heb ik dus... Oh. De hele 8 uur met ons kind, die was nog niet eens 1, op schoot moeten zitten.
13: Oh, dat
14: en mijn vriendin zat 10 rijen achter mij.
13: Nou, maar die was blij, denk ik.
14: Ja, die had topvlucht.
13: Nou goed, laat me weten wat jij zegt. Ja of nee, een stoel kopen in het vliegtuig. Je kan het laten weten in de Q-app.
0: Tom en Joe, Q-Music.
13: Eerste Bouza voor je. Dit is Magnetic.

0: Goedemorgen, de zomerochtendshow met Tom en Joe op de plek van Mattie en Marieke. Maar ja, ja of nee, met heel Nederland wordt natuurlijk gewoon gespeeld. Het maakt veel los. Een stoel kopen in het vliegtuig is de topic. Nederland is verdeeld. Mike, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een stoel kopen in het vliegtuig. 3,
1: 2, 1. Ja.
2: Oh ja.
1: Ik wil gewoon met het raam zitten.
2: Oh, oh. Oh, dus het maakt je niet zo uit voorin of achterin als je maar bij het raam zit.
1: Ja, tuurlijk. Hoe vaak zit je nou op 10 kilometer hoogte?

0: Ja, maar ja, ik vond het als kind wel heel machtig. Maar nu zit ik, ja, nu kijk ik niet meer de hele rit uit het raam. Ik kijk vaak naar het schermpje.
1: Ja, wat heb ik daaraan, joh? Het is toch veel leuk om naar buiten te kijken.
2: Kijk jij de hele vlucht uit het raam?
1: Ja, dat doe ik rustig, hoor.
2: Oh.
1: Zit lekker een beetje naar de wolken te kijken.
2: Ja, maar je ziet toch alleen...
1: Geluk vliegen langs het onweersbui of zo op. Is het prachtig, joh. Mooi te zien allemaal.
2: Oh, ja, ik dacht, je ziet alleen maar witte wolken de hele tijd.
0: Dat is ook een romantisch idee. Lekker een beetje mijmeren uit het raam staren, Mike.
2: En daar heeft Mike gewoon heel veel geld voor over om dan bij het raam te kunnen zitten.
1: Ja, nou weet je, als jij een vakantieboek van 2.000, 3.000 euro, wat is nou 15 is voor een stoel?
0: Nou, en zo is het alweer gebagatelliseerd. Zo is het ook. Mike staat genoteerd. Ja, een stoel kopen in het vliegtuig. Gaan we nog even naar Daan. Een stoel kopen in het vliegtuig. 3, 2, 1.
3: Nee.
0: Nee?
3: Wij kopen nooit een stoel eigenlijk in het vliegtuig. Wij komen altijd wel bij elkaar naast elkaar te zitten.
0: Oh, jij neemt gewoon altijd een gok?
3: Ja, ja. Het is alleen één keer een beetje misgelopen doordat we met onze huwelijksreis ook niet de stoel hadden gekocht. Toen zaten we wel 7, 8 rijen achter elkaar.
2: De meest romantische reis uit je leven, dan zit je niet naast elkaar. Ja.
3: Alleen het was gelukkig zo rustig en toen vroegen we aan de stewardess van nou ja, onze huwelijksreis kunnen niet bij elkaar zitten. En ze oh leuk en toen werden we toch wel bij elkaar gezet.
0: Oh.
3: En toen kwamen ze uiteindelijk nog met een flesje champagne
0: erbij.
3: Ja.
2: Dat is wel wel lief.
0: Wat romantisch.
3: We konden het hotel nog mooi beginnen met een flesje champagne.
2: Ach, kijk aan.
0: Het had zo moeten zijn, Prachtig, dames, schrijf hem op. En dan nog Gina, een stoel kopen in het vliegtuig. 3, 2, 1.
4: Ja.
0: Oh ja, jij doet het wel?
4: Ja, ik ben al hartstikke lang, dus ik moet wel. Ik heb eigenlijk geen keus.
2: Wat is lang? Hoe lang ben je dan?
0: Je kracht?
4: 1,90 meter.
0: Zo, oh,
2: 1,90 meter. Ja. Oh, 2 keer zo groot als dat Joe is.
4: Ja. Ah. Ja. Maar
2: als jij dan een normale stoel hebt, dan dat gaat gewoon niet eigenlijk, zeg jij?
4: Nee, het is dat ik dan een beetje mijn benen omhoog moet doen, zodat ik met mijn knieën in de armleuning van de voorganger zit.
2: Erg is dat eigenlijk. Dat is al gewoon een normale stoel. Kunnen mensen van 1,90... Heel veel Nederlanders zijn gewoon dikker, dat gaan wel die kant op.
0: Ja.
2: Die kunnen niet eens in een normale stoel zitten en dan word je al gedwongen om te betalen. Het is toch verschrikkelijk?
4: Ja, en het wordt steeds duurder ook elk jaar.
0: Ja.
2: Oh, dus jij neemt het helemaal mee in berekening. Van oké, dit zijn de vliegtickets, maar goed, dan moet ik mijn bagage nog bijboeken. Dan moet ik nog de stoel betalen. En dat loopt altijd nog op, hè?
4: Ja, en soms zitten mensen ook niet naast mij, want die willen dat niet betalen.
2: Dus jij zit altijd bij de nooduitgang. Oh. Belangrijk, hè? Bij nooduitgang ben je ook een belangrijke taak, krijg je dan altijd, hè?
0: Ja.
4: Ja, zeker. Heel fijn.
0: En dan mag je weer geen tasje voor je leggen. Want ja, nee, die deur moet opeens kunnen open kunnen gaan. Nou, het is onverschrikkelijk. Gina staat genoteerd. Ja, een stoel kopen in het vliegtuig.
2: Nou, dan ben ik benieuwd wat de einduitslag is.
0: Ja, dan kijk even goed.
2: Oh.
0: 69%.
2: Ja.
0: Nog echt wel een meerderheid. Doet het dus wel. Die koopt wel een stoel in het vliegtuig.
2: Toch die zekerheid afkopen.
0: Ja, ja, of hele lange mensen. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1.
2: J-A-N-E-E. Bruno Mars hoor je zo naar Olivia Dien.

0: De man die geen stoel hoeft te kopen in het vliegtuig met zijn 1,65 meter. Bruno Mars.
1: Scheelt toch, hè, dat je klein bent.
0: Ja, zo zie je maar. Hey, we hebben veel te weinig Happy Friday geroepen nog vandaag. Happy Friday! Ja, het wordt een lekker dagje, hoor. Gewoon tussen de 20 en 24 graden vandaag op de vrijdagochtend. Dit is Miley Cyrus. Goedemorgen.

0: Miley Cyrus, End of the World op Q-Music, zomershow met Tom en Joe.
1: Mijn vriendin en ik die waren voor het eerst een nachtje weg, zonder ons zoontje. Ja, gewoon even lekker, weet je wel. Pap en mama op stap, gewoon even de boel de boel.
0: Kan je van genieten, ja.
1: We kregen enorme stress, datestress. En toen hebben wij een hele bizarre date gehad.
0: Oh?
1: Ja, wat we hebben gedaan, dat vertel ik je zo.
0: Ben benieuwd. Ook het laatste nieuws met Danny komt eraan.
2: Ja, bij welke voetbalclub ben je het meeste kwijt om eens even lekker een wedstrijdje naar het stadion te gaan?
0: Je hoort het zo.
3: Paspoort.
4: Check.
3: Zonnebrand.
4: Check.
3: Muziek voor onderweg.
5: De top 40.
6: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: reist met je mee. Vanmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Daar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
12: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
17: Kampioenen!
15: En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Geef een draai aan je zomer. Met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
23: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
22: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
23: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
24: Fans van voordeel.
10: Het is 8 uur, tijd voor het Q-music nieuws van nu.nl. En het krijg je van Danny Vos.
16: Ja, goedemorgen, acteur Peter Faber is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Faber speelde in tientallen Nederlandse films, onder meer in Schatje, Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Zijn grote doorbraak was in de film Max Havelaar, waarin hij de hoofdrol speelde.
17: Mishandeld, gekneveld, uitgezogen en vermoord. In uw naam.
16: Hij speelde ook in series zoals Goede Tijden, Slechte Tijden en in Voor- en Tegenspoed. Peter Faber was 82. De grote brand in de duinen van Ouddorp in Zuid-Holland is bijna helemaal geblust, dat meldt Rijnmond. Die brand brak gisteren uit. Urenlang is er geblust. Een brandweerman is daarbij zwaar gewond geraakt. Hij werd aangereden door een brandweerauto. Een flinke boete voor Meta, dat is het bedrijf achter Instagram en Facebook. Meta moet bijna een half miljard euro betalen. De rechter vindt namelijk dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de mentale gezondheid van kinderen. Apps als Insta en Facebook moeten daarom minder verslavend worden gemaakt. Nou, Meta is het er niet mee eens, ze gaan in hoger beroep. En voetbal naar het stadion gaan is weer een stukje duurder geworden. Bij bijna alle clubs zijn de seizoenskaarten duurder geworden in de Eredivisie. Gemiddeld betaal je €266 voor een heel seizoen. Alleen Feyenoord heeft hun seizoenskaart goedkoper gemaakt. Bij PSV ben je het meeste kwijt, gemiddeld €350 per jaar. Het weer nog van Weerplaza, zon en wolken, in het noorden kans op een buitje. Het wordt 20 tot 24 graden.
10: Danny, dankjewel.
18: Joe.
10: Ja, Joe was voor het eerst weer romantisch een weekendje weg met zijn vriendin. Heeft toen een bijzondere keuze gemaakt voor

0: Teddy's Williams op Q Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Tom en Joe hier op de plek van Mattie en Marieke. Waar we toch allemaal benieuwd zijn. Waar ben je nou heen geweest, Joe?
2: Ja, dat is een beetje een gek verhaal. Kijk, mijn vrienden en ik, wij zijn de ouders van ons zoontje Billy, 2,5 jaar. Is het leukste jochie op aarde. Slaapt mega slecht. Ja, hij is altijd vroeg wakker. Echt, en dan heb ik het echt over 5 uur rond dat tijdstip. Hij slaapt ook eigenlijk nooit door. Dus we zijn gewoon al 3 jaar dood en doodmoe.
0: Net zoveel energie als zijn vader.
2: Ja, maar dat komt daardoor, weet je wel. Dat is ja, misschien herkenbaar. Dus wij hadden eindelijk eens, na 2,5 jaar tijd, eindelijk een avondje weg met z'n tweeën. We durfden het aan om hem uit logeren te sturen. Daar voelden we ons heel bezwaard over. Dus nou ja, misschien herken je het als jonge ouder, dat je dan eindelijk weer even met z'n tweeën op stap bent. En dat je denkt, hé, wat ben je eigenlijk een leuk persoon. Ja. Wat leuk om met jou samen te zijn. Dus wel een leuk avondje, wel een concert en wel een hotelletje geboekt. Nou, wij konden een keer doorslapen. Wij konden een keer uitslapen. We voelden ons helemaal als herboren. Ja, toen werden we wakker in het hotel. Nou, prachtig natuurlijk. En dan heb je nog de hele dag voor je. We zouden pas in de late middag thuiskomen. En toen hadden we echt zoiets van, joh, nu moeten we gaan pieken. Dat gevoel sluipt er dan in. Want we moeten nu iets doen wat normaal niet kan. Want nu zijn we even zonder ons kind op stap. Ja, dan ga je in een soort paniek, ga je heel snel zoeken. Dus wij verbleven in een lekker hotelletje in Den Bosch. Nou, prachtige stad.
0: Zeker.
2: En dan ga je een beetje online op je telefoon ga je afstruinen van oké, wat is hier in de omgeving? We moeten iets doen. Dus dan zaten wij een leuk tentje te lunchen. En eigenlijk zaten we als een soort digital nomads op onze telefoon gekluisterd. Allebei, oké, wat heb jij gevonden? Hier op Google Maps zie ik nog wat. Nou, ik zie op een gegeven moment op Maps dat er in de buurt concentratiekamp Vught is. Ik kijk mijn vriendin aan. Ik zeg, joh, we hebben allebei een museumkaart. Zullen we dan hierheen? Nou ja, ja, laten we dat dan doen. Dus een half uurtje later lopen wij daar, ja, tussen die barakken.
0: Oh, wacht eens even. Ik bedoel, het is hartstikke goed dat dat er is natuurlijk. En het is waarschijnlijk super intens om daar te lopen.
2: Ja.
0: Maar er zijn toch wel romantischere plekken om te bedenken als je eindelijk na 2,5 jaar weer een keer met z'n tweeën een weekendje weg bent. Ja, sorry, concentratiekamp Vught.
2: Nee, ja, maar ja. Nee,
0: ik bedoel, je kan toch ook gewoon lekker naar de sauna of een duo-massage. Of desnoods ga je gewoon op het terras zitten, bestel je een fles wijn en heb je een toptijd.
2: Nee, dat is ook zo. Maar we zijn moe, we zijn kapot. We kunnen ook gewoon niet meer helder nadenken. En je hebt ook het gevoel iets van je moet nu pieken. En ik moet zeggen,
0: dat is de concentratiekamp Vught, dat piek je dan.
2: Het was mega interessant, maar ook super indrukwekkend om daar te lopen.
0: Ja.
2: Maar ja, je hebt ook gelijk. Nee, het was niet het meest romantische uitje wat je gaat doen. Maar ja, dat komt dan door die ruis in je kop, weet je wel. Ieder ander moment in het jaar hadden we heen kunnen gaan.
0: Ja, ja, ja.
2: En nu hadden we eindelijk quality time samen. En toen, ja, dan doe je in een soort van totale gekte in je hoofd. Ja, kies je daarvoor. Dan denk je, ah, misschien is het nog wel interessant. Ja, je hebt er niet echt een romantische middag door, maar je bent gewoon vermoeid. En dan maak je dit soort, ja, iets wat vreemde keuzes.
0: God, je gaat naar Amerika op vakantie, toch?
2: Ja.
0: Een heel romantisch tipje voor je.
2: Nou?
0: Ga je naar Ground Zero? Ga je daar even kijken hoe de Twin Towers zijn ingestort? Misschien kan je daar nog ten huwelijk vragen of zo. Hey.

0: Q-Music. Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe. Komt een appje binnen van Henrico. Die zegt, mannen, waarschijnlijk heb ik het gemist. Maar hoe is het in het casino gegaan? Hebben we nu een PlayStation 5 binnen? Ja, moeten we even uitleggen. We hebben oppasgeld gekregen van Mattie en Marieke. Tenminste, dat krijgen we iedere keer als we weer een ochtendshow hebben volbracht. Dan wordt er €50 gestort.
1: Echt lekker.
0: Inmiddels stonden we op €300.
1: Ja.
0: Toen dachten we, hey, we willen een PlayStation 5. We maken er €600 van en dat doen we door alles op rood te zetten in het casino.
1: Waanzinnig plan. Waterdicht plan.
0: Maar hoe is dat gegaan? Om 9:00 laten we horen hoe het gegaan is. We hebben het stiekem opgenomen ook, want je mag natuurlijk niet filmen.
1: Nee, je mag geen opnames maken, maar dat hebben we stiekem gedaan.
0: Ja.
1: Ja, ik vond het rete spannend. Ik voelde helemaal die energie door mijn lijf gaan.
0: Ja, echt zo. Nee, dat was echt, ik zag het ook aan je. Volgens mij heb jij een oude gokverslaving of zo. Want je was niet weg te slaan. Ik moest je echt trekken uit het casino. Ik zeg, nu gaan we weg, Joe.
1: Ik moet daar niet te vaak heen. Dat is helemaal niet goed voor mij.
0: Nee. Precies. Maar goed, hoe het exact gegaan is, hoor je dus om 9:00. Hey, en verder jongens, het wordt gewoon plus 25 graden dit weekend.
1: Oi.
0: Laat eerlijk zijn, dan kan die wel weer een keer, toch?
1: Sissi.
0: De zomerhit van 2026, al zeggen we het zelf.
1: Ai.
0: In samenwerking met Rolf Sanchez.

0: Taylor Swift, Cruel Summer op Q-Music. Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe. Zometeen geven we weer een slinger aan het verjaardagsrad. Daarin maak je kans op 2.500 euro. Moet je wel jarig zijn in de genomineerde maand. De maand maken we zo bekend. Moet ook eerlijk zijn, het gaat bijzonder slecht met het rad.
1: Nee, het gaat niet goed. Weet je, we proberen van alles. Dan draai je ze twee keer. Dan doe je het een keer achterstevoren. Je doet het een keer met je linkerhand, je rechterhand. Hij valt gewoon niet.
0: In totaal 14 keer gedraaid, 0 keer gevallen. Maar wat is nu wel het geval? Gisteren bleek, het verjaardagsrad is hot. Zo dichtbij waren we namelijk nog nooit geweest.
1: Ben je jarig op 10 februari?
2: Nee!
1: Oh, wanneer ben je wel jarig?
2: Ik ben de 13e jarig.
0: Nee! Hij is nog nooit zo dichtbij geweest.
2: Nee, daarom!
0: Kijk, daar kan je negatief over zijn, maar je kan ook zeggen, we komen steeds dichterbij.
1: Ja, we komen in de buurt.
0: Oftewel, vandaag gaat hij gewoon vallen.
1: Ja, maar dit zijn weer grootspraken.
0: Het zou zomaar kunnen, het verjaardagsrad. We draaien zo meteen. Ook het nieuws van 8:30 komt eraan. Danny, wat zit erin?
3: Nou, van over de hele wereld kijken mensen er naar uit. Hè. De game GTA 6 en daar is een update over.
4: Paspoort.
3: Check.
4: Zonnebrand.
3: Check.
4: Muziek voor onderweg.
5: De top 40.
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat...

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wauw.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Welkom bij de
6: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren-slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeurpas 30% korting op latten wanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Goedemorgen, exact 8:30, tijd voor het Q-Music weerbericht van Weerplaza. Zon en wolken vandaag, in het noorden kans op een buitje. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
19: Ja, goedemorgen, reacties op het overlijden van acteur Peter Faber. Vanmorgen werd bekend dat hij op 82-jarige leeftijd is overleden. Faber speelde in tientallen Nederlandse films en series. Onder meer in Goede Tijden, Slechte Tijden, Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Hij speelde ook in de film Schatjes. En de producent van die film noemt hem bij RTL deze ochtend een geweldige man die als acteur alles kon. Ook op social media schrijven veel mensen erover. Onderzoek in Rotterdam, in een flatgebouw daar, is gisteravond een flinke brand geweest en één persoon is daarbij om het leven gekomen. Die brand brak uit op de 7e verdieping. Ja, hoe die nou precies kon ontstaan, dat is nog niet bekend. Er zou in ieder geval ook een explosie zijn gehoord. En er rijden voorlopig toch nog even geen treinen tussen Boksmeer en Venraai in Limburg. Dat komt door die grote natuurbrand daar eerder deze week. Omdat er daardoor nog werkzaamheden zijn, ligt het treinverkeer nog stil, duurt tot en met zondag. Er rijden wel gewoon bussen. Ja, de nieuwe, langverwachte game GTA 6 is weer een stapje dichterbij. Over de hele wereld zitten mensen te wachten op dat spel. De maker van die game heeft nu een nieuwe trailer aangekondigd. Nou, dat gaat dan iets anders dan normaal. De trailer, de derde, komt op Netflix te staan. En pas een paar uur later is hij dan ook op YouTube te zien. Die nieuwe trailer is over 3 weken te zien, wordt dus nu al aangekondigd. De game zelf is over dik 3 maanden te spelen. Er is 13 jaar aan gewerkt. Het wordt waarschijnlijk de best verkochte game ooit.
20: Ik heb hem ook al gepreorderd.
19: Oh ja.
20: Ja, ik ben een van de velen die met spanning zitten wachten. Maar ik heb nu bijvoorbeeld geen Netflix-account. Dus ik ben helemaal dat ik denk, ja, ik wil die trailer zien. Ik wil alles opnemen. Maar nu word ik dus bijna verplicht. Want ja, je wil ook niet.
21: Je wordt niet verplicht, want een paar uur later staat hij op YouTube. Zo ja, een paar uur.
20: Maar je bent zo enthousiast over deze game. Dat wil je gewoon als allereerste zien.
19: Ja.
21: Nou.
20: En kan ik op jou inloggen? Dat is eigenlijk mijn vraag.
21: Nou, we kunnen hem straks wel. Hoe laat komt het online?
20: Nee, dat duurt nog een paar dagen. Oh. Een week volgens mij voordat die trailer uitkomt. Maar moet je nagaan, hè? Dus nu zit al de spanning voor de trailer er.
21: Ja.
19: Ja, maar hij is natuurlijk ook al zo vaak uitgesteld, die game. Mensen zijn er al heel lang mee bezig. Volgens mij wordt het echt stil op straat een week als die game uitkomt.
21: Ja, dat denk ik ook.
19: Dat is de gedachte dan, zeggen de game experts.
20: Ja, ik vind het ook grappig dat bijvoorbeeld in de Q-app zegt luisteraar Piet, GTA 6 komt uit. Ik heb 2 weken vrijgenomen in die periode. Ja, dat vind ik fantastisch.
21: Ik denk dat stiekem heel veel mensen vrijnemen. Ja, bizar eigenlijk, hè?
20: Hey, zometeen gaan we iets anders leuks spelen. Het verjaardagsrad. We gaan spelen voor de maand juli.
21: Juli.
20: Dan mag je nu bellen 0909-9596. Als je dus jarig bent in de maand juli, maak je misschien...

0: Zo, lekker wakker worden met Michael Jackson en Dirty Diana op Q-Music. Goedemorgen, Tom en Joe hier met de zomerochtendshow op Q-Music. Het verjaardagsrad is weer eens uit het vet gehaald. We spelen voor de maand juli.
1: Ja, en iemand die jarig is in juli, dat is Anne. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Tom en Joe. Hallo.
1: Anne, jij doet jouw vakantie boeken op een manier... Ja, dat zou ik niet kunnen. Jij bent iemand die dat helemaal last minute doet.
2: Ja, normaal eigenlijk niet.
1: Nee?
2: Maar we nemen nu een keer het risico om echt 2-3 dagen van tevoren pas te boeken.
1: Zo.
0: Dus je hebt nog niet geboekt?
2: We hebben niet geboekt. We hebben een beetje uitgezocht wat we leuk vinden, wat onze eisen zijn. En aan de hand daarvan willen we eigenlijk net van tevoren gaan boeken.
1: Hey, maar dat lijkt me zo lastig, want dan moet je dus in korte tijd... Oké, dan weet je pas waar je heen gaat. Maar dan kan je ook nog niet helemaal gaan... Kijk, ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om te weten...

0: Oh ja, dan zoek ik al leuke eetentjes en een museum en een strandje. Weet ik veel, een beetje uitzoeken, maar dat heb je helemaal niet.
1: Nee, nou, we hebben een zoontje van 3, dus we hebben wel redelijk een concept in ons hoofd dat we leuk vinden. En daar hebben we dus van tevoren al onderzoek naar gedaan. Dus we hebben een optie of 10.
0: Oh.
1: En dan kijken we dadelijk van, welke gaat het worden, welke is leuk geprijsd. En dat ligt er natuurlijk aan of die valt op mijn verjaardag, want dan kunnen we wat luxer gaan boeken.
0: Ja, dan kan je opeens van 3 naar 5 sterren.
2: Oh.
1: Ja,
2: een optie of 10 is ook veel keuze nog. Ja. Je moet nog flink aan de bak. Maar inderdaad, het valt of staat natuurlijk ook een beetje bij het verjaardagsgat. Nou, het goede nieuws is, je krijgt sowieso 100 euro omdat je in de uitzending bent gekomen. Kijk, dat is al lekker.
1: Ja.
0: En dan nu de vraag der vragen, Anne. Wil jij een harde of een zachte hengst? Ik beloof dat wat het ook is, ik ga echt mijn best doen.
1: Ja, dat weet ik. Doe maar een harde hengst.
0: Een harde hengst komt hier aan.
1: Dank je.
0: Zo. Stof komt eraf.
2: Hij is nog nooit gevallen bij ons tijdens de zomerochtendshow. Gaat het dan eindelijk gebeuren op vrijdag 7 augustus?
0: Anne, ben jij jarig op 18 juli?
1: Nee.
0: Oh.
2: Wanneer dan wel? Wanneer wel?
1: 9.
2: Nou, weer niet in de buurt.
0: Echt niet in de buurt.
2: Weer niet in de buurt. Gisteren zaten we het nog dichterbij. Jammer.
0: Maar goed,
2: we wensen je wel een fijne vakantie naar, who knows. We gaan het
1: goeie
2: zien.
1: Goeie vraag. Ja. Dat komt helemaal goed. Bedankt en heel veel succes vandaag met de uitzending.
2: Ja, dankjewel Anne. Fijne vakantie. Ik weet niet of je de alarmschijf al gehoord hebt. Die is van Ella Langley en die is heel fijn.
3: De Q-Music Alarm.

0: Samber op Q-Music. Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe op de plek van Mattie en Marieke. Ik moet wel zeggen, Joe, ik schrok er wel van hoeveel mensen er al in het casino waren zo vroeg.
1: We waren er voor 12 uur, we waren voor lunchtijd, liepen wij het casino in. Het was gewoon druk en alle leeftijden liepen daar. Jong, ja. Oud, er liepen hartstikke veel mensen al.
0: Die waren echt aan het gokken. Goed, wij mogen niks zeggen.
1: Nee,
0: want wij liepen daar ook met €300 in onze handen.
1: Ja, maar wij liepen er eenmalig. Ik had het gevoel dat dit voor mensen echt vaste prik was. Vond het ook een beetje treurig om te zien, hoor.
0: Ik zag jou ook daar lopen. Ik had het idee, die komt hier terug.
1: Nee, maar er is een reden dat ik er niet meer heen ga. Want ik vind het veel te aantrekkelijk. Maar het is zo slecht voor je.
0: Ja, nee, onwijs. Voor de duidelijkheid, mocht je het gemist hebben. Wij krijgen oppasbudget van Mattie en Marieke. €50 per show die we gemaakt hebben hier in de ochtend.
1: Besteden aan de show, om de show ten goede te komen natuurlijk.
0: Zeker. Nu wilden wij een PlayStation 5 kopen.
1: Goed voor ontspanning, hand-oogcoördinatie, teambuilding.
0: Ja, noem het maar op.
1: Ja.
0: Dat was het doel. Maar dat kost €600, zeg ik uit mijn hoofd.
1: Klopt, en we hadden maar €300 op die pas staan. Dus we moesten het verdubbelen. Nou, dan een waterdicht plan.
0: Waterdicht plan, dan zet je alles op rood.
1: Ja.
0: Ik kan alvast een stuk laten horen van hoe het gegaan is in het casino.
2: Hij is al een keer een groot geval.
3: Odd numbers, cool numbers, cool numbers.
2: Ja, laten we het gaan doen.
3: Ja, laten we het gaan doen.
2: We gaan het gewoon proberen. Geef je €300?
3: Ja.
2: Ik wil graag op rood
3: inzetten. Alles op rood.
2: Alles op rood.
3: Oké. Okay.
0: Hoe dit is afgelopen, hoor je zo.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.

0: Winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar €1,29.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
11: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met...

0: 9 uur tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En het krijgen van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Reacties op het overlijden van acteur Peter Faber. Vanmorgen werd bekend dat hij op 82-jarige leeftijd is overleden. Online wordt daar veel over geschreven en ook collega-acteurs reageren. Zoals acteur en zanger Barry Stevens. Hij vertelt wat hij gaat missen.
2: Zijn positieve energie, zijn achterlijkheid, zijn geest, zijn gedrevenheid om een sfeer te creëren waardoor wij het allemaal op ons gemak hadden.
1: En Faber speelde in tientallen Nederlandse films en series, onder meer in Goede Tijden, Slechte Tijden, Soldaat van Oranje en ook in Siske de Rat. De grote natuurbrand deze week in Limburg zorgt nog altijd voor problemen. Er rijden voorlopig namelijk nog even geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De brand is geblust, maar omdat er nog werkzaamheden zijn, daar ligt het treinverkeer nog stil. Dat duurt tot en met zondag, er rijden wel gewoon bussen. Dan naar Thailand. Daar is in de buurt van hoofdstad Bangkok op een middelbare school een schietpartij geweest. 7 mensen zijn omgekomen. Onder hen is ook de schutter. Dat zou om een leerling gaan. En waarom hij het vuur opende, dat is nog onbekend. Ja, dat is een hele lekkere dag voor voetbalfans. Vandaag begint de Eredivisie weer. Om 8 uur vanavond start speelronde 1. Cambuur speelt tegen Excelsior. Nou, voor Cambuur extra bijzonder. Die club promoveerde, is weer terug op het hoogste niveau. En ze zijn niet echt van plan zich in te houden, zegt de trainer.
3: Wij moeten volle bak gaan en wij moeten er alles aan doen om die wedstrijden te winnen. En dat gaan we ook doen.
1: Nou, morgen zijn er ook weer 4 wedstrijden. Onder meer landskampioen PSV speelt dan tegen Fortuna Sittard.
4: KKD begint ook gewoon, en Danny. Ik bedoel, mijn clubje NAC komt ook gewoon in actie vanavond. Osse Kuipje.
1: Ach, nou, dat is...
4: Hij wordt dan weer niet meegenomen in het nieuws, maar...
1: Nou, dan gaan we het volgen. Over een half uur gaan we het alleen maar over NAC Breda.
4: Doen we even een, inderdaad, grote NAC show.
5: Editor, jongens. Doe maar even het weer, Danny.
1: Dat is veel belangrijker. Van Weerplaza, zon en wolken. In het noorden kans op een buitje, 20 tot 24 graden. Dit weekend wordt het een stukje warmer.
5: Helemaal lekker, Danny, dankjewel. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Korte vertraging op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Uitgeest en Beverwijk daar een kwartiertje vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
6: Q-Music. Tom en Joe.
0: €300 hebben wij op rood gezet in het casino. Maar hoe is dat afgelopen? Je hoort...

0: Just Stay and Turn the Lights Off op Q Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Goedemorgen op deze vrijdagochtend. Tom en Joe hier op de plek van Matty en Marieke. Die op vakantie zijn, maar niet ons met lege handen achterlaten. Want ze hebben een oppasbudget voor ons. Wij krijgen €50 per show die we maken. En dat kunnen we uitbesteden aan dingen die ten goede komen van de show. Dat is wat een beetje de kaders die we mee hebben gekregen. Ja, we hebben er bijvoorbeeld al een Lego-set van gekocht. Dat vond jij dan heel vet, Joe. Ik heb er een drone van gekocht om fantastische beelden van de show te maken. En die staan online. Dat is echt waanzinnig.
2: Ja, dat ziet er fantastisch uit. Ja, ik moet ook zeggen, Matty en Marieke, die hebben er inmiddels ook een beetje hoogte van gekregen dat we dit aan het doen zijn. Die zijn niet heel blij met ons. Er zijn ook sommige luisteraars, die laten ook echt duidelijk weten dat ze het absoluut niet eens zijn met onze uitgaven.
0: Gek.
2: Ja, ik kan niet vaak genoeg zeggen, het helpt ons enorm, hè. En de show ook. Wat we echt nog misten was een PlayStation.
0: Dat PlayStation leek ons 5.
2: Leuk. Ja, het is natuurlijk goed voor de teambuilding als je samen een spelletje speelt. Dus een stukje ontspanning, hand-oogcoördinatie moet ook altijd scherp zijn. Het probleem is alleen dat een PlayStation kost €600 om erbij. Wij hadden maar €300 op de oppaspas staan. En luisteraar Afke, ja, die kwam met een briljant idee. Die zei, ga naar het casino en die €300 zet je op rood, verdubbel je het. En dan kan je die PlayStation kopen.
0: Wij zijn naar het casino geweest. Het was sowieso een bijzondere gewaarwording, want we gingen erheen. En Joe had ineens haar gedaan. Je had je pet af voor het eerst. Ik zag jou voor het eerst in mijn leven zonder pet. Want jij zei, ja, je moet goed beslagen ten ijs komen, anders word je niet binnengelaten.
2: Je hebt een dresscode, je moet netjes gekleed en je mag ook geen hoofddeksels op. Dat is allemaal voor de veiligheid.
0: Ja, ineens ging er een jelletje in het haar. Ja. En nou, wij kwamen eraan, wij waren geen vaste klant. We moesten helemaal ons inschrijven, een foto maken bij de balie, gegevens achterlaten en toen kregen we een pas.
2: Ja, toen mochten we eindelijk naar binnen.
0: Nou, het was vrij druk al, zo vroeg in het casino.
2: Daar was ik dan verbaasd over. Hè? Voor lunchtijd waren wij in het casino, liepen al hartstikke veel mensen.
0: Ja, en dan merk je toch gelijk, ja, het is het sfeertje van het casino, weet je wel. Toch ook een beetje luxe, een beetje spannend. Er wordt gegokt en er wordt met grof geld gesmeten. Toen zagen wij daar de roulette tafel, die was nog leeg.
2: Ja, we waren de eerste die er aanschoven. Het balletje lag nog gepoetst in die schaal, ja. We konden gaan beginnen.
0: Jij had €300 cash in je handen, Joe. Jij smijt dat op tafel en je zegt, we gaan dit op rood zetten. Het ging zo.
3: Hij is al een keer op rood gevallen.
4: Laten we het gaan doen.
3: We gaan het gewoon proberen. Ik geef je €300.
4: Ja.
3: Ik wil graag op rood inzetten.
4: Alles op rood.
3: Oké.
4: Okay. Gaat hij nu? Hij moet wel gelijk gebeuren, hoor. Dan zijn we snel klaar. Duurt lang?
3: Oké,
4: nu gaat hij bijna vallen.
3: Ik wil het zeker
4: wachten. Ik zie het, hè. Sorry. Ook op 13.
3: Ja.
4: Alles kwijt.
3: In één keer weg.
4: Nou, dat was het. Ja.
5: Ik ging hier naartoe met het idee, dit zou nog best wel eens €1200 kunnen worden. Ik dacht dat je het verdubbelt.
3: Dat is zo klaar.
0: En toen was alles weg.
2: Ja, doodzonde.
0: €300, poef.
2: Het leek zo'n waterdicht plan.
0: Hij viel op zwart en nummer 13.
2: Ja, dat is ongeluk. Puur ongeluk. Ja, die
0: en
2: pas,
0: dat deed echt pijn. Echt als een stomp in de maag voelde dit.
2: Een pas is leeg.
0: Ja. Terwijl wij nog aan het speculeren waren, wat nou als we €600 hebben, gaan we dan nog een keer misschien inzetten? Gaan we naar de 1200? Nee, daar kwam het helemaal niet tot.
2: Ja, je hoopt toch dat Matty en Marieke dit niet horen. Die gaan hier natuurlijk niet blij mee zijn.
0: Nee, als die dit horen, dan hebben we echt gezeik.
2: Ja, die zijn op vakantie. Slechte verbinding op Ibiza, dat hoor je allemaal niet. Nee, joh.
0: Oh, goed. Nou, €300 weg, jongens. Hey, zometeen is het wel weer tijd voor een Nederlandstalige feesttrek. Het is toch vrijdag. Gaan we nog even een

0: with the MC and Show Me Love op Q Music. Ja, goedemorgen, gezelligheid. Het is natuurlijk vrijdagochtend. Je luistert naar de Zomershow met Tom en Joe. En ja, iedere vrijdag in deze zomervakantie, dan vieren we alvast even het weekend. En hoe kan dat het beste? Dan met een gloednieuwe Nederlandstalige feesttrack. De Hollandse Nieuwe. En als iemand daar verstand van heeft, dan is het wel ex-volkszanger Joe.
1: Ex. Hey, ik sta in stand-by-modus. Ik heb nooit afscheid genomen van het vak.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Als volkszanger in stand-by-modus mag ik graag mijn collega-volkszangers in het zonnetje zetten. Ik wil je graag voorstellen aan nieuw talent, 24 jaar, komt uit Zwolle, Fons Feurink.
0: Fons.
1: Hij had laatst zijn debuut op Muziekfeest op het Plein. Nou, daar kan je een hele grote worden. Daar hebben menig artiest heeft daar gestaan. Hij heeft een track gemaakt. Ja, dat ga je in heel veel cafés voorbij horen komen. Het is een echte meezinger. En het geinige is in 2025 al uitgebracht, maar is nu opeens in hele korte tijd immens populair geworden.
0: Hoe kan meer dan het dan?
1: Ja, dat is ook een beetje door, ik denk, Rutger van Barneveld, weet je wel. Zit een beetje in hetzelfde vaarwater. Dat is allemaal enorm populair nu. En dat hij een beetje in een slipstream is meegekomen. Ja, meer dan 3 miljoen streams inmiddels.
0: Zo.
1: En zoals de titel al zegt, het is meteen een feestje.
0: Fons Feurink dus. Feestje is de Hollandse Nieuwe.
2: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: laatste nieuwe is van Fons Veurink en hoor die op Q-Music. Gedeelde reacties in de Q-Music app. Je moet ervan houden, denk ik. Hè,
1: Poortje zegt, wij willen vaker Fonsie. Steenval zegt, leuk nummer. Heb je ook weer Anja, die zegt, met dit lied krijg je geen sfeer in de feesttent. En ook Mark zegt, wat een verschrikkelijk nummer. Laat maar op het muziekplein staan, niet hier. Ja, voor alles wat, voor iedereen wat. Ja,
0: volgende week weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: Probeer het gewoon weer opnieuw.
0: Hollandse nieuwe. Hey, het nieuws is onderweg. Danny, wat zit erin zometeen?
2: Nou, de dikke Van Dalen gaat een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek.
0: Zo. Ook Shakira en Burna Boy. Hoor je zo meteen.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram. Voor maar 1,29. Lidl. Je verdient het.
11: Het slimste bedrijf.
12: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
13: Meld je dan nu aan in de Q-Music-app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit...
14: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
13: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
15: Hey werkgever, Tempo Team weet... medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl.
16: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
18: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
19: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Good Snacking per stuk, €0,99. We doen met je mee. Plus.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
0: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Goedemorgen, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertraging gemeld op de A9. Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Uitgeest en Beverwijk. Daar 20 minuten vertraging.
8: Weer van Weerplaza, zon en wolken vandaag. In het noorden kans op een buitje. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Het is 9:30, het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
9: Ja, goedemorgen. Steeds meer reacties zijn er op het overlijden van acteur Peter Faber. Vanmorgen werd bekend dat hij op 82-jarige leeftijd is overleden. Online wordt er veel over geschreven. En ook collega-acteurs reageren, zoals acteur en zanger Barry Stevens. Hij zegt hem te gaan missen.
10: Zijn positieve energie, zijn achterlijkheid, zijn gedrevenheid.
9: En Faber speelde in tientallen Nederlandse films en series, onder meer in Goede Tijden, Slechte Tijden, Soldaat van Oranje, Siske de Rat en ook in de film Schatjes. De dikke vandalen gaat een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek. Vulvalippen is een ander woord voor schaamlippen. Het gebeurt na een jarenlange campagne van verschillende actiegroepen. Hiervoor stond in de dikke vandalen alleen het woord schaamlippen, maar volgens de actiegroepen heeft het woord schaamja een te negatieve lading. En dat is dus, is vulvalippen er nu dus bijgezet. En het belooft een heel groot feest te gaan worden de komende dagen in Volendam. Jan Smit gaat meerdere concerten geven. Hij zit namelijk 30 jaar in het vak. Nou, begon voor Jan allemaal als 10-jarig jochie toen hij doorbrak met dit nummer.
11: Ik zing dit lied voor jou.
8: Lieve oma.
9: Ja, 30 jaar verder nu, sindsdien kan Jan rekenen op een trouwe schare aan fans die warme herinneringen aan hem hebben, onder wie deze twee mensen, Bart van Nederland.
12: Dingen meegemaakt, ik heb een ticketje met hem gespeeld, ik heb met hem gevoetbald. Het zijn gewoon dingen die anderen niet meemaken.
13: Een vriend die je niet altijd ziet, maar wel altijd bij je draagt eigenlijk.
9: Ja, superfans dus. Het hele weekend geeft Jan in Volendam jubileumconcerten.
7: Het hele dorp is bij mij al afgezet. Ik woon zelf in Edam, dat ligt er echt aan elkaar vast, Edam-Volendam. En overal staan al borden, hè? Omleidingen, de Kiss and Ride, taxi-opstelplaats.
8: Kiss and Ride?
7: Nee, maar serieus. Het wordt al dagen of al maandenlang staan er grote posters dat Jan dit optreden gaat geven. Dat was binnen een mum van tijd uitverkocht. En nu staat dus al, overal al borden en verkeersregelaars. Alles moet in goede banen worden geleid. Edam Volendam staat helemaal op zijn kop voor Jan's verjaardag.
8: Ga je ook kijken?
7: Nee, ik ga niet heen.
8: Hoezo niet? Het is toch leuk, man? Volendam, in Volendam, Jan Smit. Het wordt gekkenhuis.
7: Ja, stijf uitgekocht. Ik moet over een hek gaan klimmen, denk ik.
8: Ah, jij kan er wel onderdoor kruipen, hoor, met die kleine beentjes.
7: Dit nou weer.
8: Zometeen een nieuwe editie van Tom en Joe's gastenboek.
7: Ja, mag je alles in achterlaten? Vind je dat Tom flauwe geintjes maakt? Laat het weten in de Q-Music app.
14: Tom en Joe.
8: Q-Music. Douwe Bob M.O. hoor je zo naar Shakira. En Burna Boy.

0: op Bob en Mo. Nog even blijven op Q-Music, de zomerochtendshow met Tom en Joe. Op de plek van Mattie en Marieke. En het leuke is, altijd zo rond dit tijdstip, dan kan je een berichtje voor ons achterlaten.
1: Ja, in ons gastenboek. Dat heb je natuurlijk wel vaker als je oppast op een soort vakantiehuisje. Wat wij nu aan het doen zijn op het huis van Mattie en Marieke. Dan ligt er een gastenboek klaar en dan kan je er wat dingen achterlaten. Wat leuke tips, misschien wat feedback. Gewoon dingen. Maar Non heeft dat gedaan met eigenlijk gelijk een heel lief berichtje.
2: Hey, goedemorgen. Ik wil even een blijk van waardering geven aan jullie. Überhaupt aan Q-Music. Ik moet elke dag een uur naar kantoor rijden. En met Q-Music op voelt het helemaal niet als een uur. En ja, ik had even zo'n epiphany. Ik ben daar heel erg dankbaar voor. Dus jongens, zet hem op.
0: Nou, dat is fijn om te horen, Manon. Heb jij nou ook een boodschap voor ons, voor in het gastenboek? Spreek het dan nu even in via...

0: Styles, American Girls, Q Music. Zomerochtendshow met Tom en Joe.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Ja, het is tijd om het gastenboek eens open te slaan. Iedereen die luistert mag een berichtje achterlaten in de Q-app. Dat kan altijd eventjes, hè, een voice bericht achterlaten. Dat heeft ook Kirsten gedaan. Ja, die heeft vanochtend gehoord hoe wij 300 euro hebben verspild bij de roulettetafel in het casino van het oppasbudget van Mattie en Marieke. Maar Kirsten, die denkt de code gekraakt te hebben voor de roulettetafel.
2: Goedemorgen, jongens. Hé, maar even over dat casino. Lekker dom. Gewoon 150 zwart, 150 rood. Verdubbel je sowieso 150, zit je op 54. Deel het door 2, zet het nog een keer in. Rien en Vaplu, bingo. Jullie hebben hier mooie, gave spelcomputertje. Goed zo, volgende keer beter. En zorg dat hij niet op groen valt, hè. Fijne uitzending.
3: Kijk, wij hadden alles op rood gezet. En daarom waren we in één keer 300 euro kwijt. Want hij viel op zwart. Maar deze tactiek van Kirsten, wat je zegt, dat klopt niet, Kirsten. Want als je dan 150 op rood, 150 op zwart doet, dan heb je niet 450.
0: Nee.
3: Dan wint één kleur. Nou, dan heb je dus 300, maar die andere 150 ben je kwijt.
0: Dat schiet niet op.
3: Dus, Kirsten, ik zou even nog een bijlesje wiskunde nemen. Nee, sorry. Ja, maar het klopt gewoon niet.
0: Het is aan het stiften zijn, inderdaad. Gedeeld door 2 op tafel leggen. Nou ja, goed. Chantal is in ieder geval fan van de muziek die we vanochtend gedraaid hebben. Ja, Joe, wat vinden we hiervan? Zeg maar qua zang.
3: Ontzettend goed Duits ook.
4: Sentiment, niet normaal.
3: Ja. Ik denk dat we dit altijd moeten verwerken als we dit gaan draaien voortaan.
0: Ja.
3: Gewoon erin.
0: Dan hebben we nog Boris, die sluit hem goed af.
5: Goedemorgen, Tom en Joe. Happy Friday.
3: Ja, natuurlijk.
0: Oh ja, die zijn we nog een paar keer vergeten vandaag. Zullen we nog een keer doen?
3: Happy Friday. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: David Guetta en Teddy Swims op Q-Music. Ken je die mensen die komen aanrennen bij de bus of de trein en dat die dan net wegrijdt?
1: Die ken ik, dat ziet er altijd een beetje ongemakkelijk uit.
0: Ja, dat is de luisteraar Ben ook. Die wil namelijk weten hoe is het afgelopen met het oppasbudget bij het casino. Ja, dat hebben we al 2 keer laten horen deze ochtend. Maar voor Ben vertellen we het nog een keer. We hebben €300 op rood gezet. Alles in 1 keer weg.
1: Hij viel op zwart, nummer 13. Ja, dan ben je het gewoon kwijt. Ben je gewoon hartstikke kwijt.
0: Ongeluksgetal, ongeluksgetal.
1: Ja. Dus het budget is op, we hebben geen oppasbudget meer. Dan moeten we, het is even wachten weer.
0: Gelukkig is Bas in de studio die
2: gokt. Ik heb geen geld bij hoor.
0: Dus, oh nee.
2: Mocht je daarom hopen?
0: Is dat een gokker, Bas?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik ben wel eens een keer geweest, zoals iedereen dat doet.
0: Ja.
2: Maar ik probeer mezelf dan. Ik weet hoe het gaat. Het is verleidelijk, weet je. Als je dan 1 keer wint, denk je, nog een keer, nog een keer.
0: Ja, hey,
1: maar als jij een gokje moest wagen, hè, wie gaat de komende battle winnen in het foute uur?
0: Oh, man.
2: Dan zet ik toch mijn geld op Irene Cara, denk ik.
1: Oh, Flashdance?
2: Ja, denk ik.
0: Kan je opstemmen? Kan je opstemmen? Maar
1: wie is dan de tegenpartij?
0: No!
2: Wie is zwart?
0: Dat is Madonna. Oh, wat een moeilijke keuze. Zometeen het foute uur. Je kan nu stemmen. Qmusic.nl of de Q-app. Foute uur gaat zo beginnen met Bas.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
12: Ah, nee hè.
13: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
12: Ja, weer eens.
13: Nou, tof jij even.
12: Oh ja?
13: Ik heb net koffie gezet.
12: Lekker.
13: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
14: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
11: Streekt. Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou. Zomervakantie, Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
15: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we het van weer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
24: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
23: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
25: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
26: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk 34 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
27: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Het is 10 uur. Goedemorgen. Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
28: Ja, goedemorgen. Er zit mogelijk één bende achter alle inbraken bij de brandweer. Dat denkt de politie, meldt het AD. De laatste tijd wordt er vaak ingebroken bij brandweerkazernes. Criminelen hebben het gemunt op gereedschap dat ze dan weer kunnen gebruiken voor andere inbraken. Dat is levensgevaarlijk, want de apparatuur is nodig bij reddingsacties, zegt de brandweer bij AT5.
29: Ik zou er niet aan moeten denken dat ze iemand moeten redden en op dat moment ontdekken dat deze hele belangrijke apparatuur ontbreekt. Ja, als iedere seconde telt, kan dat uiteindelijk zelfs fataal zijn voor de mensen die op dat moment de hulp nodig hebben. Die ze verdienen van de brandweer.
28: Dit jaar waren er bijna 50 inbraken bij kazernes. Bij Groningen is op het Schildmeer een surfer overleden, meldt de politie. Het gaat om een man van 58. Hij zou in botsing zijn gekomen met een bootje. De bestuurder van dat bootje, een man van 19, is opgepakt. Inmiddels wel weer vrijgelaten, maar hij blijft nog wel verdachte. Dan naar Indonesië. Daar hebben ze hem op het eiland Sumatra na een lange zoektocht te pakken. Een zeer agressieve aap. 2 weken lang viel die mensen aan. Meerdere mensen zijn ook gewond geraakt. Het dier is nu meegenomen voor onderzoek. En voetbal. PSV wordt ook dit seizoen landskampioen. Althans, dat zegt een supercomputer die de eindstand 10.000 keer heeft gesimuleerd, schrijft het AD over. Die supercomputer is van Opta. Dat is een bedrijf dat alle voetbalstatistieken die er zijn bijhoudt. Volgens die computer knokken Feyenoord en Ajax om de tweede plaats. Dat nieuwe seizoen begint vanavond.
2: Is dat diezelfde computer die ook Nederland wereldkampioen heeft voorspeld?
28: Absoluut, dus laten we ons vooral weinig van aan.
2: Gelukkig.
28: Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken in het noorden, kans op een buitje. 20 tot 24 graden. Dit weekend wordt het wat warmer.
2: Dankjewel Danny, dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met 1 file langer dan 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 16 minuten. Controles op de A2 Weert-Echt staan ze bij 202,1. De A28 nog, Hoogeveen-Assen opletten bij 153,5. Zo, goedemorgen vrijdagochtend. Ja, ben je er weer bij vandaag? Misschien sta je wel met een verfrollen in je handen of ben je druk aan het uitpakken. Ja, de vakantie was aan het doen. Staat de radio aan in het magazijn waar je aan het werk bent. Laat even weten dat je aan het luisteren bent en waar je op dit moment mee bezig bent. Klok jezelf in de Q-app. Wie weet, bel ik je zo.
30: Welcome to the one and only, the original.
31: Dit is
32: het Foute Uur.
2: Ja, en ga je zometeen voor Scooter met How Much Is The Fish? Of voor de rave-off van DJ Paul Elson.

0: Dit is het Foute Uur.
1: En echte liefde is te koop. Het is 13 over 10 op vrijdag. Happy weekend. Mark die klokt in. Goedemorgen Bas. Ingeklokt vandaag. Restafval ophalen in Blaricum. Chantal Koldemeulen is erbij. Nog 1 week werken. Dan eindelijk vakantie. Irene Ruhe. Ik klok in vanuit de sportschool. Goed bezig. Jolanda Smulders. Goedemorgen. Ik ben net lekker met het Foute Uur. Een kopje koffie aan het drinken. Mijn garage aan het opruimen. Een feestje zo. En Yvonne ten Hoven, ik ben ingeklokt, bepakt en bezakt samen met mijn dochter naar Italië rijden voor het eerst. Wauw, mooi. Leuke vakantie gewenst. En Stef, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Bas.
1: Hoe zit jij erbij op vrijdagochtend?
2: Ik ben momenteel met de schopmachine de vloer aan het schoonmaken in onze premixfabriek.
1: De premixfabriek? En wordt daar gemaakt?
2: Wij mixen vitamines en mineralen. En dat gaat dan in de diervoeding als toevoeging.
1: Oh, de diervoeding. Zeg maar. Ja, nee, ik weet niet waar het anders in zou eindigen. Vitamine. Nee, oké. Okay. Goed bezig. En is het een bende?
2: Ja, het is heel vies. Ja, we hebben van de week flink geknoeid. En het is vandaag wat rustiger. Dus we hebben gezegd, kom op jongens. Even schouders eronder. En dan gaan we even flink schoonmaken vandaag.
1: Kijk, en dat kan Stef wel. Dat hoor ik al.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Af en toe ook een beetje driftend door de fabriek op de schopmachine? Of...
2: Nou, eigenlijk mag dat niet van de werkgever, maar volgens mij is hij met vakantie.
1: Ach, die heeft niks te horen, Stef.
2: Nee, hè? Als je niks verder zegt, dan moet het goed komen, toch?
1: Ik hou mijn mond, jongen. Mijn mond heb je. Hey, en dan lekker het Foute Uur en dan komt het wel goed. Goed dat je bent ingeklokt. Je krijgt de Allright Stap Coffeetime Cup.
2: Hey, superleuk.
1: Ik weet niet of er een bekerhouder zit op de schopmachine, maar...
2: Nou, ik ga wel vragen of de TD er eentje kan maken, toch?
1: Ja, ik hoor het al. De TD die regelt het wel. Ja, hey, heel goed, kom die kant op. En nog één ding.
2: Hey, een fijne dag vandaag.
0: Fijne dag!
1: Fijne dag!
2: Hey, bedankt, doei!

oud uur. You're the Party Affair. En dit weekend geeft een Nederlandse artiest een aantal concerten om te vieren dat hij 30 jaar in het vak zit. Ik vertel je zo meteen wie het is. Ik heb gelijk een toepasselijke battle. Twee liedjes van hem gaan we zo meteen doen. Eerst is er nog een strijd gaande tussen deze twee. Ja, ga je zo voor Daddy Cool.

0: Jij bepaalt het nu door te stemmen op je favoriet zoals altijd in de Q Music app. Abba ligt voor nu voor, dus daar kan je nog verandering in brengen.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je...

0: De extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller Milk, the moo you can't resist.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Het is 10:30. Goedemorgen. Zon en wolken die wisselen elkaar af. In het noorden ook nog kans op een buitje. Het is max 24 graden. Dankjewel verkeer van Flitsmeister. Maar twee files die langer zijn dan 10 minuten op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Grijshoort en Waterberg. Defecte vrachtwagen kom je in 19 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Waterberg. Daar 20 minuten.
9: Bas van Nimwegen.

0: komen, Jantje, dat jij eigenlijk helemaal geen Jantje wil heten.
1: Ja, Jan.
0: Dus jij bent gewoon Jan?
1: Vroeger was ik ook Jan.
2: Ja, mooi, 10 jaar was hij hier. Jan Smit. Het is een feestelijk weekend voor Jan. Heel Volendam is dronken, denk ik. Hij viert dit weekend namelijk dat hij 30 jaar in het vak zit. Leuk toch? Doet hij met 3 openluchtconcerten in Volendam dus. En ja, daarom dacht ik, laten we even een Jan Smit battle doen in het Foutuur. Ga je zo meteen voor Als de Morgen is Gekomen? Leuk. Of wordt het leven nu...

Smit. 30 jaar in het vak. Dit weekend wordt het gevierd in Volendam. Jorden in het foutuur bij Kim het als de morgen is gekomen. Ik zie veel mensen die druk zijn met vakantie. Heerlijk. Ja, lekker om te zien. Maak ons maar jaloers hier in de studio. Ilse Assink die zegt vakantiespullen inpakken. Lekker met het foutuur. Morgen vertrekken we naar het Lago Maggiore. John Boom is ook bij lekker met de afwas bezig in het warme Kroatië met het foutuur op de achtergrond. Kijk, laten we daar in Kroatië maar eens even goed kennis maken met het foutuur. Ja. Natasja Hendricks is gestuurd en we zijn onderweg naar huis na 3 weken heerlijk vakantie te hebben gehad. Kijk, is ook lekker hè, gewoon weer lekker Nederland inrijden en dan het foutuur weer horen op de radio. Dat voelt

0: Jump in het foutuur van Q-Music. Vrijdagochtend is bijna 11 uur. Het laatste nieuws zometeen met Danny.
1: Ja, na jarenlang actievoeren komt er een nieuwe voort in de dikke vandalen. Maar de actievoerders, ja, die willen eigenlijk nog meer.
0: En zometeen in de top 40 Classic gaan we terug naar de zomer, toen dit gebeurde.
2: Maar het is nog niet klaar. Het is nog niet gedaan. Dit is belangrijk, nu wat nu komt.
0: Ja, belangrijk wat er nu komt. Maar wat komt er? Je hoort het zometeen in de top 40 Classic. Gaan we terug naar dat ene jaar.
3: Paspoort.
4: Check.
3: Zonnebrand.
4: Check.
3: Muziek voor onderweg.
5: De top 40.
4: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: reist met je mee. Vanmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op latten wanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
21: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
22: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
23: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
24: Je belt.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Daar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Het is 11 uur. Goedemorgen. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
10: Ja, goedemorgen. De politie heeft een vermoeden wie er achter alle inbraken bij die brandweerkazernes zit. Het gaat mogelijk om één bende, meldt het AD. Laatste tijd wordt er vaak ingebroken bij kazernes. Criminelen hebben het gemunt op gereedschap dat ze dan weer kunnen gebruiken voor andere inbraken. Dit jaar waren er bijna 50 inbraken bij brandweerkazernes. KLM gaat weer vliegen naar Tel Aviv. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij zelf. Een half jaar lang vloog KLM niet naar die Israëlische stad. Het kwam door alle spanningen in het gebied. KLM vliegt voorlopig nog niet naar Dubai en Saoedi-Arabië. Veel vragen zijn er nog in Thailand. Er is in de buurt van hoofdstad Bangkok op een middelbare school een schietpartij geweest. Een van de leerlingen opende het vuur. De 6 mensen zijn omgekomen en de schutter pleegde daarna zelfmoord. Waarom die leerling nou begon te schieten, dat is nog onbekend. En er komt een nieuw woord in de dikke vandalen. Vulva-lippen. Dat is een ander woord voor schaamlippen. Het gebeurt na een jarenlange campagne van verschillende actiegroepen, omdat het woord schaamlippen een te negatieve lading zou hebben. Nou, de actievoerders die zijn er blij mee dat het woord vulva-lippen er nu bij staat. Maar eigenlijk willen ze nog meer.
11: Idealiter is het zo dat er in de toekomst staat gewoon vulva-lippen ooit schaamlippen genoemd.
10: Dat was te horen bij de NOS. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken. In het noorden is er kans op een buitje. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit weekend worden nog een paar graden warmer.
1: Dankjewel Danny, dankjewel verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan een kwartier op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Grijshoort en Waterberg. Defecte vrachtwagen zorgt voor 6 kilometer, 17 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg daar 26 minuten. Controles op de A1 Deventer-Apeldoorn opletten bij 94,9. De A2 staan ze weer echt bij 202,1. En de laatste de A28 Hogeveen-Assen daar bij 153,5.
12: Music. Bas van
1: Nimwegen. Yes, zometeen in de top 40 classic terug naar 7 augustus 2012. Eerst Offenbach, dit is Miles Away.

0: Dus 2012, een legendarisch sportmoment op de Olympische Spelen in Londen. Toen heel Nederland had het over hem. Epke Zonderland, hij stond in de rekstokfinale. En hij moest daar die hele moeilijke driedubbele combinatieoefening doen. Weet je nog hoe dat afliep? Hij viel, hè? Ja, oh, nee, tuurlijk niet.
1: En dan is alles beslissend. Nu de afsprong. De afsprong. Dubbel salto. De Flying Dutchman. En hij staat. Hij staat. Het is ongekend. Epke Zonderland heeft hier de oefening van zijn leven gedurfd. Hij staat. En ik sta ook. Ik ga helemaal uit mijn dak. Het is ongelooflijk wat Epke Zonderland hier laat zien.
0: Ah, die blijft zo mooi, toch? Hij staat. Epke Zonderland pakte goud op de rekstok. Ja, 14 jaar later gewoon nog steeds een van de bekendste en mooiste Olympische medailles die we toen gepakt hebben. Mede ook door dat commentaar natuurlijk van Hans van Zetten. Blijf mooi. Ja, dan de top 40. Wat stond daarin op 7 augustus 2012? Ik heb hier drie liedjes eruit gepikt en jou de vraag welke van deze drie wil je horen. Laat het weten. Leuk als je dat doet met een audio-appje in de Q Music app. Op nummer 10 stond Will and the People. Lying in the Morning Sun. Keuze 1. Of ga je voor Ben Howard? Stond op 12. No, no, no.

0: Ja, lekker.
1: Jamaican, Hugo Assolto bij Q. Terug vandaag naar 7 augustus 2012, toen Epke Zonderland goud pakte op de Olympische Spelen in Londen aan de rekstok. Ja, toen in de top 40 Will and the People Line in the Morning Sun kon je uit kiezen vandaag. Ben Howard was keuze 2 met Keep Your Head Up and Pink met Blow Me One Less Kid. J. de Klein die zegt de onmogelijke keuze, kan er niet een uitzondering worden gemaakt en gewoon alle drie draaien. Nee, ja, zo werkt de Top 40 Classic natuurlijk niet. Melanie die zegt, goedemorgen Bas, voor mij Will and the People, wat een lekker nummer. Ed die zegt, die is niet zo moeilijk. Ben Howard natuurlijk. Tigo, leuk, dit moet Pink worden. Esther zegt, lekker even meezingen met Will and the People. Lion in the Morning Sun voor mij. Dan Nathan.
2: Natuurlijk Pink.
3: Doe voor mij maar Will and the People. Lekker enthousiast en vrolijk het weekend in.
4: Ik wil graag Will and the People.
5: Ik zou zeggen, ga voor Pink. Altijd lekker in de auto. Let's go!
1: Ik heb slecht nieuws voor Isabel. Het is geen Pink geworden. Nee, 29% van de stemmen gekregen. En dikke winnaar met 56% van de stemmen. Will and the

Zo, de hele dierentuin gehad. Net nog Will and the People met Lion in the Morning Sun. En zojuist Shakira met Zoo bij Q-Music. Zometeen de alarmschijf. Lekker liedje is dat van Ella Langley.

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcrème?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
13: Welkom bij de
12: nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de

0: Bijbel.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Het is 11:30 geweest. Goedemorgen, Kimi is ik weer. Een mix van wolken en zon. In het noorden nog kans op een buitje. Het is max 24 graden. Q-verkeer dan van Flitsmeister met 1 file langer dan 20 minuten. Is het geval op de A50 Os Apeldoorn. Tussen Renkum en Waterberg kom je in 10 kilometer. Je vertraging is daar 30 minuten.

Texas. Ik heb hier de alarmschijf, Choosing Texas. Ik heb even gekeken, van Amsterdam naar Texas duurt het ongeveer 6 tot 9 dagen... totdat je post geleverd wordt, dat duurt even. Ik kan er ook gewoon 6 tot 9 minuten van maken. Ja, Menno en ik die legen zometeen natuurlijk weer Menno Barrevelds brievenbus. Alle post is welkom, zet je bericht alvast klaar in de Q-app. Lezen we zo alles voor. Na de belangrijkste track van de week, die is voor Ella Langley. Dit is Choosing Texas bij Q.

0: gotta be with you. Ruben Hille bij Key Music in 20 Seconds. Je hoort hem straks vanaf 2 uur met de top 40. Menno Barreveld.
1: Hi.
0: Klaar voor je eigen brievenbus?
1: Zeker. Open de maag.
0: 3, 2, 1.
2: Menno Barreveld's brievenbus. Brievenbus. Brievenbus. Menno Barreveld's brievenbus. Brievenbus.
0: Het is geweldig weer hier in Bretagne. De laatste meter stukwerk aan de muur. En dan is het eindelijk bon weekend, zegt Koert Smit.
1: Lekker een reisje naar Londen geboekt. Zin in, zegt Stefan.
0: Iedereen is terug van vakantie, maar wij gaan morgen lekker naar Zuid-Frankrijk. Lekker zwemmen in de strakke speedo. Zin in, zegt Jim.
1: De groet aan alle chauffeurs en machinisten. En werk ze nog, stuurt Peter.
0: Mooi, wit is niet lelijk. Druk aan de klus. Maar nu in de brievenbus, zegt Di Mario.
1: Een retourtje Amersfoort vanaf kazerne Marnewoei. Klein KFC'tje gepakt, nu onderweg naar mijn gezellige collega Ricardo, zegt Hette.
0: Lieve Guus, zo dankbaar dat jij in mijn leven bent gekomen. Ik hou van je, zegt Gerda.
1: O jee, Wouter Hoebe, ik ga je meppen vanmiddag. Groeten van Dennis.
0: Oh, gezellig. Hey John, je doet het geweldig. Lekker vanuit Frankrijk naar huis cruisen. Ik haak nog even verder. Love you, zegt Karin.
1: Mark, rustig aan, stuurt Roos.
0: Goedemorgen, Q. We zijn onderweg naar Duitsland. We staan een beetje in de file, maar rij gelukkig weer door. Groetjes Nathan, Gaby en Raymond.
1: Gefeliciteerd met mijn verjaardag. Dat stuurt Dennis Voice. Ja, gefeliciteerd met jouw verjaardag.
0: Gefeliciteerd. Vandaag gezellig met z'n vieren op pad. Love you, Dennis, Jada en Kiara, zegt Yvonne.
1: Fritsie, veel plezier morgen bij Busy. Groeten van je collega Mandy.
0: Uurtje te vroeg, mannen, zegt Dennis Verkuil.
1: Ja, dat is op vrijdag altijd. We zijn... ik heb hier een raadsel, maar die heb jij vast ook.
0: Ja, ik heb er ook één.
1: Okay.
0: Dus dan zal ik hem doen dan?
1: Ja, doe jij maar.
0: Okay. Komt van Trix vandaag.
3: Hoe vieren liefhebbers van origami het liefste vakantie?
0: Ja.
1: Ja, in een vouwwagen.
3: In een vouwwagen.
0: Nou, nee,
4: Nintendo! En dan game. En dan...

0: Kygo bij Q-Music, you're the stargazing. Het is bijna 12 uur. Het laatste nieuws zometeen met Nathalie.
1: Ja, goedemorgen, je hoort zometeen waarom Engeland in rep en roer is vanwege een filmposter.
0: En ook deze komt eraan van Teddy Swims, Mr. Know-It-All, hoor je zo.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
4: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
8: Müllermilk, the moo you can't resist.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu start.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: En het is 12 uur. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen we Nathalie van Zuilenkom.
9: Goedemiddag. Op het Griekse eiland Kos zijn 6 Nederlanders opgepakt. Volgens het AD pikten ze een huurfiets van een groepje Italianen. Toen zij verhaal kwamen halen, kregen ze klappen. Ook moesten ze van de Nederlanders ruim €150 pinnen, omdat een van hen zijn shirt had gescheurd bij de vechtpartij. Een surfer uit Delfzijl is overleden na een ongeluk op het Schildmeer in Groningen. De 58-jarige man kwam door een botsing met een bootje om het leven. De bestuurder, een man van 19, is aangehouden en daarna vrijgelaten. Hij blijft wel verdacht in de zaak. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Steeds meer reacties op het overlijden van acteur Peter Faber. Vanmorgen werd bekend dat hij op 82-jarige leeftijd is overleden. Online wordt er veel over geschreven en ook collega-acteurs reageren, zoals acteur en zanger Barry Stevens. Hij zegt hem te gaan missen.
10: Zijn positieve energie, zijn achterlijkheid, zijn gedrevenheid.
9: Faber speelde in tientallen Nederlandse films en series, onder meer in Goede Tijden, Slechte Tijden, Soldaat van Oranje, Siske de Rat en Schatjes. En ja, en dan is er nog veel gedoe in Engeland over een nieuwe film die te streamen is. En dan gaat het vooral om de poster van die film. Het gaat om de horrorfilm The Mummy. En de poster van die film hangt als reclame op veel plekken in Engeland. Maar in de metrostations moet die worden weggehaald omdat die te eng is. Op de foto is namelijk een gemummificeerde vrouw met een grijze huid en een opgezwollen oog te zien. En er kwamen tientallen klachten binnen van mensen die bang waren. Het is trouwens niet voor het eerst dat een poster te eng wordt gevonden. Het gebeurde zelfs ooit in ons land, legt filmkenner Carné van der Brink uit.
11: In Nederland hebben we ook zoiets gehad in 2010. Toen was er heel veel discussie rond de horrorfilm over Sinterklaas, Sint. Een filmproducent vond de posters daarvan veel te eng en begon een rechtszaak. Maar het werd geen heerlijk avondje voor hem, want de posters hoefden niet weg.
9: In Engeland dus wel, mocht je hem willen zien. Hij is te zien op HBO Max. Hij is wel vrij pittig. Dan nog het weekend weer van Weerplaza. Zon en wolk in het noorden kans op een buitje. En dat bij 20 tot 24 graden. Dit weekend nog een paar graden warmer.
8: Dankjewel Nathalie. Dan Q-verkeer van Flitsmeister. Met 2 files langer dan 25 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht kom je in 35 minuten. A50 Os-Apeldoorn. Tussen Renkum en Waterberg. Daar is je vertraging 29 minuten. Controles op de A1 Hengelo-Deventer. Staan ze bij 106,8. Ook op de A2 Weert-Echt. Daar bij 202,1. De A28 Hogeveen-Assen bij 153,5. En de laatste op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens. Daar bij 18,2. Music.

0: Hendrix bij Q Music, you're the golden. Ja, dat liedje valt in de smaak bij jou thuis, Kim.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, gaat jouw hondje niet zo lekker op?
1: Nou ja, elke keer wanneer die op gaat staan, dan begint hij mee te huilen, mee te zingen. Kijk, ik weet niet of het huilen of zingen is, voor mij is het huilen.
0: Ja, ik heb hier het geluid ervan. Dit is Joep.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, je wordt helemaal hysterisch.
1: Ja, bij elke keer wanneer dat liedje weer voorbij komt.
0: Het zijn die hoge noten, denk ik ook, of niet?
1: Ja, het begint bij, nou ja, wanneer dan inderdaad die hoge noten erin komen, dan begint hij echt met huilen.
0: Dus jij kan het liedje eigenlijk niet meer normaal horen?
1: Nee, ik helaas niet meer.
0: Ja, ik las dus dat de Universiteit van Glasgow, die heeft wel eens uitgezocht wat de lievelingsmuziek van honden is.
1: Oh.
0: Dat schijnt dus reggae te zijn.
1: Meen je?
0: Ja. Ja, dat zou dus helemaal rustig van worden en zou een positief effect hebben op hun gedrag.
1: Nou ja, rustig kan ik wel in vinden bij Joep inderdaad.
0: Nou ja, en ik ga nu Bob Marley draaien, dus dat komt goed uit.
1: Oh, wat goed.
0: Dus ik zou zeggen, zet Joep lekker voor de radio.
1: Ja, Joep, kom eens.
0: Oh ja, enorm. Nou, het valt wel in de smaak, hoor ik.

0: Je af Desire, lekker zomersliedjes en toch. Oké, ken je iemand met een hele lange naam? Ah, misschien een van je vrienden of een collega zou kunnen. Misschien heb jij zelf een hele lange naam. Ah, ik weet zeker dat hij niet kan tippen aan de naam van Alex Warren, zijn vriendin. Of vrouw is het inmiddels trouwens. Haar roepnaam is gewoon Cover. Maar als je haar volledige naam hoort, ja, het is niet normaal. Alex Warren heeft er 4 jaar over gedaan om hem zelf uit te kunnen spreken. Nou ja, dat zegt genoeg. Luister heel even.
1: Cover, Ho'oipo, Ameka Makalani, O'anella Kahukulani, Vincent, Annan.
2: You got it.
1: How do you even spell that?
0: Is toch niet normaal dit? Cover, Ho'oipo, Ameka Makalani. Oh, nou, verder kom ik niet.
1: Cover, Ho'oipo, Ameka Makalani, O'anella Kahukulani, Vincent, Annan.
2: You got it.
1: How do you even spell that?
0: Je hebt daar gewoon 2 pagina's voor nodig op een paspoort, denk ik. Of je zou als barista werken, hè? En dan moet je die namen op die bekers zien te schrijven. Succes ermee. Gelukkig maakt alleen de man muziek. Nou, hoef ik er ook niet aan te kondigen, dat scheelt. Dit is een stuk makkelijker. Alex Warren hoor je nu. Dit is

0: Dit is Q Music.
1: Daddy Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.

0: Kelsey Ballerina en Another Drink. Lekker bijna weekend. Ik zat nog heel even door de lijst heen te scrollen, zodat jij zo meteen weer kan kiezen uit drie heerlijke liedjes. Ja, wat doen we zo meteen? De vergeten liedjes shuffle natuurlijk. Heb ik weer drie nummers die je al heel lang niet gehoord hebt. Mag jij weer gaan bepalen welke ik moet draaien? Ook Calvin Harris hoor je zo. Clementine Douglas, Blessings, komt eraan.
1: Paspoort.
2: Check.
1: Zonnebrand.
2: Check.
1: Muziek voor onderweg.
3: De top 40.
0: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat. Naar Spanje. Of gewoon in eigen land blijft. De top 40 reist met je mee. Vanmiddag tussen 2 en 6.
3: De top 40.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: De Summer Savings bij Domino's. Met, gratis, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
18: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
19: Welkom bij de Verfzaak.
18: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
17: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
19: Welkom bij de Verfzaak.
18: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
21: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
21: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
22: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
24: Zijn we er al?
23: En je team naar de uitwedstrijd brengen? en verzekerd zijn.
0: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, oh, nee.
1: Maak er een potje van

0: Lucky anders doet.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Het is 12:30 geweest. Goedemiddag, Kim is ik weer. Een mix van wolken en zon. In het noorden nog kans op een kleine bui. Het is max 24 graden. Dit weekend veel zon en ook iets warmer. Q-verkeer van Flitsmeister dan met 39 files in Nederland. 2 langer dan 25 minuten. Op de A4 Dinteloord Antwerpen tussen Tolen en Bergen op Zoom Zuid. Daar kom je in 4 kilometer 26 minuten. Komt daar door een ongeluk. En de A50 Os Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. Daar 9 kilometer 27 minuten is je vertraging.

0: bij Kiwi Insecure Material Lover. Het is 7 minuten over 12:30 op vrijdagmiddag.
1: Vince, vergeet mijn liedje.
2: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Hij wordt weer afkicken voor mij. Maandag is Wim weer terug van vakantie. Dat is sowieso leuk nieuws natuurlijk. Nee, ik bedoel dat ik moet afkicken van het draaien van vergeten liedjes. Ik vind het toch altijd leuk om te zien hoeveel appjes er binnenkomen met suggesties voor van die vergeten pareltjes. Dan mocht ik dan iedere dag een nummer uitpikken. En die zetten we dan weer eindelijk weer eens in de spotlight. En die voegen we natuurlijk weer toe aan de vergeten liedjes playlist. Die vind je ook terug op Spotify. En op vrijdag, dan maken we even de balans op. Je krijgt 3 willekeurige tracks uit de lijst van de vergeten liedjes. Jij mag bepalen welke ik zometeen helemaal ga draaien. Leuk als je even inspreekt via de Key Music App welke je wil horen. Ga je voor deze? Amy MacDonald. En Mr. Rock'n'Roll. Keuze 1. Keuze 2 vandaag. J-Lo. Waiting for tonight. Of Enrique Iglesias.

0: Er komt weer een nieuwe hittegolf aan, dat voel je aan alles. Hè? Helemaal met Carol G en Si Antes Te Hubiera Conocido bij Q-Music. Het is 12:15, vrijdagmiddag. Tijd voor weer een momentje.
1: Vince, vergeet mijn liedje.
2: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Yes, vrijdagmiddag, dus dan doen we altijd de vergeten liedjes shuffle. Je had de keuze uit 3 willekeurige tracks uit de playlist van alle vergeten liedjes. En dat waren natuurlijk Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll, Jennifer Lopez met Waiting for Tonight, of Enrique Iglesias en Sierra met Taking Back My Love. Thijs van Voorst die zegt, ja Bas, ik ga voor Amy McDonald vandaag. Nina, zo, allemaal al lang geleden gehoord. Ik ga toch voor Taking Back My Love. Oké, Stefan die stuurt oefenmoeilijke keuze. Alle drie goed, maar dan toch maar voor Amy McDonald. Dan Joyce.
3: Waiting for Tonight van Jennifer Lopez.
4: Keuze 1. Maar doe mij maar nummertje 3. Enrique Regias met Kayla. Taking Back My Love.
5: Ja, Enrique, lekker hoor.
6: Ah, doe maar keuze 2 hoor. Ik sta hier op een gemakje te wachten voor de McDonald's om een vrouwtje terug is met een beetje eten. En dan gaan we terug naar huis toe, terug van vakantie. Dus doe maar keuze 2.
0: Kijk, keuze 2. Dan sta je maar bij de McDonald's. Dan ga je voor Waiting for Tonight. Ik had dan toch Amy McDonald verwacht. Maar nou, je hoort er al. Gewonnen met 51% van de stemmen. Vergeet mijn liedje van vandaag. Is voor Amy McDonald. Mr. Rock'n'Roll.
7: Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord.

0: Morgan Wallen. Dave McRae bij Q. En What I Want. Het is bijna 1 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Nathalie.
1: Goedemiddag. Ik heb zo goed nieuws voor je portemonnee.
0: Zit je te lachen?
1: Nou, omdat ik weer een lichte twijfel hoorde in je stem van, goh, wie zit er nou eigenlijk? Ja, we zien elkaar ongeveer vijf dagen in de week.
0: Ik denk dat de afgelopen weken drie verschillende nieuwslezers hier hebben gezet. Dus ik zit iedere keer weer af te vragen wie loopt er binnen.
1: En mijn haar zit wat anders.
0: Ja, het leek een beetje op Danny Vos vandaag.
1: Ik ben niet jarig.
0: Nee, dat is waar. Danny wel, ja. Faithless, New Religion or zo. Bibi Rexha komt eraan.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Crisis. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Het is bijna 1 uur. Goedemiddag op Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijgen we van Nathalie van Zuilenkom.
15: Goedemiddag, het gaat niet goed met de brandweerman die gisteren zwaar gewond raakte in Oudorp in Zuid-Holland. Hij was daar bezig met het blussen van een natuurbrand, maar kwam onder een brandweerwagen terecht. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. De marathon van Amersfoort wordt vervroegd. Vanaf volgend jaar wordt die gehouden in april en niet meer in mei of juni. Dat doet de organisatie omdat het in die maanden de afgelopen jaren vaak te warm was. Tijdens de laatste editie zakte een deelnemer net voor de finish in elkaar en die moest door hulpdiensten worden gereanimeerd. Veel vragen nog in Thailand. Daar is in de buurt van de hoofdstad Bangkok op een middelbare school een schietpartij geweest. Een van de leerlingen opende het vuur. 6 mensen zijn omgekomen. De schutter pleegde daarna zelfmoord. Waarom de leerling begon te schieten is nog onbekend. En je bent vandaag weer iets goedkoper uit aan de pomp. Voor een liter benzine betaal je gemiddeld €2,54 en voor diesel tot €2,56. Vergeleken met begin deze week is dat ruim 7 cent minder. Komt omdat er een akkoord wordt verwacht over de heropening van de straat van Hormuz. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Nu nog bewolkt, maar later vanmiddag is er steeds meer zon en dat bij 20 tot 24 graden. Dit weekend een stukje warmer.
14: Dankjewel Nathalie, dankjewel. Verkeer van Flitsmeister met files langer dan 25 minuten zijn er 3. De A4 Dinteloord-Antwerpen tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom-Zuid. Defect voertuig kom je in 11 kilometer, 36 minuten. En de A12 Oberhausen-Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoord, 25 minuten. De A16 nog Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schravendeel. Defect voertuig 7 kilometer, 27 minuten. Controles op de A1 Engelo-Deventer bij 106,8. De A2 Staatsweert-Echt bij 202,1. A28 Hogeveen-Assen, daarbij 153,5. En de laatste op de A67. Eindhoven richting de Belgische grens, daarbij 18,2 opletten.
11: Bas van Nimwegen.
14: Yes, vrijdagmiddag, lekker richting je weekend.
16: En een paar lekkere peukers. Lekker!
14: Nou, zeker Coolio zo. Na BB Rexha aan Faithless, dit is New Religion.

Zo, je zonnebril op. Raampjes open. Stoeltje achterover, petje op. En dan deze aan. Coolio, hoorde jij een Gangsta's Paradise bij Q-Music. Ik zag net een appje van Natasha Bakker. Die stuurt de laatste mailtjes wegwerken totdat de vakantie echt begint. Zin in. Lekker, ja, misschien zit het weekend er voor jou gewoon lekker aan te komen. Ja, ik ben benieuwd of je nog een beetje scherp bent na zo'n lange werkweek. Ik heb hier een klein stukje van een liedje dat je zo meteen gaat horen. Ik ben benieuwd of je hem al herkent aan alleen dat ene gitaartje. Het is heel herkenbaar, komt-ie. Ja, waar komt dit uit? Heb je enig idee? Kom maar op via de Q-Music app, ik ben benieuwd.

0: Jack en Sia en Awake Tonight bij Q-Music. Ik vroeg je net, welke hit is dit? Herkenbaar gitaartje, maar waar komt het uit? Ilona heeft wat ingesproken.
1: Ik denk dat dit Natasha Bedingfield is.
0: Ja, ik snap het wel. Er zit wel een gitaartje in, maar dat is echt wel duidelijk anders.
2: Is dat niet Jeroen van de Boom met Jij Bent Zo?
0: Ja, ook een gitaartje, maar dat is inderdaad niet goed. Marlou dan?
3: Dat was Michael Bublé, toch? Het is zo'n bekend deuntje.
4: Dat is natuurlijk Michael Bublé met Everything. Een van mijn favoriete liedjes.
5: Michael Bublé, Everything.
6: Dat was Everything van Michael Bublé.
0: En waar zit hij ook alweer? Everything. Inderdaad. Lekkere zomerse gitaartje van Michael Bublé. Heerlijk liedje om even bij weg te dromen. Je hoort hem nu, dus Everything bij Q.

0: Zometeen hoor je Loreen, ook Justin en Jackstyle komen eraan. Maar eerst, ja, de eerste werkweek van augustus, die heb je alweer overleefd. Snelste tijd in de slimste bedrijf van Nederland, die werd ingezet, was 42 seconden over van die minuut. Dat deden ze bij TKP Pensioen uit Groningen. Denken jullie dat sneller kunnen met de collega's? Simpel, 5 vragen zo snel mogelijk goed beantwoorden in 1 minuut... en zoveel secondes mogelijk overhouden. Dat is de opgave. Aanmelden doe je nu in de Q-Music app om zometeen mee te spelen. Heb ik het antwoord nodig op de volgende vraag? Stuur die deze kant op via de Q-app. Dit weekend start het eredivisie-seizoen weer. Vanavond om 8 uur trapt Cambuur af, maar tegen wie spelen zij?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 2:15.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker.
4: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
1: strikt. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKB verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69.
9: Lidl, je verdient het.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
14: Q-Music The Party.
15: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Silent Disco Festival Tilburg... en bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde met Lars Boelen en Edwin Orlander. En zaterdag bij Pul Village Festival in Dalen met Tom van der Weert... het Noodorpse Feestweekend met Edwin Orlander... en bij Noordzee Zomer Katwijk met Menno Barreveld en Lars Boelen.
14: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Q-No Events. Kijk op Q-Music.nl.
16: Q-Music.
17: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
18: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
17: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
19: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
20: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
25: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
26: Het is 2:30. Goedemiddag. Q-Music weer van Weerplaza. Zon en wolken die wisselen elkaar af vandaag. Max 24 graden. Dit weekend dan meer zon en ook iets warmer. Nieuw verkeer van Flitsmeister wel met 46 files in Nederland. Eentje die langer is dan een half uur. Dat is het geval op de A1 Amsterdam Hoop A's. Amsterdam Apeldoorn namelijk. Tussen Hoevelaak en Stroeden kom je in 13 km/u is je vertraging.
27: Bas van Nimwegen.
26: Yes.
27: Q-Music.
26: hoor je zometeen.

0: Dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuw.
2: Ah, wat een heerlijke combi is dit. Martin Garrix samen met U2. Dit is Fireflies.

0: Ja, dit weekend start het nieuwe Eredivisie seizoen weer. Vanavond om 8 uur is de aftrap. Cambuur, tegen wie gaan die spelen, Alicia?
1: Tegen Excelsior Rotterdam.
0: Rotterdam, inderdaad. Hebben we er zin in?
1: Ja.
0: Ja, we gaan weer massaal kijken natuurlijk. Zijn ze verplicht, hè?
1: Ja. Het slimste bedrijf. Het
0: slimste bedrijf. Nou, misschien wat mannelijke collega's bij jouw kantoor die niet kunnen wachten op vanavond.
1: Ja, dat klopt. Er zitten hier al echt 2 al helemaal te popelen.
0: Kijk. Dus. Hey, voor nu een ander potje, namelijk het slimste bedrijf van Nederland. Voor wie gaan jullie meespelen?
1: Wij gaan meespelen voor Van den Maagdenberg Advies Administratie.
2: Uit Roosendaal.
0: Uit Roosendaal, wel even compleet, hè, Alicia?
1: Ja, wel even compleet, ja.
0: Wat doe jij daar?
1: Ik ben daar secretaresse, dus ik neem de telefoon op en moet ook terugbellen en zet alles in het systeem.
0: Vandaar dat ze jou ook de telefoon hebben gegeven nu.
1: Ja, vandaar dat ik de telefoon heb, inderdaad.
0: Hey, wat is er zo leuk bij jullie op het werk?
1: Ja, vooral de mensen, het team, gewoon het contact ook met de klanten. Ja, het is gewoon echt een heel leuk, gezellig team, dus dat maakt het eigenlijk het leukste.
0: En in voor een spelletje, we gaan het slimste bedrijf spelen. 1 minuut op de klok om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Tijd die overblijft gaat jullie plek bepalen in het maandklassement. Ja, zijn jullie er klaar voor?
1: Ik kijk even iedereen aan.
2: Zeker.
1: Ja.
0: Dan ga ik jullie klok starten. Hier komt vraag 1. Aan welke rivier ligt Antwerpen?
1: As.
0: Wat wordt spreekwoordelijk nooit zo heet gegeten als het wordt opgediend?
1: Soep.
0: Bij hoeveel zomerse dagen spreken we van een hittegolf?
2: 3.
0: Wat was de achternaam van Napoleon?
2: Bonaparte.
0: Welke kant van de boot is het bakboord?
2: Rechts.
0: Welk natuurverschijnsel is volgende week woensdag te zien?
1: Maalse duizend.
0: Wat zijn Ariel, Calibri en Tahoma?
2: Rechtsliepen.
0: Welke dag wordt ook wel gehaktdag genoemd?
2: Woensdag.
0: Wat is de hoofdstad van Finland?
2: Helsinki.
0: En toch nog 5. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, voor mij was het ook een valse start. Ik moest de vragen er nog even bij pakken. Maar die tijd die corrigeren we, dus dat komt helemaal goed. Uiteindelijk wisten jullie die eerste vraag ook nog niet. Antwerpen ligt aan de Schelde.
2: Oh ja.
0: En bij hoeveel zomerse dagen hebben we een hittegolf? Dat zijn 5 zomerse dagen. Oh. Waarvan 3 boven de 25 graden zijn. Dan moeten er 3 tropisch zijn.
2: Ja, alles goed.
0: Bakboord is links en net niet die andere stuurboord. Daar zit de R in, hè? Dus dat is rechts. En dan zeiden jullie ook nog net het verkeerde natuursverschijnsel. Het is de zonsverduistering en niet de maanverduistering.
1: Oh.
0: Komende woensdag gaat dat weer gebeuren. Uiteindelijk hadden jullie er wel 5. Jullie hebben over van die minuut 22 seconden. Dat is voor nu een 4e plek in het klassement.
1: Oké.
0: Maar jullie staan er wel bij, hè? Het kan ook erger.
1: Ja, gelukkig.
0: Van den Maagdenberg, advies en administratie uit Roosendaal. Ik wens je nog een hele fijne vrijdag.
1: Ja, hetzelfde.
0: Doeg.
3: Dankjewel. Het slimste bedrijf van Nederland. Q-Music.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Waarschijnlijk klaar bij de radio voor een nieuwe editie van de Top 40. Met maar liefst, hou je vast, 4 nieuwe binnenkomers. Ja, waar ze staan en voor welke verschuivingen ze gaan zorgen. Misschien wel bovenin hebben we een nieuwe nummer 1, je weet het niet. We gaan het zo meteen horen vanaf 2 uur in een nieuwe editie van de Top 40 met Menno. Veel plezier!

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
4: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
3: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: De summer savings bij Domino's met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
8: craving. Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: De toekomst. Die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
13: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
16: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
19: Kluszomer bij Gamma.

0: Elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper, pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,29.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 2 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
5: Goedemiddag. Veel vragen nog in het Zuid-Hollandse Ouddorp. Daar raakte gisteren een brandweerman zwaar gewond nadat hij onder een brandweerwagen terecht kwam. Dat gebeurde tijdens het blussen van een duinbrand. Maar hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Er zijn grote zorgen over zijn gezondheid. Op het Griekse eiland Kos zijn 6 Nederlanders opgepakt. Volgens het AD pikten ze een huurfiets van een groepje Italianen en toen zij een verhaal kwamen halen, kregen zij klappen. Ook moesten ze van de Nederlanders ruim 150 euro pinnen, omdat een van hen zijn shirt had gescheurd bij de vechtpartij. KLM gaat weer vliegen naar Tel Aviv, meldt de luchtvaartmaatschappij zelf. Een half jaar lang vloog KLM niet naar de Israëlische stad en dan kwamen alle spanningen in het gebied. KLM vliegt voorlopig nog niet naar Dubai en Saoedi-Arabië. En steeds meer mensen trekken op het werk iets makkelijks aan. Zelfs directeuren en politici kiezen vaker voor sneakers of een t-shirtje. Etiketten-experts zeggen in de Telegraaf dat dit sinds corona steeds normaler is geworden. Toch vinden zij dat leidinggevenden netjes gekleed moeten blijven. Kleding bepaalt volgens de experts namelijk hoe serieus mensen je nemen. Nog het weekend weer van Weerplaza, nu nog bewolkt. Later vanmiddag is er steeds meer zon bij 20 tot 24 graden. Morgen is er zon en een stuk warmer.
4: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 38 files op dit moment. Ik heb files met een vertraging langer dan 20 minuten. Dat zijn er 5 op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. 10 kilometer vertraging 31 minuten. De A4 van Dinteloord naar Antwerpen tussen Tolen en Berg op Zoom Zuid. 7 kilometer vertraging 23 minuten. De A12 van Oberhausen naar Utrecht tussen Duiven en Grijshoort. 12 kilometer vertraging 28 minuten. De A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg. 7 kilometer vertraging 26 minuten. En de A50 van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. 10 kilometer vertraging 37 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Weert naar Echt bij 202,1. A28 Hogeveen richting Assen bij 153,5. De A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij 213,2. En de A67 Eindhoven richting de Belgische grens. Controle bij hectometerpaal 18,2.
6: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van de week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door Stichting Nederlandse Top 40. Dit is jaargang 62, editie 3106.

0: Ja, goedemiddag. Menno hier met een nieuwe lijst. De editie van vrijdag 7 augustus 2026. Met deze week 10 stijgers, waarvan 7 stippen en 2 superstippen. We hebben 15 zakkers, 11 zittenblijvers, 19 ex-alarmschijven en, hou je vast, 4 nieuwe binnenkomers. Ja, dat is even wat anders dan de afgelopen week, hè? Nou, voordat we beginnen aan de nieuwe lijst, eerst een korte terugblik naar de top 3 van vorige week. En die begon meteen bijzonder. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een hit van Nederlandse bodem er zo lang over heeft gedaan om in de top 3 te komen. Maar liefst 19 weken. Maar Another en 54 Ultra flikten het met Talk To You.
1: 3.

we waren heel dichtbij, maar dat laatste stapje bleek nog net iets te hoog gegrepen voor de Bauza. Nummer 2 bleef nummer 2 voor Magnetic. De concurrentie was nog te groot. Nou, ik zou willen zeggen dat het een fotofinish was vorige week in de top 3 voor de spanning, maar nee. Shakira en Burna Boy hadden met afstand de allergrootste hit van ons land.

We zeggen voorlopig nog geen bye-bye tegen Dai Dai. Shakira en Burna Boy zijn al 6 weken op rij de absolute nummer 1 van Nederland. En als het aan hen ligt, dan plakken ze daar nog 7e week aan vast. Maar goed, dat bepalen zij niet. Nee, het lot ligt helemaal in handen van airplay, streams en trends op social media in ons land. En de komende uren ga ik je vertellen wat die harde cijfers betekenen voor de hits. Als je het nog niet hebt gedaan trouwens, geef jouw voorspelling voor de nummer 1 door via qmusic.nl/top40. Onder alle goede antwoorden verloot ik later vanmiddag het Auto Taalglas sterrenpakket. Met daarin een concert naar keuze voor 2 personen en vervoer in een mini-electric. Dus van je entree tot aan de autorit en de brandstof, alles is voor je gefixt. Ik zie dat Hedy haar voorspelling al heeft ingestuurd. Zij denkt dat Bente deze week naar nummer 1 gaat. Nou, ik heb slecht nieuws voor Hedy. En ook voor Bente, want ze valt deze week uit de lijst. Na 4 weken is het over en uit voor 3, 2, 1. Ik kom naar je toe. Na 10 weken stoppen Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat is niet langer meer een hit. De shows van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena zijn al een tijdje voorbij. En nu is ook hij vertrokken uit de Nederlandse top 40. En hier nog zo'n hit die al maandenlang in de top 40 stond. Maar na 22 weken houden Sam Fender en Olivia Dean het voor gezien. Bizar. Vanaf deze week is Rain Me In de grootste nummer 1 hit aller tijden in Engeland. Nou, hun vertrek in de Nederlandse top 40 voelt dan misschien wat minder glorieus. Maar hey, 22 weken in de lijst. Nou, daar mag je gewoon heel trots op zijn hoor. Laten we nu beginnen met de hits die er vanmiddag wel nog in staan. En dat doen we met Teddy Swims. Zakt wel hoor, van 33 naar 40. Dit is Break Up in Reverse in de top 40.

0: 2 plekken verlies in de 9e week voor Taylor Swift in de top 40 bij Q-Music. I Knew It, I Knew You, de soundtrack van de nieuwe Toy Story film. Heel eerlijk, toen deze film werd aangekondigd dacht ik eerst, joh, hebben we nou echt nog een nieuwe Toy Story film nodig? Is het niet veel beter om het bij die 4 films te laten? Maar ik ben toch naar de bioscoop gegaan om hem te zien. En het is gewoon weer een hele toffe film geworden. Ik was positief verrast. Mooi verhaal over Jessie, die vrouwelijke cowboy pop. Het ziet er ook weer te gek uit. En ik heb er niet echt om gehuild. Dat is wel vaak zo bij Pixar films. Maar ik ben wel een paar keer heel dichtbij geweest. Weet je? Dat je het zo achter je ogen voelt prikken. Dat je moet slikken. Maar niet echt een echte traan gevloeid. Maar als je nog twijfelde of je moest gaan kijken. Doen, het is echt een dikke tip. En het is ook wel lekker tijdens die warme dagen. Lekker in de airco een filmpje kijken. Want we hebben een hoop warmte. Warmte, jongens. Een hoop warme dagen. Begin deze week trad het Nationaal Hitteplan in werking. En volgende week komt er ook weer een hittegolf aan. Het kan opnieuw warmer dan 35 graden worden. En dat is de schuld van Sarah Larsson. Ja. Ja, er gaat nu zo'n hele theorie rond op social media. Overal waar Sarah Larsson komt voor een optreden of een interview, daar gaan de temperaturen door het dak. Daar is ze zelf eigenlijk best wel trots op.
1: I like that people have that view of me.
2: Yes.
1: I feel very powerful. When I had a week off in Stockholm, it was raining every day. So maybe I was just too tired. The powers run out or something.
2: Oh my god, you can
1: tell the weather. But now I'm well rested and back.
0: Ja, Sarah, de weergodin. Ja, ze zingt er natuurlijk ook echt al 30 weken lang in de top 40 op Midnight Sun. Summer isn't over yet. Daar is niks aan gelogen.

0: Dit is even schrikken voor Alex Warren. Vorige week steeg Passenger nog door naar nummer 27. En deze week gaat hij 10 plekken naar beneden. De snelste zakker op nummer 37. Eén troost wel, dit is niet de laatste keer dat je hem hoort vanmiddag. En wat je ook zo meteen hoort, de eerste nieuwe binnenkomer. En ik geef je alvast een hint. Luister goed. Ja, ik vind het heel knap als je nu al weet om welke hit het gaat. Je hoort hem zo meteen, net als Bruno Mars.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu stap

0: op Doneer.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Het is 4 minuten over 3:30, de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment staan er 35 files. 4 files hebben een vertraging langer dan een kwartier. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Ypenburg en Leidschendam 3 kilometer vertraging 16 minuten. De A12 van Oberhausen naar Utrecht tussen Velperbroek en Arnhem-Noord 3 kilometer, ook 16 minuten. De A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg 7 kilometer vertraging is daar 33 minuten. En de A50 Os richting Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg 9 kilometer vertraging 41 minuten. You.

Samen met Midnight Sun, de langst genoteerde hit van dit moment in de top 40. Bruno Mars en I Just Might staat voor de 30ste week in de lijst. En deze week op nummer 36. Nou, en ik zei het net al, het is tijd voor de eerste nieuwe binnenkomer. En ik had ook een hint voor je. Namelijk deze. Even een applausje voor Geert. Voor Tristan, voor Willem, Jonathan, Dirk, Nick en Henk. Nou, jullie hebben het helemaal goed. Je hoort...

precies. Ring My Bell, want zo heet deze track van H. Dat is een Britse rapper uit Manchester. Hij staat al jarenlang te freestyle rappen in clubs. In Engeland is hij echt al een fenomeen. Hij heeft bijvoorbeeld al samengewerkt met Ed Sheeran. Ja, en nu heeft hij ook zijn eerste hit te pakken in Nederland met Ring My Bell. En daarvoor maakt hij slim gebruik van een disco-klassieker uit de jaren 70 van Anita Ward. Nou, die ken je misschien wel.

Ja, je raadt het nooit, maar dit nummer heet dus ook Ring My Bell. Het werd een dikke nummer 1 hit in Canada, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Spanje, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk. Hier in Nederland kwam die daar net niet. Piekte op nummer 2, maar een enorme wereldhit dus. En nu, 47 jaar na het origineel, heeft Age er opnieuw een hit van gemaakt. De stem van Anita Ward is nog steeds te horen. De beat eromheen is wel helemaal verbouwd. Ook zijn tempo flink opgeschroefd en de rap van Age zit er natuurlijk op. Nou, deze versie is nog geen nummer 2 hit, maar Age zet nu wel de eerste stap. Het is zijn debuut in de Nederlandse top 40 en de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. R&B, oftewel

0: plek hoger staat Olivia Rodrigo. Een paar weken geleden bracht ze haar nieuwe album uit. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En dan denk je, nou, die is lekker even aan het bijkomen. Maar nee hoor, ze is alweer volle bak aan het werken aan het volgende album.
1: I feel the most myself that I've ever felt. I'm really excited to make another record too. I know I've been feeling really inspired. And so I made this record 2 years ago. And this is definitely the record that I set out to make 2 years ago. But your tastes change so much and who you are changes so much. And so I like the stuff that I'm writing now is so dissimilar. And especially at my age, it's like I just feel like I'm a different person every year. And so it's like you can't make records fast enough.
0: Nou, ze loopt over van de inspiratie. Ze is niet te stoppen, die Olivia. Nou, in dit tempo hebben we voor de herfst alweer een heel nieuw album van haar. Dat is zeker geen straf voor de fans. Ondertussen staat ze nog wel met een hit van het album in de top 40. Wel een stukje lager dan vorige week. Stupid Song is met 10 plekken verlies de snelste zakker. En staat op nummer 33.

0: blijven staan op nummer 32. Lost Frequencies met Live It All in de top 40 bij Q-Music. En voordat we verder gaan met de lijst, eerst...
1: Tip voor de top.
0: Vanavond tussen 9 en 10 speelt Rondé live muziek op Q in Stefan's Piano Bar. Dus mooie reden om een nieuwe track alvast te draaien. Oh my god.

0: Grande, Oh My God. Een tip voor de top. Vanavond tussen 9 en 10 speelt Rondé live muziek op Q-Music in Stefans Piano Bar. Stel je voor, jij en een vriend zitten in de studio om een liedje te maken voor een andere grote artiest. Maar die artiest die komt nooit opdagen. Wat doe je dan? Nou, alsnog een liedje maken en die gewoon zelf uitbrengen. Dat is precies wat Temper City heeft gedaan. En het is een wereldhit geworden. De nummer 31 van deze week in de top 40. Hoor je zo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de Chili

0: Net zo makkelijk retour.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker! De Hypotheker!
6: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 3 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
15: Goedemiddag, steeds meer bedrijven zijn betrokken bij een grote datalek. Na bol.com, de Bijenkorf en ING zijn nu ook Ajax en brillenketen Ace & Tate getroffen. Mogelijk zijn ook daar namen, adressen en telefoonnummers buitgemaakt. Al deze bedrijven werken samen met een logistiek partner en daar is het datalek ontstaan. Als eerste grote hardloop-evenement wordt de Marathon van Amersfoort voortaan vervolgd. Vanaf volgend jaar wordt die gehouden in april. En dat doet de organisatie vanwege het weer, hoor je bij de NOS.
16: We zijn al van half juni naar mei verhuisd, al een aantal jaar geleden. Afgelopen editie was natuurlijk weer een, niet een extreme warme editie, maar wel een combinatie luchtvochtigheid, warmte die hoog was. Ja, waardoor toch een aantal lopers in de problemen kwamen.
15: Zo zakte dit jaar een deelnemer net voor de finish in elkaar en die moest worden gereanimeerd. Ook bij de afgelopen marathons in Groningen en Utrecht werden meerdere mensen niet lekker. Dan naar Indonesië. Op het eiland Sumatra is een agressieve aap gevangen. 2 weken lang was hij daar mensen aan het terroriseren. Het dier viel meerdere keren aan en verwondde 18 mensen, waaronder ook kinderen. Uit voorzorg bleven ook scholen dicht. Het dier is nu meegenomen voor onderzoek. En wie volgende week naar de totale zonsverduistering in Spanje wil kijken, moet de portemonnee trekken. De prijzen voor een appartement of hotel daar zijn flink omhoog geschoten, meldt de NOS. Op sommige plekken betaal je 800% meer dan normaal. In het noorden van Spanje is de zonsverduistering helemaal te zien. In ons land maar gedeeltelijk. Maar ondanks dat loopt het bij deze eclipsbrilverkopen storm, zegt hij tegen BNR.
0: Het is echt ongelooflijk druk op dit moment. We zitten eigenlijk vlak voor het weekend, dus mensen die nu nog bestellen, die zijn echt nog wel ruim op tijd voor komende woensdag. Maar we zien dat de bestellingen echt in hoog tempo oplopen. Het is echt niet normaal.
15: Nou, mocht je nu denken, ik laat deze zitten, ik pak de volgende wel. De volgende totale zonsverduistering in Nederland is pas weer in 2081.
14: Oh, dat duurt nog.
15: Ja, zet het in je agenda.
14: Ja, ik weet niet of we het gaan halen, maar goed.
15: Ik ook niet, ben bang. Het weekend weer van Weerplaza in het noordoosten en buien. En verder is het droog en steeds meer zonnetje bij 20 tot 24 graden. Morgen is er veel zon bij 25 tot 28 graden.
14: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 34 files op dit moment. 4 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg. 7 kilometer, vertraging is 27 minuten. Komt door een kapotte vrachtwagen en het duurt tot waarschijnlijk 4 uur. Dan de A12 van Obehuis naar Utrecht tussen Duiven en Grijsoord. 11 kilometer, vertraging 24 minuten. De A15 van Ridderkerk naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer, vertraging 22 minuten. En de A50 van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. 10 kilometer, vertraging 35 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Weert naar Echt bij 202,1. De A7 van Drachten naar Groningen bij 168,1. De A28 Hogeveen richting Assen bij 153,5. De A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij 213,2. De A67 Eindhoven richting de Belgische grens. Controle bij hectometerpaal 18,2.
17: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
14: Welkom terug in de top 40.
18: Benno Barreveld.
14: Deze week 4 nieuwe binnenkomers, we hebben er 1 gehad. De volgende 2 hoor je binnen nu en een uur. Maar eerst nummer 31, daar blijven staan deze week. Temper City,

2, 1. Nog gefeliciteerd, Donnie. Hij was afgelopen woensdag jarig. Ik zag op mijn Instagram dat hij het ook goed heeft gevierd. Met veel ballonnies en een hoop donfetti. Hij is 32 jaar geworden. Bijna hetzelfde getal als de plek waar hij deze week staat in de top 40 met Moet dat nou. Op nummer 30 met Robert van Hemert. Ja, en we mogen niet alleen klappen voor Donnie en Robert. Ook voor de Franse DJ Jugel. Want hij is de derde nieuwe binnenkomer.

40 hit met Jamaican. Bam bam. Die hoor je later vanmiddag ook nog in de top 10. Dat verklap ik je vast. En die hit is nog niet uitgewerkt. Of hij komt al met de volgende lijst binnen. Move Into The Sun, zo heet hij. Een samenwerking met Imal Angel. Een producer uit Engeland. En ook met een oude legende, Ultra Naté. Dat is alweer even geleden dat we haar voor het laatst in de top 40 hebben gehoord. Maar misschien ken je deze nog.

0: het nummer Free komt uit 1997. Stond toen 4 weken onderin in de top 40. Dat is ook de eerste en enige hit die ze ooit in Nederland heeft gehad. Tot nu dus, want na 28 jaar en 308 dagen is Ultz van AT terug in de Nederlandse top 40. Dankzij deze track met YouGel en Imal Angel. Nou, en geinig, we hebben vanmorgen alvast het goede nieuws naar YouGel gestuurd in een appje. En ik kreeg dit van hem terug.
1: Hey everyone, it's YouGel. Just got the news that Moving to the Sun has entered the official Dutch top 40. That's insane. Thanks so much for all the love and the support. I can't wait to come back to the Netherlands. Let's get this weekend started with Moving to the Sun at number 29.
0: Ja, en zoals ik zei net, de derde nieuwe binnenkomer, de tweede nieuwe binnenkomer deze week in de top 40.

0: Stella Lefty. Ze was eigenlijk al op de terugweg. Ze was een paar weken geleden al afgezakt naar nummer 40. Maar ineens heeft ze de weg omhoog weer gevonden. Ja, en moet je er nu zien. Boston staat deze week op de hoogste plek tot nu toe. Nummer 28. Ja, en misschien komt dat door haar optreden in Stefan's Piano Bar hier bij Q-Music. Als je dat nog niet gezien hebt, check het vooral op Q-Music.nl of in de Q-app. En Stella vertelde ook iets leuks tegen Stefan. Ze is geboren en getogen in de buurt van Chicago in Amerika. Maar ze heeft ook een tijdje in Amsterdam gewoond voor haar studie.
1: Q lived in Amsterdam.
2: I did.
1: How'd you end up here?
2: I went to Tulane. And the amount of options for like a public health major were not so many. And I really wanted to be in Europe. And Amsterdam was the place. Like, everyone that I knew went abroad to, like, Madrid or something, you know? So I was like, Amsterdam, this is so different. Like, I don't know anything about Amsterdam. And then I showed up here and I fell in love with it. Like, I truly, it's so weird being back. I'm like, I want to live here, truly.
0: Je hebt hier dus een tijdje volksgezondheid gestudeerd aan de Universiteit in Amsterdam. En die periode in Amsterdam was niet alleen goed voor een diploma, het is ook de plek waar ze begon met het delen van haar muziek op TikTok.
2: Amsterdam has a lot to do with it, to be honest, because when I was here, I was depressed. I was down bad. And I started posting all the time when I was living out here because I didn't know anybody. And my friends that were out here with me were not being so awesome. So I was posting all the time. And from that, I ended up meeting people like in the industry.
0: Maar als je een beetje omdenkt, dan kan je dus zeggen, wij Nederlanders hebben gezorgd voor de grote doorbraak van Stella Lefty. Ja, sta daar maar even bij stil. Dat hebben wij goed gedaan. Hey, één plek hoger is voor de superster die later deze maand naar Nederland komt. Somber. Ja, en die komt niet voor een studie. Nee, die komt voor een optreden op Lowlands. En in de top 40 deze week, 2 plekken gezakt naar nummer 27. Homewrecker. Yeah.

0: Op 27, de derde nieuwe binnenkomer is onderweg. En ik mag ze hier in de studio verrassen zometeen. En de top 40 gaat zo eerst verder met Risk It All van Bruno Mars.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten, songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
7: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we het van weer?
11: Nu standaard bij

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Het is 3:30, dit is Q-Music met de verkeersinformatie. Op dit moment staan er 31 files, meldt Flitsmeister. En ik heb hier files met een vertraging van een kwartier of langer. Dat zijn er 5. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velzen 6 kilometer, vertraging 35 minuten. De A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg 6 kilometer, vertraging 22 minuten. De A12 van Oberhausen naar Utrecht tussen Duiven en Grijzoord 12 kilometer, vertraging 24 minuten. De A15 van Gorkum naar Ridderkerk tussen Sliedrecht-West en Alblasserdam 4 kilometer, vertraging 21 minuten. En de A50 Os richting Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg 10 kilometer. Vertraging is daar 31 minuten.
2: De top 40.
0: Menno Barreveld.
1: De derde nieuwe binnenkomer komt er zo aan. Eerst Bruno Mars en Risk It All.
0: Q-Music 26.

0: aan Bruno Mars. Risk It All gaat deze week van nummer 22 naar 26 in de enige echte bij Q Music, de top 40. Nou, voordat we verder gaan met de 40 grote hits van deze week, is het eerst tijd voor een hit in wording. Dat noemen we dan ook wel een
1: tip voor de top.
0: De tip voor de top. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik voor het eerst over Ray en Beer hoorde, zag ik meteen een duo voor me dat langs de deur gaat om energiecontracten te verkopen. Maar als je de afgelopen week ook maar een beetje in de buurt van een internetverbinding bent geweest, dan weet je dat het anders zit. Want in de studio, Ray en Beer, goedemiddag!
2: Ja hoor.
0: Goedemiddag jongens.
2: Zijn we.
0: Jongens, jullie kennen elkaar echt al heel lang, vanaf de basisschool.
2: Ja.
0: Wat was nou het moment dat jullie dachten, hey, wij hebben een klik?
2: Zo. Ik werd best wel veel gepest vroeger, Menno.
3: Ja, hij was heel... Ja, dat is niet heel leuk, maar...
2: Nee. En, nou ja, Beer was ook niet echt heel populair.
0: Nee.
2: En zo hebben we elkaar eigenlijk gevonden. Toen hebben we een soort... Ja, we zijn bijna een soort bondje gemaakt, hè?
3: Ja, en toen op een gegeven moment is hij helemaal opgeknapt. Is hij heel veel gewicht verloren, weet je wel. Is hij echt gaan trainen, heel hard. En ze hebben gewoon alle concentratie op de muziek gegooid. En zo, ja.
0: En zo kwam die vraag op het zomerkamp in groep 8.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Want toen werd jullie gevraagd, maken ze een liedje?
2: Nou ja, heb je hier wel eens op groep 8 kamp geweest?
0: Zeker. Wel lang geleden, maar ja, zeker. We hadden zelfs groep 7 ook een kamp.
2: Echt waar?
0: Ja, we hadden twee kampen. Maar ik heb geen liedjes gemaakt bij die kampen.
3: Maar wel een radioshowtje op de Bonte Avond dat je dacht van dit is mijn ding of zo. Of,
0: Nee, ja, ik moet zeggen, dat weet ik niet meer precies.
3: Oh, ja, lachen. Nee, maar wij, ja, toen gingen we samen op de Bonte Avond en toen was er een soort synergie wat daar ontstond, weet je wel, een soort gekte.
2: Om het kampvuur heen.
3: En wij ik keek jou aan en jij keek mij aan. En dat was een soort hele intense intensiteit of zo. Waar we een soort van op één lijn kwamen te liggen, op één golflengte.
2: Ja.
3: En vanaf daar zijn we onafscheidelijk geweest.
0: Ja. En hoe is jullie rolverdeling nu dan? Wie is het rustige meester bij? Wie is de creator van jullie? Wie is de gangmaker?
3: Dat is een goede vraag, hè?
2: Ik zou wel zeggen dat ik wel echt de gangmaker ben. En dat is omdat Beer zit echt wel wat meer op de muziek. En die heeft ook die extreme focus. En ik probeer de boel eromheen een beetje te sussen. En zo.
3: Hey, ik zeg ook wel eens van Ray, die heeft zeg maar de charme. Weet je wel?
2: Ja.
3: Maar die heeft ook iemand nodig die de hele motor duwt.
0: Ja.
3: Weet je wel? En Berend, dat ben ik dan.
0: Ja.
3: Die is zeg maar de vuist. De vuist.
0: Jij bent de vuist.
3: En Jos is de genie. Ik ben de vuist.
2: Jos is het brein.
0: Ja, Jos die praat niet, maar Jos die staat hiernaast.
3: En Ray
0: Jos
3: heeft zo,
0: een accordeon.
3: Ja.
0: En misschien kan hij de accordeon wel laten horen, dat we horen dat hij er is.
2: Ja, hij kan het echt.
3: Ja, zeker.
0: Nou goed. Hey, jongens, voordat we verder praten, ik moet het bekennen. Ik heb jullie naar de studio gelokt met de smoes dat Zonnebank deze week een tip voor de top is. Een kans hebben om een hit te worden, maar... Zonnebank is al een hit.
2: Echt?
0: Ja.
2: Jos.
4: Hey.
2: Ben je een hit?
3: Hij steekt een duim op. Nou, dat vind ik heel excentriek.
0: Ja. Direct nieuw binnen in de top 40 op nummer 25.
2: Zo.
0: Wat gaat er als eerste door jullie heen?
2: Verbijstering. Ah, Beer. Ja, dan gaat hij weer. Nou ja,
0: hij wordt helemaal emotioneel, Beer. Ik heb ook nog een klein cadeautje, want we moeten natuurlijk in stijl vieren dat jullie de top 40 binnenkomen. Kijk eens wat ik hier heb.
2: Wat is
4: het? Onze eigen zonnebrand.
3: Meen je dat nou?
4: Ja.
0: Factor 25.
2: Geweldig.
0: Hey, maar neem me even mee naar het begin van de track. Lag er echt iemand onder een zonnebank toen dit idee ontstond?
2: Jos die kwam op een gegeven moment met het idee. En die zei van ik wil een liedje maken over alle dingen die zo leuk zijn, maar zo slecht voor je zijn.
0: Ja.
2: En toen kwam hij eigenlijk op het grootste punt. Want Jos die lag nog wel eens onder de zonnebank. Maar toen heeft zijn moeder gezegd, je mag niet meer onder de zonnebank, want je krijgt er kanker van.
0: Dat heel veel verleidingen slecht voor je zijn.
2: Ja.
0: Ja. Ja, er zit inderdaad, het woord kanker zit erin, in het refrein. Dat zorgt natuurlijk wel voor verschillende reacties. Hebben jullie nog gedacht van, nou, misschien moeten we een ander woord voor kiezen?
2: We hebben er zeker over nagedacht. Het is niet dat we dit zomaar zo, zonder erover na te denken, online hebben gegooid. Maar we moeten zeggen dat de reacties eigenlijk altijd wel positief zijn. We hebben, van wat wij zien, zeg maar, is iedereen heel positief. En zelfs mensen die ermee te maken hebben op dit moment, die zeggen van, hey jongens... Ik vind het een superleuke manier om het te sprake te brengen. En we zingen
0: het is ook een waarheid natuurlijk. Met.
2: Ja,
3: en wij zelf hebben alle twee ook in de familie heel veel te maken gehad met kanker. Weet je wel, van heel veel familieleden. En we hebben het ook aan hun gevraagd, van hoe voel je erbij? En het is het feit dat we het woord gebruiken, dat erg is, dat je het woord mag gebruiken. Ja, daar dachten we van, ja, dat moeten we doorbreken. Op een hele positieve manier.
2: Ja. Het verdriet hoeft niet altijd zwaar te zijn.
0: Nee.
2: Het kan ook voor mensen een manier zijn om goed mee om te gaan. En het bespreekbaar te maken. En
3: het open te gooien. Exposure therapie noemen ze dat.
0: Wat is jullie grote droom voor de toekomst?
2: Ik hoop dat hier nummer 1 op komt te staan op een gegeven moment.
0: Op die
3: we gaan de Zonnebank naar nummer 1 brengen. We gaan de AFAS en de Ziggo Dome uitverkopen.
0: Ja. Is er al contact met de AFAS in de Ziggo Dome?
3: Zeker weten.
0: Ik wil nog even weten wat jullie plannen zijn voor het weekend. Want jullie zijn natuurlijk nu ineens super druk.
2: Ja, zondag. Zondag staan we op Zin in de Zomerfest. Op de mainstage. Dus dat wordt echt top. Enorme. Het grootste publiek waar we ooit voor hebben gespeeld.
3: Mainstage, 20.000 mensen. Dus we zijn super dankbaar. En we hopen dat we mensen even een lekker pleziertje kunnen brengen.
0: Ja. Maar ga daarvan genieten.
2: Ja, dat gaan we doen.
0: Ik vond het leuk dat jullie hier waren. Willen jullie hem zelf aankondigen?
2: Ja, doe maar Beer.
3: Even een bedankje ook gooien aan alle lieve luisteraars. Bedankt voor alle views en de streams en de luisters. Jullie zijn absoluut geweldig. We zijn jullie zo dankbaar. En nu komt hij op Q Music. Zonnebank!
0: Ray en Beer.
1: 25. Ik steek.

Blijft een goed verhaal. Chris Cross Amsterdam en Willy William die kwamen elkaar jaren geleden al tegen. Bij Q Music Top 40 Live in Rotterdam Ahoy. Nou, ze beloofden heel lang om samen een track te maken. Kwam er telkens niet van, maar het is toch gelukt. En wat een hit. My Oh My deze week weer 2 plekken gestegen naar nummer 24. 1 plek hoger in de lijst, Prospa en Clooney. En zij probeerden ook al jarenlang samen te werken. Maar ze kregen de agenda's niet rond. Tot nu, en ook daar is een hit uitgekomen. Free Your Mind op nummer 23 in de top 40.

0: enige echte.
1: Top 40.
0: Top 40. De 40 grootste hits van Nederland.
1: Menno Barreveld. Q Music.
0: Nummer
1: 22.

0: Goedemiddag, je luistert naar de enige echte, het begin van je weekend op Q-Music. Het is bijna 4 uur en als je vaker naar de top 40 luistert, dan weet je wat er nu gaat gebeuren. De bekendmaking van de nieuwe Q-Music alarmschijf en die komt deze keer van Carol G. De koningin van de Latin muziek, zo kan je dat wel noemen. Onder andere met deze. Chante Tuyera Conocido was de zomerhit van 2024. En nu, 2 jaar later, is er nieuwe muziek. Vandaag is haar nieuwe album uitgekomen. No me arrepiento de sentir tanto. Zeg ik even in mijn allerbeste Spaans. Het betekent, ik heb geen spijt dat ik zoveel emoties voel. Het album staat vol met superpersoonlijke liedjes over allemaal verschillende gevoelens van Carol G. Het album is ook volledig in het Spaans, zoals we van Carol G gewend zijn. Op 1 track na, Stil. Grote verrassing, niet alleen voor de fans, maar ook voor Carol G zelf. Ze was namelijk helemaal niet van plan om een Engelstalig lied te maken, maar toen ze in de studio zat, ja, toen rolden de teksten gewoon uit. Ze heeft nog geprobeerd om hem in het Spaans te zingen, maar dat voelde niet goed. Ja, deze klinkt gewoon het beste in het Engels en hij klinkt nog beter samen met Bruno Mars. Nou, gelukkig dacht Bruno Mars daar net zo over. Hij was meteen enthousiast, zong zijn stukken in voor de song. En de rest is geschiedenis. Stil was geboren. Het is een echte romantische ballad. Perfect voor tijdens de zwoele zomeravonden. Als je Die With A Smile te gek vond, de samenwerking van Bruno Mars met Lady Gaga, dan ga je deze ook heel tof vinden. We zetten hem daarom een week lang in de spotlights op Q-Music als...
1: De Q-Music Alarmschijf.
2: Carol G en Bruno Mars. Stil.

0: Prodigy en Bruno Mars met Still. Sander Hendricks die stuurde een Q-app. Ik had deze zo niet verwacht. Britt van Bokhoven zegt, dit klinkt heel smooth. Emoties alom, yeah. En Mats die zegt, dit klinkt zo lekker. Een prachtig hit. Kan ik niet anders dan de alarmschijf zijn. Prachtig, gevoelig en diep en zo is het. Het is de derde alarmschijf voor Carol G. Mogelijk haar vijfde hit. En de 17e alarmschijf voor Bruno Mars. En mogelijk zijn 26e hit. Nou, dan krijg je zometeen de hoogste nieuwe binnenkomer van me. Meteen op nummer 21. Zal ik jou een heel klein stukje laten horen? Een heel klein stukje dit. Nou, de rest krijg je zo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
10: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
12: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Welkom bij de
10: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
13: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's, waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
14: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Beleef een feestavond tussen de dieren. Tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
18: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
19: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 4 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
12: Goedemiddag. Er zijn zorgen over gluurbrillen. Van die brillen met een piepklein cameraatje erin. En dan vooral om de Ray-Ban Meta-bril. Wie die draagt, kan alles in zijn of haar omgeving filmen. Maar ze zouden ook worden gebruikt om vrouwen stiekem te filmen, schrijft RTL Nieuws. Daarom wil het CDA een verbod op de brillen. Er wordt steeds meer bekend over het datalek bij een bedrijf dat pakjes stuurt. Steeds meer bedrijven zijn betrokken. Na Bol.com, De Bijenkorf en ING zijn nu ook Ajax en brillenketen in Ace & Tate getroffen. Mogelijk zijn ook daar namen, adres en telefoonnummers buitgemaakt. Volgens RTL worden gestolen privégegevens verkocht op het dark web. Een enorme cocaïnevangst in de haven van Amsterdam. In een container van een vrachtschip werd ruim 800 kilo coke gevonden. Dat schip was onderweg vanuit West-Afrika naar Antwerpen. De cocaïne is vernietigd en het OM onderzoekt de zaak. En voetbal. PSV wordt ook dit seizoen landskampioen. Althans, dat zegt een supercomputer die de eindstand 10.000 keer heeft gesimuleerd, schrijft het AD over. Die supercomputer is van een bedrijf dat alle voetbalstatistieken bijhoudt. Volgens die computer knokken Feyenoord en Ajax om de tweede plaats. Het nieuwe seizoen begint vandaag. Het weekendweer van Weerplaza. In het noordoosten een bui, maar verder is het droog met steeds meer een zonnetje bij 20 tot 24 graden. Morgen is er veel zon bij 25 tot 28 graden.
11: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 22 files in het land. En 5 files hebben een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A1 van Hengelo naar Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 2 kilometer vertraging is daar 10 minuten. De A12 van Oberhausen naar Utrecht tussen Velperbroek en Grijzoord. 8 kilometer vertraging 11 minuten. A12 Oberhausen richting Arnhem tussen Beek en Duiven. 7 kilometer vertraging 19 minuten. De A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. 4 kilometer vertraging 10 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen. Tussen Kunderberg en Duitsland 3 kilometer. Vertraging is daar 12 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Weert naar Echt bij 202,1. De A6 van Lelystad naar Muidenberg bij 62,2. De A7 Drachten richting Groningen bij 168,1. De A10 van Diemen naar de Zeeburger Tunnel bij hectometerpaal 11,2. A28 Hogeveen richting Assen bij 153,5. De A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij 213,2. En de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens. Controle bij hectometerpaal 18,2.
13: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
11: Even na 4 uur.
14: Menno Barreveld.
11: Ja, het is de lijst van vrijdag 7 augustus 2026. Een editie met 4 nieuwe binnenkomers. Nou, je hebt er tot nu toe al 3 gehoord. En ik heb hier de hoogste

Deze week wordt er muziekgeschiedenis geschreven in Amerika. Voor het eerst bestaat de hele top 5 daar uit country liedjes. En niet alleen Amerika heeft er smaak goed te pakken. De muziek krijgt de laatste jaren ook steeds meer voet aan de grond in Nederland. Ik bedoel, we hebben al wekenlang 3 country tracks tegelijk in de top 40 staan. Dankzij Stella Lefty, Taylor Swift en Cameron Whitcomb. En nu komt er nog een hit bij dankzij Choosing Texas van Ella Langley. Ja, het verhaal van dit nummer is echt op en top country. Ella heeft een relatie met een stoere cowboy. Alles gaat perfect. Maar tijdens een avond in de kroeg komen ze ineens een ex tegen. En Ella die voelt meteen nattigheid. Want de manier waarop hij staat te linedansen met die meid, perfect in hetzelfde ritme, dat verklapt al genoeg. Ella heeft hem kwijt aan die oude vlam uit Texas. Nou, kommer en kwel. Ella blijft in haar eentje achter aan de bar. Met een gebroken hart, zonder vriend. Maar wel met een wereldhit. Vorige week vrijdag mocht ik hem hier de top 40 al aan je voorstellen als de alarmschijf. Ja, en nu rol ik de rode loper opnieuw uit voor haar. En niet langer meer als hit in wording, maar als hoogste nieuwe binnenkomer. Nummer 21 is voor Ella Langley en Choosing Texas.

bovenste helft van de top 40 start met dezelfde hit als vorige week. Robert van Hemert blijft staan op nummer 20 met Zandloopster. En misschien ben jij nu wel onderweg naar het zand. Een heerlijke strandvakantie in het zuiden van Europa. Daar houdt dan wel rekening met wat file. Afgelopen weekend was de eerste officiële zaterdag van het jaar. Nou, zo gek worden dit weekend nog niet, maar het wordt wel opnieuw enorm druk op de wegen in Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland, Oostenrijk en Spanje. Ja, en ik zie ook al berichten in de Q-Music app van Tamara, Sjoeke en Monika. Ja, die kruipen momenteel over de weg. Ja, dan is er ook nog eens die flitsmarathon natuurlijk, dus let heel goed op je snelheid. Maar goed, daar heb je bij file dan weer weinig last van. Dit is puur omdenken, hè, wat ik hier doe. Sterkte als je de weg op gaat, onderweg naar vakantie of juist terug naar huis. Zorg dat je genoeg te drinken in de auto hebt. Houd Q-Music aan en drive safe. Aldus Miles Smith en Niall Horan. Nummer 19 deze week. What?

0: Apile gaat naar beneden. De Franse hit van Mauvais Joe zakt één plek deze week naar nummer 18. De top 40. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb wel zin in een spelletje. Dus ik heb hier de top 40 rebus voor je. Je hoort verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. En die letters die vormen samen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest of het weekend dat gaat komen. Kleine hint, denk aan een oud-Hollandse naam. Ja, de rest moet je echt zelf doen. Klaar voor? Here we go! Rebus. De top 40 Rebus.
1: De eerste letter
0: is de tweede letter van de hit die tot nu het langst op nummer 1 heeft gestaan dit jaar.
1: De tweede letter.
0: De vierde letter van de zangeres die deze week de hoogste nieuwe binnenkomer is met Tune.

0: De tweede letter van de snelste zakker van deze week van Olivia Rodrigo.
1: De vijfde letter.
0: De beginletter van de namen van alle artiesten op deze hit. Turn the lights up.
1: De zesde letter.
0: De derde letter van deze zangeres die laatst live muziek speelde op Q-Music in Stefan's Piano Bar. De top 40 Rebus. Zo, dat was hem weer. Denk je het goede antwoord te weten? Stuur dan nu in via een berichtje in de Q-Music app. De uitslag hoor je na Cat's Eye. Vorige week de hoogste nieuwe binnenkomer. Deze week de snelste stijger op nummer 17 met Animal.

Smit 30 jaar geleden aan zijn muzikale droom. 11 jaar oud was hij toen nog maar, hè, toen hij dit lied zing over zijn oma. Ik zing dit lied voor jou alleen. Ik zing dit lied voor jou alleen. Het werd gewoon meteen een nummer 1 hit. Wat een stunt. Nou, inmiddels is Jantje gewoon Jan geworden. En de teller staat inmiddels al op 32 top 40 hits. Nou, Jan Smit is nog steeds aan het vlammen, al 30 jaar lang. En dat viert hij dit hele weekend met 3 grote openluchtconcerten in Volendam. En dat doet hij niet alleen. Er zijn ook gastoptredens van onder andere de Drieërs, Jan Keizer en Frans Bauer. Nou, als je er naartoe gaat, veel plezier. En Jan Smit, nou, ik weet dat je vaak naar de top 40 luistert. Gefeliciteerd. En op de volgende 30 jaar gaan we nu door met Alex Warren. Vanaf nu hoort deze hit bij de 100 grootste top 40 hits ooit. Fever Dream. Deze week blijven staan in de top 40.

0: Alex Warren en Fever Dream op nummer 16. Binnen nu en een paar minuten gaan we verder met de 15 populairste hits van dit moment. En ja, populair is daar één van. Zag jou als maar van ver. En jij bent echt een soort van superster. Deze hoor je zo.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
14: 2 minuten over 4:30, de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment 20 files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 4 op de A7 van Den Oever naar Zurich tussen Breesanddijk en de brug over de Lorenzsluis. 2 kilometer, vertraging 13 minuten. De A12 Oberhausen richting Utrecht tussen Zevenaar en Waterberg. 11 kilometer, vertraging is daar 14 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, vertraging 12 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. 3 kilometer, vertraging is daar 14 minuten. Dan het weer van Weerplaza. In het noordoosten een bui, maar verder is het droog met steeds meer zon. 20 tot 24 graden. En morgen dan is er veel zon bij 25 tot 28 graden. Dan het nieuws van 4:30 met Nathalie van Zuilenkom.
15: Ja, goedemiddag. Er zijn zorgen over gluurbrillen. En dan vooral om de Ray-Ban Meta-bril. Wie die draagt, kan alles in zijn of haar omgeving filmen. Maar verschillende politieke partijen maken zich daar juist zorgen over. Volgens RTL Nieuws worden ze namelijk onder andere gebruikt om vrouwen in het geheim te filmen. CDA wil daarom een verbod op de bril. In de haven van Amsterdam is 800 kilo cocaïne onderschept. De drugs werden gevonden in een vrachtschip uit West-Afrika. Het lag in een container met cassavemeel. De cocaïne is vernietigd en het OM onderzoekt de zaak. En niet alleen in ons land is het kurkdroog. Ook in Frankrijk is er al een tijd geen druppel gevallen. En dus nemen steeds meer Franse campings maatregelen. Zo worden er polsbandjes uitgedeeld die gasten moeten scannen en dan maximaal 7 minuten kunnen douchen. En op andere plekken mag je geen bommetje meer doen in het zwembad. Volgens een camping-eigenaar in het AD zijn al die rondspetterende druppels maar zonde. En een wallaby die die een half jaar geleden ontsnapte uit een Brabantse dierentuin, is nog steeds niet gevangen. Inmiddels zijn er al een heleboel pogingen gedaan, maar het wil maar niet lukken, vertelt deze dierentuinmedewerker bij Omroep Brabant.
5: Ik heb mezelf al een 50 keer achteraan gegaan. Ik heb hem wel hard lopen, moet ik zeggen, maar ik kan hem toch net niet bijhouden. Hij moet eigenlijk echt tegen een hekwerk aan zitten of zo, en dan kunnen we hem wel pakken natuurlijk. Maar in het bos zelf is hij ons te snel af.
15: Ja, wallabies zijn een soort kangaroes. Dierentuinmedewerkers maken zich trouwens weinig zorgen over het ontsnapte dier. Hij eet gras en bladeren en daar kan hij goed van leven.
14: Nou, gelukkig. Ja. Misschien dat hij gaat ooit nog een keer terugwandelen.
15: Uit zichzelf. Zou fijn zijn.
14: Of dat hij moe is en dat die meneer die toch heel hard kan lopen hem toch kan inhalen uiteindelijk. Ja.

Het is een van de 11 zittenblijvers deze week. Just Stay, Jackstyle en Joan staan opnieuw op nummer 12 met Turn the Lights Off. De top 40. Ik was vorig jaar in Tokio. Daar is namelijk het mooiste Disneypark ter wereld. Disney Sea. Maar volgens mij moet ik terug. Ik was bekend met Pokémon cafés. Ben ik ook geweest. Dan danst er bijvoorbeeld een Pikachu in kokskleren om je tafel heen. Heel leuk. Maar ik kwam dit net tegen. Ze hebben daar ook een Bruno Mars café. Sinds januari. Helemaal in de stijl van zijn album The Romantic. En dat café, dat zou er maar een paar weken zijn voor de albumrelease. Maar er blijven zoveel mensen op afkomen dat die telkens wordt verlengd. Ja, het is een beetje Soldaat van Oranje van Tokio eigenlijk. Je kan de hamburgers eten, hotdogs, frietjes in knoflookkruiden en peterseliedip. Ook chocoladecake en Bruno's favoriete toetje, cookie crumble ice cream. Ja, heerlijk. En je kunt er ook exclusieve merchandise kopen. En alle drankjes op de kaart zijn ook vernoemd naar liedjes op zijn album. Zo heb je I Just Might. Dat is een beste smoothie. Je hebt de cha-cha-cha, dat is een soort mojito met rood fruit. En de On My Soul, dat is een cocktail met wodka, passievrucht, rum en heel veel sol. Wat dat laatste ook mag zijn. Maar het klinkt goed met een beetje mazzel. Kan je hier in Nederland ook over een tijdje een On My Soul drinken. Dat zou ik leuk vinden. Dat zou denk ik wel de favoriete cocktail van deze kaart zijn voor mezelf. Maar de track kun je in ieder geval luisteren. Ja, en die valt minstens zo goed in de smaak. Deze week weer 2 plekken gestegen in de top 40 bij Q Music.

0: Vorige week 13, deze week 11. Bruno Mars met All My Soul. Gaan we bijna beginnen aan de top 10 van deze week. Maar voordat we dat gaan doen, eerst nog een tip voor de top.
1: Tip voor de top.
0: Tip voor de top. Ja, ik heb hier muziek van Ariana Grande. Vorige week is haar nieuwe album Battle uitgekomen. En ze is ook weer op tour, voor het eerst in jaren. En deze week werd bekend dat het ook de laatste tour gaat zijn voordat ze een pauze gaat nemen. Even uit de spotlight. En daardoor wordt haar muziek nog veel meer gestreamd nu. Ja, en dit kan wel eens haar volgende top 40 hit worden. Daarom nu als tip voor de top. Ariana Grande. En Battle.

0: Ariana Grande en Petal. Het is bijna 5 uur, zometeen het nieuws met Nathalie.
1: Ja, met daarin Mark van Bommel is gepresenteerd als bondscoach van België. En je hoort zo zijn eerste reactie.
0: Ja, en de top 40 is nog niet afgelopen.
2: We gaan nog even,
0: door. Ja, de top 10 begint zometeen met Cheerio.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
5: craving. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
11: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Goedemiddag, het Q Music nieuws van 5 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
5: Goedemiddag, je vliegticket wordt voorlopig niet goedkoper. En dat ondanks de lagere olieprijs, nu de situatie rond Iran beter lijkt te worden. Maar de prijs voor vliegtuigbrandstof daalt veel minder hard dan gedacht, schrijft de Telegraaf. Eerder zei KLM al dat het niet uitsluit dat er om deze reden vluchten geschrapt worden. Veel vragen nog in het Zuid-Hollandse Ouddorp. Daar raakte gisteren een brandweerman zwaar gewond nadat hij onder een brandweerwagen terechtkwam. Dat gebeurde tijdens het blussen van een duinbrand. Maar hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Er zijn grote zorgen over zijn gezondheid. Dan naar Griekenland. Daar is een burgemeester opgepakt voor de grote bosbrand in de hoofdstad Athene. Het heeft te maken met een bouwbedrijf van hem. Daar zou het mis zijn gegaan. Bij werkzaamheden aan het stroomnet zou kortsluiting zijn geweest en hierdoor zou die bosbrand zijn ontstaan. Door het vuur is er ook schade aan tientallen gebouwen. En sport. Mark van Bommel is officieel gepresenteerd als bondscoach van België. Eerder vanmiddag gaf hij een perspraatje. En daarin vertelde Van Bommel dat hij heel blij is met zijn nieuwe job.
6: Als coach van een land, dat is een eer. Als je ziet ook waar België staat bij de top 10 van de wereld. Ja, dan is dit een baan, een job die iedere trainer graag wil. En ik heb er ook niet over getwijfeld.
5: Van Bommel is de opvolger van Rudy Garcia en moet België over 2 jaar naar het EK voetbal leiden. En dan gaat het weekend weer van Weerplaza. Zo goed als droog met zon vanuit het westen. Het is 20 tot 24 graden. Morgen is er veel zon bij 25 tot 28 graden.
4: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment nog 16 files. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 4. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken 4 kilometer, vertraging 22 minuten, komt door een ongeluk. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velzen 5 kilometer, vertraging 12 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer, vertraging 13 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland 3 kilometer, vertraging 22 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Weert naar Echt bij 202,1. De A6 van Lelystad naar Muidenberg bij 62,2. De A7 Drachten richting Groningen bij 168,1. De A10 van Diemen naar de Zeeburger Tunnel bij 11,2. De A28 van Hogeveen naar Assen. Controle bij 153,5. En de A67 Eindhoven richting de Belgische grens. Daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 18,2.
7: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: Ja, ja, de grande finale.
8: Menno Barreveld.
4: We gaan beginnen aan de top 10. Staat Die Die nog op nummer 1? Nou hoor je binnen nu en een uur. Eerst op nummer 10 blijven staan Justin de Wild en...

dit moment in ons land. En die begint met dezelfde hit als vorige week. Cheerio van Justin de Wild pakt opnieuw de nummer 10. Meteen daarna op nummer 9 een zakker van Bebe Rexha en Faithless. New Religion gaat 2 plekken omlaag. En met hem verschuiven er nog veel meer hits dit uur. De top gaat flink op de schop. Maar heeft dat ook gevolgen voor de nummer 1 van deze week? Vorige week hadden Shakira en Burna Boy nog een flinke voorsprong op de rest. Die Die was met afstand de populairste hit van Nederland. Maar het is een nieuwe week. De kaarten zijn geschud. De tellers staan weer op nul, dus het is opnieuw spannend. Ik geef je nog zo'n 5 minuten om jouw voorspelling door te geven via qmusic.nl/top40. Voor jouw kans op die concerttickets naar keuze. En daarna sluiten de stembussen. Als je dus nog niet hebt gedaan, je bent getipt. Gaan we ondertussen verder met de zomerhit van Jonas Blue en Malieve. 1 plek omhoog.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Een wandelend schilderij. Ik weet niet of je hem wel eens hebt gezien in de videoclip, via Kijk Live bijvoorbeeld of op social media. Hij zit van top tot teen onder de tekeningen. Voor nu nog dan, want hij is de laatste tijd een hoop tattoos aan het weglezen.
1: When I was a kid, I used to have all these sticking posts all on my fingers and whatever else. And now I laser them off. For the most part, it's all gone. You know, when I was 18, it was like, I could sit forever. I loved getting tattoos. And now it's like, I hate it. I don't want to get tattooed. It hurts.
0: Ja, sommige tattoos waren toch iets te impulsief. Hij vindt ze niet meer bij hem passen. En vooral zijn handen zijn nu weer helemaal leeg. Eén plek hoger in de top 40 deze week staat Teddy Swims. Nou, die doet letterlijk het tegenovergestelde. Als in, hij is na dit jaar ook klaar met tattoos zetten. Maar niet omdat hij ervan af wil. Hij heeft dan letterlijk geen leeg plekje meer op zijn lijf over.
2: This year I want to be done, you know? Yeah.
3: And let's face it, man, the older we get, the more it hurts.
2: Yeah, well, that's why I gotta fill in my legs, get a couple more pieces on there. And then I'm like, just, let's get done being tattooed.
0: Ja, de komende maanden worden nog even flink pijn lijden. Ja, en dan is zijn kleurplaat af. Zijn muzikale avontuur daarentegen, daar is hij nog lang niet klaar mee. Hij is pas net begonnen. Nou, gelukkig maar voor ons. Deze week blijft staan op nummer 6. Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: één na laatste zittenblijver die je vanmiddag hoort. Teddy Swims, Mr. Know-It-All op nummer 6 blijven staan in de top 40. Daarmee hebben we nog 5 hits te gaan, waarvan 1 zittenblijver. Maar ja, waar staat hij dan? De top 5 gaat zo beginnen. Maar eerst heb ik nog een tip voor de top. Ja, en die is van Shanna Spyro. Een paar weken geleden bracht ze haar debuutalbum uit, Visitor. En onze eigen Stefan heeft ook met haar gekletst over dat album. Dat hele gesprek vind je op Qmusic.nl en in de Top 40 podcast. Zeker het checken waard. Daar vertelt Shanna ook hoe bizar het voelt dat het album na jaren werken nu echt uit is.
1: I care about this so much. Like, I don't even know if I'd be able to articulate how much I care about it. What I talk about in the album and how that's like such a huge part of my life and the way I felt. And spending hours and hours and hours. And like, now finally, like, you kind of have to like take your hands away and like, you know, put the pen down and be like, all right, it's done now. And like, allow other people to like, I guess, listen to it and take it in. It's just like, it's a bit scary, to be honest.
0: Ja, het album is uit. Ze kan er niks meer aan doen. Hoe eng ze het ook vindt om haar ziel zo bloot te leggen in de muziek. Ja, iedereen kan het nu horen. Maar die kwetsbaarheid is juist de reden dat zoveel mensen van over heel de wereld verliefd zijn geworden op haar muziek. Dat heeft haar al 3 top 40 hits opgeleverd en de 4e is onderweg. Ook een track van dat debuutalbum, Great Expectation heet het. Ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Er zit een heel mooi piano beginnetje aan, dus ik laat het helemaal vanaf het begin horen.

0: tip voor de top.
1: Jenna Spyro.
2: Ja, ik zie wow. Dat zegt Merel Hofman. En Mark Burgers die heeft een idee. Hij zegt, het is dat ze geen Nederlands spreekt. Anders werd ze zeker gevraagd voor hun kerstreclame. Nou, kan op zich, weet je wel, iets in het Engels natuurlijk ook prima onder. Maar tip voor de top, Jenna Spyro, Great Expectations. Dan is het echt zover. De top 5 van deze week die begint met de zanger die afgelopen zaterdag nog stond te zingen voor een handjevol Q-luisteraars. Tijdens Shake Up Your Day met Tom en Bram.
3: Dames en heren, zijn we er klaar voor? Geef hem een groot applaus. Rutger!

0: Nou, deze hoor je zo op 5.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja. Van Jumbo.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment 19 files nog. Ik heb hier files met een vertraging van 10 minuten of langer. Dat zijn er 5 op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken. Daar is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file, vertraging 11 minuten. De A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Leendeheide en De Hocht. Ook daar een ongeluk. 2 kilometer, vertraging 11 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velzen. 5 kilometer, vertraging 11 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, vertraging 12 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. 3 kilometer, vertraging is daar 10 minuten. Dan het weekend weer van Weerplaza. Zo goed als droog met zon vanuit het westen. Het is vandaag 20 tot 24 graden. Morgen is er veel zon bij 25 tot 28 graden. Dan het nieuws van 5:30 met Nathalie van Zuylenkom.
1: Goedemiddag, je vliegticket wordt voorlopig niet goedkoper. En dat ondanks de lagere olieprijs, nu de situatie rond Iran beter lijkt te worden. Maar de prijs voor vliegtuigbrandstof daalt veel minder hard dan gedacht, schrijft de Telegraaf. Eerder zei KLM al dat het niet uitsluit dat er om deze reden vluchten geschrapt worden. Inspecteurs hebben een rondje gedaan bij dijken tussen Den Haag en Rotterdam en de droogte heeft er flink ingehakt. Er zijn bijna 200 scheuren ontdekt. Dat zijn er 6 keer zoveel als een tijdje geleden. Over bijna 20 scheuren zijn grote zorgen, maar een spoedreparatie is nu nog niet nodig. En het nieuwe voetbalseizoen begint weer vandaag. Goed moment om een paar nieuwe spelregels in te voeren, dacht de KNVB. En je herinnert ze misschien nog van het WK-voetbal. Want wissels mogen niet langer duren dan 10 seconden. En de bal moet binnen 5 seconden worden ingeworpen als die uit is. Doel is om dan wat meer vaart in de wedstrijd te krijgen. En een auto vol met kogelgaten. Ja, je moet er niet aan denken, maar een man uit Breda is er heel blij mee. Hij is namelijk de trotse eigenaar van een doorzeefde BMW 5-serie. Het is niet zomaar een auto, maar één die is gebruikt voor de film Wolves uit 2024 met George Clooney en Brad Pitt. De man zag de auto op een veiling, deed een bod en het lukte. Maar, net als in de film, alles is nep.
2: Kogelgaten zijn niet echt. Ze maken de auto vies voor de film. Want hij heeft in de sneeuw gereden, zogenaamd, in de shots. Je ziet hier bijvoorbeeld de draadjes nog steeds lopen naar bepaalde explosieven. Om bijvoorbeeld de koplampen uit elkaar te laten klappen in de film. Net of dat erop geschoten werd.
1: Er was bij het Jeugdjournaal. Wat hij ervoor heeft betaald, dat wil de man niet zeggen. Maar lang wilde hij er ook weer niet per se plezier van hebben. Want de auto staat namelijk alweer te koop voor ruim 55.000 euro op een tweedehands site.
0: 55.000 euro voor een doorzeefde auto.
1: Ja. Ja, en je mag er ook niet in rijden trouwens.
0: Mag
1: er
0: niet in rijden?
1: Je mag er niet in rijden.
0: Dus je moet hem ergens in een kast zetten. Ja, dat wordt een probleem.

deze week nieuw binnen in de top 40 op nummer 29. En dat zonder dat zijn andere hit daaronder lijkt. Jamaican Bam Bam stijgt deze week gewoon weer één plek naar nummer 4. En daarmee heeft hij bijna een top 3 hit te pakken. En dat zou zijn eerste zijn ook. Ja, wie weet is het volgende week zover. Maar wie staan er deze week dan in de top 3? Nou, de Bauza onder andere. Ze hebben een van de allergrootste zomerhits van dit jaar te pakken wereldwijd. En dan te bedenken dat ze deze hebben gemaakt in januari. Bij min 15 graden in een sneeuwstorm. Dat vind ik dus heel grappig. Magnetic trapt deze week het erepodium af op

Dat betekent dat Talk to You van Another en 54 deze week is gestegen. Maar hoeveel plekken? 1 of 2? Het antwoord is 1 plek. Talk to You pakt het zilver deze week.

0: zeggen ze dat ook weer in het Engels? Slow but steady wins the race. Nou, dat is precies hoe Another en 54 Ultra het aanpakken. Talk to You staat al 20 weken in de top 40. Vorige week kwamen ze pas voor het eerst in de top 3. Nou, dat was al een record. En deze week klimmen ze gewoon nog een plek door naar nummer 2. Klasse. Ja, in dit tempo staan ze volgende week op nummer 1. Maar voor nu is die plek nog voor een andere hit. Welke dat is, ga ik je nu vertellen. Eerst de complete top 10 van deze week.
1: Nummer 10.
0: Justin de Wild met Cheerio.
2: Oh, Cheerio.
0: 9. Bebe Rexha en Fadeless.

Bauza en Magnetic. Another 50 for Ultra. Talk to you. Het is ook deze week weer spannend tot aan de laatste track. Met een andere hit op nummer 3. Ook op nummer 2. Nou, en hebben we dan

Jij voorspelde dat Die Die ook deze week de nummer 1 van Nederland is. Ja, en daarmee staat Shakira voor de 25e week in haar carrière op nummer 1. Ja, dat is echt heel veel. Ze hoort vanaf nu bij de top 10 van artiesten die het vaakst op nummer 1 hebben gestaan in ons land. Ja, ze staat nu op een gedeelde 10e plek samen met Jan Smit. Ja, dat vind ik toch mooi. Shakira en Jan Smit, zij aan zij. Ja, als ze volgende week nog steeds bovenaan staat, dan evenaart ze Adele. Maar of haar dat gaat lukken, vertel ik je dan in een nieuwe top 40. Ja, en dit was hem dan, de top 40 van vrijdag 7 augustus 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 hoor je alle 40 hits nog een keer, dan met Stefan Bouwman. En heb je iets gemist van de lijst, check dan de top 40 weekoverzicht podcast voor alle hoogtepunten. Staat binnen een paar minuten online op Qmusic.nl, in de Qmusic app en in jouw favoriete podcast app. Zo meteen vanaf 6 uur, het Foute Uur met Tom van der Weert. En ik heb nog wat tijd over, dus ik dacht, laat ik alvast een lekkere opwarmer draaien. Ja, deze is perfect toch? Chips en 1001 Arabian Nights. Fijn weekend!

0: Top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
5: craving. Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle plus meloenen, 1 plus 1 gratis. Bedoel met je mee, plus.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: 6 uur, een hele goede avond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
6: Goedenavond. Rijkswaterstaat neemt meer maatregelen tegen vrachtwagens die toch nog over de Merwedebrug bij Gorkum rijden. Dat is al een tijdje niet meer toegestaan omdat de staalconstructie verzwakt is. Chauffeurs krijgen een boete van €500, maar toch gaat het nog regelmatig mis. Het gaat dan vooral mis met buitenlandse vrachtwagens. Daarom komen er nu extra borden, bijvoorbeeld bij de grensovergangen en bij op- en afritten. Een naar ongeluk dan in pretpark Walibi. Daar is iemand een deel van zijn vinger kwijtgeraakt terwijl hij in een attractie zat. Het gaat om een Duitser. Hij zou zijn handen buiten een bootje hebben gehouden. Terwijl duidelijk aangegeven wordt dat je je handen juist binnenboord moet houden. Dat meldt Omroep Flevoland. Het ongeluk gebeurde gisteravond. De attractie is vandaag wel gewoon weer open. Nederland doet volgende maand mee aan een militaire oefening in Groenland. Die actie is onderdeel van de NAVO-missie om het Noordpoolgebied beter te verdedigen tegen bijvoorbeeld Rusland en China, maar ook tegen Amerika. Want president Trump opperde eerder om Groenland over te nemen van Denemarken. Noordgebied goed in de gaten te houden moet dat voorkomen worden. En we trekken steeds vaker makkelijke kleding aan als we gaan werken. Zelfs directeurs en politici kiezen vaker voor een t-shirt en een paar sneakers. Volgens etiketten-experts is dat sinds corona een stuk normaler geworden. Dat zeggen ze in de Telegraaf. Toch zouden leidinggevenden beter zich netjes blijven kleden, zeggen de experts. Want het bepaalt soms ook hoe serieus mensen je nemen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 10. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon en maximaal 28 graden.
5: Dit is Wijsdenan, file gemeld op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven bij De Hocht. Het komt door een ongeval, 4 kilometer en 25 minuten vertraging. En op de A67 Eindhoven naar Turnhout bij De Hocht, Randweg en N2-Zuid, 4 kilometer en 20 minuten. Dan flitsers gezien op de A2 Weert richting Echt bij 202.1. Op de A7 van Drachten naar Groningen, 168.1. De A28 Hogeveen richting Assen bij 153.5. En op de A67 vanuit Eindhoven naar de grens met België, 18.2.
7: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Tom van der Weert.
5: Jawel, het weekend van Q-Music bij deze officieel geopend. En dat doen we traditiegetrouw natuurlijk met die one and the only.
9: Het Foute Uur.
10: Foute Uur.
11: Q-Music.

0: Cruz en Luda. En Break Your Heart in het foute uur bij Q-Music. Zo dan, het is vrijdagavond, het is 6:08. Een hele goede avond. Tom hier. Normaal gesproken natuurlijk met die lieve, gezellige Judith Eijk tegenover me. Maar zij heeft vanavond ergens een bruiloft, wat ik begreep. Ik ga net wel op WhatsApp eventjes te spreken. Ze heeft even wat achtergelaten voor ons.
1: Hey, lieve Tom. Hallo, hallo. Ja, ik ben er niet vanavond, helaas. Maar ik ga iets leuks doen, want ik ga draaien op een bruiloft. Samen met Q-collega Kane Slobbe. Althans, Kane gaat draaien, want ik kan helemaal niet draaien. Ik ga er vooral naast staan en een beetje dansen en zo. Handjes in de lucht. Dus ik ben er volgende week weer. Ben benieuwd of jij wat lekkere muziek gaat draaien, want we zitten in de auto. Dus we luisteren.
0: Oh.
1: Oké, doei.
0: Oké, ja, groetjes Judith. Nou, gezellig zeg. Leuk dat je gaat dansen bij Kane. Ja, of loop je gewoon een beetje de kantjes eraf? Nee joh, veel plezier Judith als je het hoort. Ja, kortom, lekker alleen vanavond hier in de studio. Gelukkig ben jij er natuurlijk wel bij aan de andere kant van de radio. Gaan we lekker samen door het foute uur heen. Ja, als je dan even naar de Q-Music app gaat, dan kun je stemmen op je favoriete foute hits. De battle die voorbij komt is een thema après-ski. Die heb ik nu voor je klaargezet. En die gaat tussen Mama Lauda en Joost. Nou, zeg maar, welke wil je horen? En als je dan toch in de Q-app zit, laat even weten, wat zijn je gezellige vrijdagavondplannen? Foute uur brengt je nu John Travolta op Q-Music.

0: Clouty in het Foute Uur bij Q-Music. Mama Laura.
1: Het Foute Uur.
0: Eens even kijken, waar staat het Foute Uur aan deze mooie vrijdagavond? Nou, bijvoorbeeld bij Marijse, heerlijk op de camping. De laatste week, dat is dan wel weer jammer. Sharon roept hier onze vrijdagavondplannen. Wij gaan naar de feesttent in Vlagtwedde voor de Foute Party van Q-Music. Samen met onze jongvolwassenen, kinderen en hun vrienden. Ik heb het even opgezocht en vanavond in Vlagtwedde, daar staan mijn lieve vrienden en collega's Edwin Noorlander en Lars Boelen. Sharon, ik kan je verzekeren, wordt chaos. Veel plezier daar. Sheila zegt hier, wij zitten in de auto Q te luisteren. Vanmorgen zijn we vertrokken vanuit Oostenrijk, onderweg naar huis. Tot we er klaar mee zijn, dan gaan we lekker een camping opzoeken. Belinda is jarig vandaag, van harte. Marlies stuurt een foto vanuit Frankrijk. Hij brandt weer, staat erbij. Ik zie een barbecue met inderdaad houtskool. Lekker. Marcel onderweg naar het strand. Dennis is de vrachtwagen terug naar de zaak aan het brengen. En hier nog een foto van Robert. Eindelijk weekend. Groetjes vanuit Balkbrug. Dus even kijken wat Jonathan dan te vertellen heeft.
2: Ik heb storingswachtdienst. Dus we gaan lekker naar jou luisteren. Of aan het werk. Of allebei.
0: Nou ja, een prima combinatie toch, Jonathan? Ja, ik ben ook een soort van aan het werk. Voor zover je dit werk kan noemen natuurlijk. Want ja, het is het Foute Uur, dat is gewoon lekker feest. Stemmen maar in de Q-Music app. Battle die nu start is tussen Pitbull, I Know You Want Me en Single Ladies van Beyoncé. Liedje met de meeste stemmen draai ik zo naar Two Brothers on the Fourth Floor.

0: Like You.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
0: Over een paar minuten gaan we door met het foutuur. Vraag is alleen, hoe gaan we door? Je mag nu stemmen in de Q-Music app op...

0: Stem maar op jouw favoriet.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
9: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Omdat onze band onbreekbaar is.
14: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Silent Disco Festival Tilburg en bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde met Lars Boelen en Edwin Orlander. En zaterdag bij Pul Village Festival in Dalen met Tom van der Weert, het Noodorpse Feestweekend met Edwin Orlander en bij Noordzee Zomer Katwijk met Menno Barreveld en Lars Boelen.
2: Q-Music The Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
3: Q-Music. De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Exact 6:30, goedenavond. Q-Music verkeer van Flitsmeister. Eigenlijk alleen gedoe bij de grens op de A37 vanaf knooppunt Holsloot bij richting het Duitse Meppen. Bij de grens 1 kilometer en 10 minuten vertraging. En de A76 Geleen naar Keulen, ook bij de grens 3 kilometer en een kwartiertje. Dan flitsers gezien op de A2 Weert richting Echt bij hectometerpaal 202.1. Op de A6 Lelystad Muidenberg bij 62.2. De A10 vanaf Diemen richting de Zeeburger Tunnel bij 11.2. En op de A58 Vlissingen naar Goes, let op, 161.6.
12: Tom van der Weert.

0: makes me feel. Jan Wayne in het fout hier bij Q-Music, Because the Night. Het is 7 minuutjes over 6:30. Zometeen natuurlijk meer foute hits. Bijvoorbeeld Toybox, Best Friend, komt eraan. Maar eerst, ja, kijk, in het foutuur is natuurlijk alles mogelijk. Sowieso qua muziek, maar ook qua onderwerpen die we bespreken. Zo zag ik net een berichtje van Sterre in de Q-Music app. En Sterre, goedenavond.
1: Goedenavond,
0: hallo
1: met Sterre.
0: Dan, hoe is het
1: hallo
0: vandaag?
1: Ja, goed. Ik sta met een merrie in de box. Die wordt zometeen geïnsemineerd.
0: Ja, nou, dat is eigenlijk precies waar ik even voor bel. Want ik zag je berichtje en ik dacht, nou, paarden, dat vind ik sowieso bijzonder interessante dieren.
1: Alleen, ja,
0: alleen al vanwege de reden dat, nou, ze hebben bijvoorbeeld geen poten. Hè? Ze hebben echt benen.
1: Ja. Zeker, zeker.
0: En het zijn gewoon hele, hele bijzondere mooie dieren. En jij bent er, ben je er alle dagen druk mee?
1: Nou, bijna wel. Ik ben hoefsmid van beroep en daarnaast geef ik heel veel les.
0: Jij bent dus, gewoon hoefsmid van beroep?
1: Jazeker.
0: Hey, wat vet.
1: Ja, zeker. Heel leuk.
0: En wat voor lessen geef je dan?
1: Ik geef paardrijles, een springles, dressuurles, eigenlijk alles. En dat doe ik eigenlijk dagelijks.
0: En nu sta je bij een merrie die op het punt staat om geïnsemineerd te worden.
1: Dat klopt, ja. Ja, we hebben... Mag ik uw naam noemen?
2: Ja,
1: we hebben Freek Saris, hier, de hengstehouder.
0: Ja?
1: Die heeft het sperma van Speedy Jane. Speedy Jane.
0: Zo.
1: En dat wordt in de merrie geïnsemineerd eigenlijk.
0: En, hoe,
1: en dan hopen we... Ja.
0: Ja, hoe is dat? Dan hopen, ja, dan hopen we dat ze zwanger wordt natuurlijk.
1: Dat hopen we wel, ja.
0: En is dit dan jouw merrie of hoe moet ik het zien? Ja, of jij begeleidt dit gewoon voor iemand anders? Of?
1: Ja, dit is de merrie van de oom van mijn vriend, van Rickert van Malenstein. Die heeft ook de hengst, de Speedy Jane is ook van hem.
0: Ja.
1: En Freek die doet heel veel, die gaat eigenlijk nu bezig met insemineren. Dus, maar die zijn op vakantie, dus ik ben even paard aan het vasthouden.
0: Dus wij zijn live bij de inseminatie van hoe heet ze? Hoe heet moeder?
1: Bonnie Jane heet ze.
0: Bonnie wordt nu geïnsemineerd door Speedy met hulp van jou en...
1: Ja, met hulp van Freek.
0: Ja. Nou, wat super.
1: Dus, hij maakt het nu even schoon.
0: En wanneer weten jullie dan of het gelukt is?
1: Over 3 weken kwam volgens mij de dierenarts weer scannen.
0: Ja.
1: Dus dan is het als goed helemaal zeker of, of het goed gekomen is of niet.
0: En hoe lang is een paard dan zwanger? Is dat een gekke vraag?
1: Ja, 11 maanden. Het is 11 maanden drachtig.
0: Oké. Okay. Nou, een bijzondere vrijdagavond dan voor jou.
1: Ja, zeker. Het is altijd leuk om mee te maken. En vooral als het goed gaat.
0: Ja, daar laten we het hopen natuurlijk. Dan waren we er live bij op deze vrijdagavond 7 augustus 2026.
1: Ja, dat zou leuk zijn.
0: Hou ons op de hoogte als het over 3 weken goed nieuws is. Leuk. Bijna weekend dan of moet je nog even door?
1: Nee, morgen nog lesgeven, dus het is nog geen weekend. Nou, maar dat vind ik helemaal niet erg.
0: Gezellig kiel aan, dan komt het helemaal goed toch?
1: Yes, precies.
0: Succes daar, Sterre. Leuk even te spreken.
1: Oké, dankjewel. Fijne avond. Doei.

0: Cue music. Met Nena.
1: Het foutende uur.
0: Nog twee foute hits ga ik voor je draaien. Zometeen mag je kiezen uit Flying High van Captain Hollywood Project. Of Get Ready For This van Too Unlimited. Maar eerst was er een battle in de Q-Music app gaande tussen Lil Kleine en Samuel Welten met Maak Me Nou Niet Gek. En daartegenover Roxy Dekker met Satisfier. Nou, winnaar Yannick, vertel.
2: Maak me nou niet gek.
0: Zijn Lil Kleine en Samuel Welten geworden? Ik hou toch een beetje mijn hart vast voor morgenavond. Dan heb ik de eer om met het Foutuur Live op pad te gaan naar Pearl Village Festival. Dat ligt ergens in het oosten bij Hardenberg en Coevorden, daar in de buurt. Ik mag daar het podium op om 12 uur morgen nacht. En voor mij staat Samuel Welten. Nou, ik weet niet of je Samuel Welten wel eens live op het podium hebt zien staan. Bijvoorbeeld tijdens de Foute Party in het Philips Stadion. Die man, die breekt de tent af. Dus ik ben toch een beetje bang dat hij het spreekwoordelijke gras voor mijn voeten gaat wegmaaien. Hoe ga ik dan starten? Ga ik nog even een nachtje overslapen? Misschien gewoon bijlen de gasoline af zo. Gewoon lekker doorpakken dat feest. En leuk wordt het sowieso morgenavond daar in Dalen, heet het volgens mij. Nu nog even gewoon voor een verbandje. Lil Kleine, Samuel Welten, Bijkje Music in het Foutuur.
3: Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: Project, Flying High, aan het einde van deze editie van het Foute Uur. Morgenavond natuurlijk een nieuwe ronde om 6 uur sharp. Hoor je weer het Foute Uur bij Q-Music. Zometeen het nieuws van 7 uur. Rebecca, goedenavond.
1: Goedenavond. Ik vertel je zo waarom je vooral knutselspullen mee moet nemen als je naar het strand gaat.
0: En verder zometeen muziek van Ruben Hillen. 20 Seconds komt eraan, maar ook deze van Calvin Harris.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
5: Kampioenen!
3: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
11: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja, goed.
12: Dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Daar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
16: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke Restaurant. De pizza en Piadina, 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk, 9.

0: Go's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Het is 7 uur geweest. Goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca.
8: Goedenavond. Opletten als je nog een vakantiehuisje gaat boeken. Want steeds meer mensen worden opgelicht via booking.com. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de fraude-helpdesk. Oplichters hacken regelmatig accounts van echte verhuurders, maar sturen dan een betaallink via een neppe website. Eenmaal op vakantie kom je er dan achter dat je nooit echt geboekt hebt. De Consumentenbond raadt daarom aan om altijd via het officiële betaalsysteem af te rekenen, de bestemming te checken via Google Maps en het liefst met een creditcard te betalen. Rijkswaterstaat neemt meer maatregelen tegen vrachtwagens die toch nog over de Merwedebrug bij Gorkum rijden. Dat is al een tijdje niet meer toegestaan omdat de stouwconstructie verzwakt is, maar toch gaat het nog regelmatig mis, vooral met buitenlandse vrachtwagens. Daarom komen er nu extra borden, bijvoorbeeld bij de grensovergangen en bij op- en afritten. In Griekenland is een burgemeester opgepakt voor de grote bosbrand in Athene, want die zou ontstaan zijn door problemen bij zijn bouwbedrijf. Er zou kortsluiting geweest zijn bij werkzaamheden aan het stroomnet en vervolgens brak die bosbrand uit. Door het vuur is er ook schade aan tientallen gebouwen. En een bijzondere tip dan nog als je naar het strand gaat, want als je de meeuwen op een afstandje wil houden, dan werkt het heel goed om speelgoedoogjes mee te nemen. Je kent ze misschien wel van het knutselen. Die oogjes kunnen de vogels weghouden bij je eten, want meeuwen houden er niet van als ze aangekeken worden. Uit onderzoek blijkt dat het echt werkt. Een bakje friet met oogjes werd meer met rust gelaten dan het bakje zonder ogen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 10. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon en maximaal 28 graden.
7: Flitsmeister dan, 1 noemenswaardige file op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 2 kilometer vertraging, kleine 10 minuten. En er wordt geflitst op de A7 van Drachten naar Groningen bij 168.1. De A10 vanaf Diemen naar de Zeeburger Tunnel bij 11.2. Dan op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213.2. En op de A67 van Eindhoven naar België, hectometerpaal 18.2. Zeg ik een hele goede avond tegen jou. Lekker dat je het weekend van Q-Music komt vieren. Ruben Hille komt voorbij na Calvin Harris en Blessings.

0: with you.
1: Q Music, Ruben Hille, 20 seconds.
2: Q Music, maximum summer.
1: Maakt het 9 minuutjes over 7. Goedenavond, goedenavond. Het is vrijdagavond. Het weekend van Q Music is officieel begonnen. Tom hier, zonder Judith helaas, die is op een bruiloft. Ja, ik zit hier tot 9 uur vanavond. En daarna is het altijd feest als ik weer in de auto zit. Want dan zit natuurlijk Stefan Bouwman op de radio. En je weet het, bij Stefan hoor je altijd de pianobar. Nou, Ruben Hille, die je net hoorde, die was hier een kleine maand geleden nog te gast. Ja, en vanavond is het ook weer wederom een grote naam, hoor. Ja, internationaal, nationaal, het maakt niet uit. Het is altijd goed in de pianobar. Vanavond komt Rondé langs. Ja, na 9 uur dus. En ze komen lekker muziek spelen. Samen met Stefan natuurlijk op piano. Dus zorg ervoor dat je dat niet mist. Kijk ik ondertussen even in de Q-Music app. Ik zie dat Daphne erbij is vanavond. Die stuurt een foto van haar hondje Woody. Wat een blij dier, zeg. Gezellig. Ze zitten in Beieren, Duitsland. En ook Len is erbij. Die stuurt een foto vanaf de bank. Tweede dag gehad van de Heuvelland Vierdaagse. Nu chill op de bank met Q aan. Kijk, Len, dat zijn de goede berichten. Lekker uitluieren en genieten van de muziek van Q-Music. Ik ga je zo meteen de nieuwe alarmschijf laten horen.

0: Zara Larsson, Midnight Sun bij Q-Music. Vanmiddag was de top 40 te horen natuurlijk bij Q-Music. 30 weken op rij staat Zara Larsson met Midnight Sun al in de top 40. Vanmiddag op plekje 38 blijven staan. Dus nou, van Midnight Sun weten we al, dat is een groot succes. Ik wil je nu graag voorstellen aan nieuwe muziek, waarbij we hiervan, hier bij Q-Music denken dat het zeker potentie heeft voor de Nederlandse top 40. Namelijk de alarmschijf. Die werd vanmiddag even voor vieren bekendgemaakt door Menno. Ja, en als je de ingrediënten bekijkt, dan kun je al weten hoe het eindproduct zal smaken. Hoofdingrediënten zijn namelijk Bruno Mars en Karol G. Ja, Bruno Mars, ik ga hem niet aan je introduceren. De man heeft 25 top 40 hits op zijn naam. Waaronder op dit moment natuurlijk I Just Might en On My Soul. Ja, en Karol G, die kennen we natuurlijk ook nog uit 2024. Geleden alweer toen een top 40 hit met Siantes Te Hubiera Conocido. Nou, tijd dus voor een nieuw meesterwerk samen Bruno Mars en Karol G. Het nummer Still is uitgebracht, terechtgekomen op het gloednieuwe album van Karol G. Ja, en of het nummer binnenkort ook in de top 40 terecht gaat komen, blijft nog even de vraag. Maar de komende week hoor je me in ieder geval extra vaak op Q-Music, want het is de nieuwe alarmschijf.
1: De Q-Music Alarmschijf.
2: Karol G en Bruno Mars, Still.

0: strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: you.
1: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Tom van der Weert.
11: Hey, goedenavond. Cascada komt eraan. Eerst Harry Styles, American Girl.

Ja, vanuit Duitsland, Cascada. Wie ook uit Duitsland komt, zie ik net in de Q-Music app, is Joris Willemsen. Die zegt, we rijden nu terug vanuit Movie Park Germany. Daar zijn we 2 dagen met het gezin geweest. Lekker onderweg, Q aan. Daniel die roept via de Q-app, hey Tom, onderweg vanaf het Gardermeer naar huis. Ens is dat. Wat was het druk vandaag op de weg, nog 2,5 uur te gaan. Daniel, ik zou willen zeggen, als je in de buurt van Ens bent, dan kom je ook langs dat prachtige kampen. Even zwaaien, zwaai ik terug. En Mirjam, dit is ook leuk. Vorige week vrijdag zat ik hier ook en toen belde ik nog even met Mirjam. Die gingen met de hele vriendengroep naar België. We hebben toen uitgebreid besproken dat ze ook zo'n heel kebabspit zouden meenemen. Weet je wel, zo'n ding aan de muur met zo'n scheermes erbij, weet je wel. Echt een unit. Nou, ze stuurt nu een foto vanuit België. Dat ding dat staat daar lekker te fakkelen. De kebab staat daar aan. En ze laten bij weten dat het lekker smaakt. Met dank aan de koks Ronaldo en Jeroen. Nou Mirjam, eet smakelijk daar. Hoor je hier zometeen nieuwe muziek van Martin Garrix. Eerst Shakira. Q-Music.

0: Dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuw.

muziek. Martin Garrix en You Too en Fireflies bij Q Music. Ja, ik ben dus nu hier in de studio van Q. Lekker met grote mensen speelgoed bezig. Tenminste, zo zie ik de knoppen hier in de studio altijd. Gewoon lekker spelen, een beetje knoppen rammen. Gezellig met jou erbij, muziekje erbij. Maar de rest van de dag, als we even een paar uur terugspoelen, ben ik lekker bezig met kinderspeelgoed. Mijn dochtertje Isa van bijna 2, die wil natuurlijk de hele dag lekker spelen. Dus nou, dat gaat van loopautootje naar huisje bouwen van blokjes. Dat gaat dan nou, bijvoorbeeld naar een waterkleurboek. Ken je dat? Dat is een uitvinding. Ja, het is gewoon, wat je hoort, een kleurboek met meerdere kleurplaten. En het is dan een speciaal soort dik papier. Er zit een stift bij, die moet je vullen met water. En dan door met die waterstift over die kleurplaten heen te gaan, verkleurt het papier. Ja, het is echt ideaal. We hebben ook veel witte muren in huis. Dus ja, potloden, stiften, dat soort rommel, dat is dan toch gevaarlijk. Nou, die waterkleurboeken, dat is een uitvinding. En het is ook mooi dat als het opdroogt, is de kleurplaat gewoon weer zwart-wit. Dus je kan hem gewoon over een paar uur weer hergebruiken. Nou, ook nog eens goed voor de portemonnee. Echt een uitvinding, dus heb je een dreumes, koop een waterkleurboek. Tip mijnerzijds. Nou, de zangeres die je nu op Q gaat horen, die heeft misschien ook nog wel wat leuk speelgoed voor over een tijdje voor kleine Isa. Of voor jouw dreumes. Miley Cyrus begint mij namelijk een beetje te influencen als het gaat om kinderspeelgoed. Zij is namelijk al heel haar leven gek van Barbie poppen. En sinds kort heeft Miley Cyrus de eigen Barbie pop. De Barbie Signature Miley Cyrus. Het is een verzamelpop in tweedelig outfit van kunstleer. Nou, ik heb hier een plaatje voor me. Lijkt ook echt op Miley. Dus ja, mocht je komend weekend nog een verjaardag op de planning hebben en denken van ik heb nog niks. Je kan dus een mini Miley Cyrus cadeau geven. Volgens mij is het vanaf 3 jaar. Dus ik heb nog even. En tot die tijd gewoon lekker het waterkleurboek. Miley Cyrus hoor je nu bij Q Music. Hier is Flowers. We were

0: bij Q-Music, Miles Away. Het is bijna 8 uur, zometeen na 8. Dan spelen we normaal gesproken altijd het kofferspel. Ja, dat wil ik vandaag eigenlijk ook doen. Alleen ja, Judith is er niet, die is bij een bruiloft. En het kofferspel, dat is toch een gezellig moment. En dat is dan in je eentje. Ja, dat vind ik wel leuk, maar er moet eigenlijk een beetje reuring bij. Dus, nou, kortom, ik zoek een koffermeisje voor vanavond. Laat ik even een 06-nummer intoetsen van een collega. Hier bij Q-Music. Je kent hem vast. Kijk of hij al...
1: Hallo, Stefan.
0: Steve.
1: Tom.
0: Tom, ja, hi.
1: Hey, ik hoor muziekje. Ik ben live op de radio.
0: Je bent hartstikke live op de radio. Dus ja. Kijk uit wat je zegt. Kijk uit wat je zegt. Stefan Bouwman.
1: Ja.
0: Ik heb een probleem.
1: Wat is jouw probleem,
0: Lief? Na 8 uur doen we altijd het grote kofferspel op vrijdagavond.
1: Oh, je bent in je uppie, hè?
0: Ik ben mijn uppie, ja. Judith is er niet. Het is een beetje saai. Kofferspel.
1: Dan moet saai.
0: Ik zoek een koffermeisje.
1: Oh ja, zal ik een pruikje opdoen?
0: wil jij mijn koffermeisje zijn vanavond?
1: Ja, doe ik even lippenstift op, jurkje aan en dan kom ik kofferspel met jou
0: gezellig.
1: Doen.
0: Kan ik iets te drinken voor je neerzetten?
1: Nee, komt helemaal goed. Ja. Wil jij iets hebben? Dan pak ik het even.
0: Nee, ik ben eigenlijk ook wel oké.
1: Nee, dan moet je me wel Stefanie noemen zo, hè?
0: Nee, gewoon Stefan Bouwman. Die van de pianobar. Kijk nou uit, dit gaat weer helemaal rechtsaf. Dan meteen sta je weer op alle Juice-kanalen. Doe dat nou
1: alle
0: niet.
1: Juice. Ja. Oh my god.
0: Nou, okay. Ik zie je zo bij het grote koffersbel, hè?
1: Dat zou wel,
0: joh. Yo. En het nieuws van 8 uur komt er ook aan. Rebecca, goedenavond.
2: Goedenavond. President Trump is voor de zoveelste keer op de vingers getikt voor een bijzonder project van hem.
0: Oei. En ook zometeen muziek. Awake Tonight komt voorbij.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
8: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
11: Honor the craving.
9: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
12: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten.
11: de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
21: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
20: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: 8 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
22: Goedenavond. Opletten als je nog een vakantiehuisje gaat boeken, want steeds meer mensen worden opgelicht via booking.com. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de fraude helpdesk. Oplichters hacken regelmatig accounts van echte verhuurders, maar sturen dan een betaallink via een neppe website. Eenmaal op vakantie kom je er dan achter dat je nooit echt geboekt hebt. De Consumentenbond raadt aan om altijd via het officiële betaalsysteem af te rekenen, de bestemming te checken via Google Maps en het liefst met een creditcard te betalen. Verdrietig dierennieuws dan, want in een dierentuin in Limburg is een leeuw overleden. Het dier was daar nog niet zo lang. Hij was een paar weken geleden naar Nederland verhuisd vanuit Denemarken. Maar hij werd ineens ziek en knapte niet meer op. Dat vertelt de directeur van de dierentuin bij L1.
23: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven, om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
22: Waar de leeuw precies ziek door werd, is nog niet duidelijk. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Een tegenvaller voor president Trump, want de bouw van zijn balzaal in het Witte Huis loopt vertraging op. Een rechter heeft nu voor de derde keer gezegd dat de bouw gestopt moet worden, omdat het congres er geen toestemming voor heeft gegeven. En dat is wel verplicht. Trump zal er niet blij mee zijn, want die balzaal is een van zijn prestigeprojecten. En dan nog voetbal, want de Eredivisie gaat weer beginnen. Rond deze tijd gaat speelronde 1 van start. SC Cambuur trapt af tegen Excelsior. En dat is extra bijzonder voor Cambuur, want die club promoveerde en is nu weer terug op het hoogste niveau. En dus is de ploeg van plan om alles te geven, vertelt de trainer.
24: Wij moeten volle bak gaan en wij moeten er alles aan doen om die wedstrijden te winnen. En dat gaan we ook doen.
22: Ja, morgen zijn er ook weer 4 wedstrijden in de Eredivisie. Dan komt landskampioen PSV ook weer in actie. Zij spelen tegen Fortuna Sittard. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 10. Morgen wordt het weer een zomerse dag met veel zon en maximaal 28 graden.
0: Flitsmeister dan, een file gemeld op de A50, Os richting Arnhem bij Ewijk. Het komt door een ongeval, 2 kilometer, vertraging 10 minuten. En flitsers gezien op de A7 van Drachten naar Groningen, 168.1. Op de A10 vanaf Diemen naar de Zeeburgertunnel, 11.2. Dan op de A44, Wassenaar richting Nieuw-Vennep, 20.4. En op de A58, Vlissingen naar Goes, let op, 161.6. Ja, ik trek zo meteen even mijn lieve collega Stefan Bouwman naar de studio, want we gaan spelen het grote kofferspel. Nu muziek, Kensington.

0: Everjack, Sia en David Guetta bij Q-Music Awake Tonight. Het is 7 minuutjes over 8, vrijdagavond. Tom hier, normaal gesproken Judith tegenover mij, maar Judith is op een bruiloft. Ja, dus ik was eigenlijk even op zoek naar een koffermeisje die samen met mij en met jou het grote kofferspel kan spelen. Nou, die heb ik gevonden hoor. Dames en heren, Stefan Bouwman.
1: Woehoe. Goedenavond. Ik ben naar de trappie afkomen lopen in een gouden jurkje. En ik heb allemaal koffertjes bij me.
0: Hi.
1: Kan zo, als Linda de Mol belt, kan zo invallen.
0: Ja, zou je het willen bij Linda de Mol op de trap staan?
1: Nee, verschrikkelijk.
0: Ja, Judith wil het volgens mij wel.
1: Ja? Ja? Oh god, Hila 2. Nee, ik vind het wel grappig dat we dat dus, dat zij nooit weten hoe ze moeten reageren. Dus dat is zeg maar een ton en
0: ja,
1: dan is
0: ja,
1: zo...
0: Ja.
1: Nee, ja, oh, ja, nee, ja, oh. En dan die twijfelachtige blik.
0: Maar ook met 2,5 miljoen en dan gewoon lachen.
1: Dan gewoon lachen.
0: Nou, ik had die koffer door de studio heen gesmeten.
1: Wacht even, dit was niet goed, Sjoerd.
0: Ja, vind ik mooi. Hey, maar hoe is het, lieve vriend? Klaar voor vanavond 9 uur?
1: Zeker, ja, Rondé komt langs. Ja, pianobar, hartstikke leuk. En nee, ja, verder prima, hoe is het met jou?
0: Ja, nee, prima. Gewoon lekker. Lekker vrijdagavond.
1: Ja. Merk dat jullie dit niet zit lekker tennis te kijken op je rechterscherm.
0: Ja, maar kijk, wij hebben, er moet altijd gewoon een behangetje aanstaan. Gewoon even, even een sport, weet je wel. Nou, voetbal is weer begonnen, Eredivisie. Maar ik vind tennis tegenwoordig... je hebt nu Tellen Griekspoor, die is aan tennissen in Canada. En die doet het best wel goed. Die heeft eergisteren ook een behoorlijk belangrijke wedstrijd gewonnen. Dus die is nu weer een ronde verder en die is nu bezig.
1: Ik wist niet dat jij in de tennis zat.
0: Nee, ja, kijk, nou, Tellen Griekspoor is ook een mede Pokémon trainer.
1: Natuurlijk. Altijd iets met Pokémon, hè?
0: Weet ik toevallig. Ja. Die spaart ook het een en ander aan Pokémon kaarten.
1: Heb je alles wat aan hem verkocht, of niet?
0: Nee, maar ik heb wel eens een keer gesproken over wat kaarten en wat dingen wat hij dan allemaal heeft. En dus zodoende vind ik het dan wel weer grappig dat ik hem nu weer zie tennissen.
1: Ik wist helemaal niet dat hij ook zo'n Pokémon-nerd was.
0: Ja, er zijn heel veel van die nerds. Nou goed, we zijn al 2 minuten over gebakken lucht aan het lullen.
1: Koffer!
0: Het grote kofferspel. We hebben 4 koffers hier in de studio. Die heeft Stefan daar liggen. Ja. Bij iedere koffer hoort een cryptische hint. En aan de hand van de cryptische hint mag jij kiezen of je de koffer wil, ja of nee. Er hangt ook een thema aan. En thema, dacht ik, ja, is het misschien leuk om daar prijzen in te doen in die koffers? Om de vakantie nog even door te trekken.
1: Oh, dus als je al terug bent, dat je nog even...
0: Ja, en je denkt van, god, joh, dit zit er alweer op, maar ik moet nog even terug. Hebben wij dus prijzen om de vakantie nog even door te trekken.
1: Heel leuk.
0: Nou, wil je meespelen? Stuur dan even het woordje...
2: Koffer!
0: Heel mooi. In de Q-Music app.
1: Ja.
0: Dan bellen we je terug en dan mag je zo meteen 1 koffer uitkiezen. Het is gewoon een prijsschieter, je wint sowieso. Muziek voor tijdens het appen. Alex Warren, Fever Dream komt eraan. Eerst Amy Winehouse, Back to Black.

0: Wat zie je mee te zingen?
1: Ja, sorry.
2: Als jij meezingt, is het niet erg, hè? Dan gaat het gewoon goed.
1: Soms.
0: Alice Warren, Fever Dream. Die man heb je nog nooit in de pianobar gehad, toch?
1: Nee, die lul, die wil nooit.
0: Nee?
1: Nee. Hè? Elke keer als die er is, dan is hij te druk of zo. Of heeft hij weer stemproblemen. We hebben wel vaak een interview gedaan. Mm. Maar ook de interviews zijn de helft van de tijd afgezegd. Maar het is verder een hele leuke gast, hoor. Dus
0: dat zou nog wel een keer leuk zijn, Alex Warren in de pianobar.
1: Ja, heel graag. Kom maar.
0: Jorrit, dat Stefan Bouwman is even aangeschoven voor het grote kofferspel. Want
1: koffer.
0: Ja, ik had geen koffermeisje. Dus ik heb even Stefan gebeld. Die was toch al binnen. Nou, die gaat het even regelen. Hey Nienke, goedenavond.
3: Hey, hoi.
0: Hallo. Jij hebt je aangemeld voor het grote kofferspel. Dus welkom. Je gaat meespelen.
3: Dankjewel.
0: Hoe is je weekend of vakantie? Of hoe ziet het eruit allemaal bij jou?
3: Nou, we zijn lekker op vakantie. We zijn in Bretagne. En we zijn lekker aan zee. Heerlijke temperaturen hier. En genieten.
0: Nou, super zeg. Wie is we?
3: Met mijn man en 3 kinderen.
0: Lekker. Ja. En blijf je nu nog lang of bijna naar huis?
3: We blijven nog een weekje.
0: Super.
3: Ja, er is super veel zin in nog.
0: Dan gaan we het grote kofferspel spelen.
1: Ja, ik heb ook geen vragen.
0: Nee, ja, dan gaan we gewoon direct zakelijk worden. Hè. We hebben dus allemaal prijzen in de koffers om de vakantie nog even door te trekken, Nienke. Dus als je dan terugkomt, dan ligt er voor jou een mooie prijs klaar om die vakantie nog eventjes wat op te rekken.
3: Lijkt me heel leuk.
0: Bij iedere koffer hoort een cryptische hint. Die krijg je van Stefan.
1: Hi.
0: Na de cryptische hint krijg je 5 seconden bedenktijd. En daarin mag je ja of nee roepen. Roep je nee, gaan we door naar de volgende koffer. Roep je ja, maken we hem open. Gaan we kijken wat je wint.
3: Nou, spannend.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja, zeker.
0: Dan geef ik het woord aan ons koffermeisje Stefan Bouwman.
1: Goedenavond! Nee, dat doet ze normaal nooit, sorry. Welkom bij het grote kofferspel, Nienke. Ik heb hier inderdaad koffers 4 wel te verstaan. Nou, Tom heeft het net perfect uitgelegd. De hint uit koffer 1. Oh, ik kreeg net al complimenten op mijn zangskills. Dat ga ik het ook gewoon live doen. Drink met je billen bloot melk uit de kokosnoot. Je wordt vanzelf groot.
3: Ik vond het heel mooi gezongen, maar nee.
1: Dank je, Wesley. Nee? Oké. Okay.
3: Nee.
1: Moet ik dan wel zeggen wat het is al? Tom, moet ik zeggen?
0: Ja,
1: oké. Okay. Ja, ja. Dit was een opblaaszwembad met palmbomen.
3: Oh, ja. Ja, dat is leuk. Maar ik ga toch voor koffer 2.
1: We gaan voor koffer 2. Oh, ja, als in, oké. Okay,
0: ja, okay. We gaan gewoon even door. Kijken wat daar
1: koffer
0: de hint
1: 2
0: is.
1: Koffer 2 pak ik erbij, maak ik open. De hint, even terug naar de camping.
3: Oeh. Dat is natuurlijk wel verleidelijk. Nee, ik ga het toch niet verder. Nee.
1: Oh, dan heb jij jezelf een pingpongtafel door de neus geboord.
3: Oh, dat is echt heel jammer.
1: 3 kinderen met z'n 5, dan kan je echt heel makkelijk rond de tafel doen. Ja, jammer. Nou, oké.
3: Okay. Oh, dat was echt heel leuk.
1: Dan gaan we naar koffer 3. Heel goed luisteren, komt-ie. Kort horen?
3: Ik heb echt geen idee wat ik hoor.
1: Oh, ik zei...
3: Iets van een rift te open doen?
1: Nee, dat je...
3: Oh.
1: Stil. Ja of nee? Hallo, Nienke, ben je er nog?
3: Ja, hoi, jij bent er nog.
1: Ja, de hint is gewoon stil. En dat betekent niet dat je daarna stil moet zijn.
0: Nee. Ja, ik denk ook, Nienke, wat hoor ik?
1: Ja, het is allemaal het is verwarrend. Ik verzin het ook niet.
3: Oh, het is oké. Okay. Ik dacht, ik moet stil zijn. Ik moet ergens naar luisteren.
1: Nee, dat was hem.
3: Dat klinkt wel verleidelijk na de vakantie.
1: Verleidelijk na de vakantie? Oeh.
3: Ja.
1: Is dat een ja? Is dat een ja?
3: Ja, dat is een ja.
0: Hoi!
1: Nienke!
0: We hebben koffer 3 te pakken.
1: Jij hebt gewonnen een fluistersloep in Giethoorn.
0: Maar win je die hele boot of gewoon voor 1 keer?
1: Ja, huren. Ja, huren.
0: Ik kan, je geeft de hele boot weg.
1: Geweldig. Zie je, het is echt... Judith moet gewoon nooit meer vrijnemen.
0: Nee, dat heb ik
1: goed. Nou, dat is toch superleuk met het hele gezin met z'n 5 op de fluistersloep.
3: Dat is zeker een voortzetting van onze vakantie.
1: Ja, mensen komen letterlijk vanuit de hele wereld komen ze naar Giethoorn om dat op die manier te ervaren.
3: Nou, hartstikke leuk.
1: Leuk.
0: Gefeliciteerd daarmee. Laten we nog even kijken wat er eventueel in koffer 4 had
1: koffer
0: gezeten.
1: 4.
0: Ja, dan hebben we hem helemaal gehad.
1: De hint was, naar welk land loop je als eerste? Klinkt dat verleidelijk of niet?
3: Oh. Nee.
1: Nou, het was een bezoekje aan de wereldkeuken voor 2 personen. Dus hadden de kinderen ook thuis moeten blijven. Dus eigenlijk...
3: Oh ja.
1: Ja.
0: Je gaat gewoon lekker op de fluistersloep in Giethoorn, Nienke.
3: Ik ben echt super blij. Dankjewel.
0: Hey, groetjes daar in Frankrijk en geniet er nog even van, hè.
3: Oké. Okay,

0: Cowbop, This World's Our Home. Zometeen wil ik even samen met jou op zoek naar de boom en een knal. Kortom, een liedje om het weekend officieel mee af te trappen. En ook Bibi Rexha hoor je zometeen.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereld. Klasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij Kruidvat.

Een soort sirene, dat einde van Coldplay Paradise. Zeg, thuiskomen dit. Het is Q Music op vrijdagavond. Nog een kleine 20 minuten, dan is onze vriend Stefan Bouwman weer hier. En tot die tijd nog even op zoek naar de boom en de knal. Dat doen we iedere vrijdagavond. Op zoek naar een liedje om het weekend officieel mee af te trappen. Echt even een liedje waarbij het stof uit je speakers klapt. Een rammer. Nou, daar hoort ook een thema aan vast natuurlijk. Nou, welke thema's hebben we al gehad? Nou, vorige week bijvoorbeeld hadden we het thema Pride. Omdat natuurlijk het hele weekend daar in Amsterdam de Pride centraal stond. Maar bijvoorbeeld ook liedjes in de taal van het land waar je op vakantie bent hebben we wel eens gehad. Of overwinningsnummers. Of als het Nederlands elftal speelde, dan deden we als een stadionklapper. En vandaag ben ik op zoek naar een liedje in de categorie alleen. Och, ik zit hier zo moederziel alleen in de studio. Normaal gesproken is dat het feest. Dan zit Judith tegenover mij. Maar Judith heeft vanavond een bruiloft, dus ze doet even lekker in mijn eentje. Maar ik dacht, het is misschien wel leuk om even in thema alleen iets te doen. Dus nou, denk eens even creatief na. Wat schiet er bij je te binnen? Als je denkt aan alleen. Denk je in het Engels bijvoorbeeld lonely? Dan ga je naar Owner of a Lonely Heart. Yes, dat is een grote hit. Of Martin Garrix heeft er ook eentje. Scared to be lonely. Wat schiet er bij jou te binnen? Wat is een rammer in categorie alleen? Laat je creatieve geest de loop en stuur het mij deze kant op via de Q Music app. Hoor je nu, Teddy Swims.

geval. Ja, normaal gesproken zit ik hier met Judith. Judith is vandaag niet, die is bij een bruiloft, dus ik zit hier moederziel alleen. Nee, dat is natuurlijk met een knipoog, want ik zit natuurlijk gewoon met jou hier gezellig op de radio. Maar ik dacht, het is wel even leuk voor het thema. Laten we op zoek gaan naar een boem en een knal in thema alleen. Dus ja, laat je creatieve geesten lopen. Iets met alleen, iets met lonely. Nou, bijvoorbeeld Danielle roept via de Q-app Riding Solo van Jason Derulo. Dat is ook een hit. Hier, All By Myself van Celine Dion. Van Bea, die stuurt dat door. Michael Jackson komt binnen. You're Not Alone van Mandy. Doe Maar, Eén Nacht Alleen van Jeroen. Ook een hele goede optie. Natuurlijk Alleen van Lil Kleine komt vaak binnen. Goedjes van Louise, deze bijvoorbeeld. Ik voel me zo verdomd alleen. Uiteraard Danny de Munk. Maar ook Eken.

0: En moet hij nog lang rijden?
1: Nee, nog 20 minuutjes en zijn we thuis.
0: Lekker. En dan genieten van het weekend.
1: Precies.
0: Nou ja, super. Hey, ik zag jouw suggestie. Ik had daar wel heel erg veel zin in. Dus vertel, lekker voor in het laatste stukje van jullie autorit. Wat gaan we horen?
1: We gaan luisteren naar LSDJ met Better Off Alone.
0: Top idee. Rij voorzichtig nog en een mooi weekend.
1: Dankjewel.

0: Als Lost Frequencies bij Q-Music. Crazy, hoorde je net. Het is bijna 9 uur. Dat betekent zo meteen onze vriend Stefan Bouwman.
1: Nou, heb je het overleefd, die uppie, Tom?
0: Ja, natuurlijk, vriend. Oh ja, ik vind dat eigenlijk ook best wel leuk, hoor. Ja, en het maakt je ook weer eens wat scherper. Kijk, soms als dan Bram tegenover je zit, of Judith, dan kun je toch soms ook zelf een beetje achterover leunen en kijken wat er gebeurt, wat de ander roept.
1: Dat is wel waar. Hè?
0: En als je in je eentje zit, nou, dan weet jij natuurlijk alles van. Dan heb je toch zelf touwtjes in handen en dan komt toch weer het ware ambacht naar boven.
1: Klopt, altijd alleen. Ja, maar straks ben ik niet alleen. Want Stefan's piano komt eraan met Rondé, dat wordt leuk. Ik heb nog, mag ik jou om gunst vragen?
0: Wat wil je, ja?
1: Jij hebt, omdat jij alleen zit, mijn hulp net ingeschakeld bij het grote kofferspel.
0: Doe dat nog eens.
1: Het grote kofferspel.
0: Ja.
1: En dat deed ik met liefde.
0: Mm.
1: Kane is ook nog steeds weg. Ik weet niet of hij überhaupt nog werkt, maar volgens mij is hij gewoon vakantie.
0: Joh, dan is hij weer op vakantie.
1: Echt al de vijfde, zesde week of zo. Ja. Zou jij...
0: Nee.
1: Hoe de fuck is... Ja, kom aan. Het was om 11:30. Nou.
0: 11:30?
1: Ja. Hoe de fuck is Kane? Hoe de fuck is Tom? Toch leuk?
0: Oh, dat vind ik wel leuk.
1: Ja?
0: Ja, ja. Dus, nou, is goed. Ja,
1: we kunnen wel iets verzinnen waardoor je niet hoeft te blijven.
0: Wat moet ik doen?
1: Nou, ik
0: gewoon meedoen in het item.
1: Jij moet... Nee, jij
0: bent een bekend persoon, dat is
1: ja,
0: het.
1: Ja.
0: Oké, dat ga ik doen.
1: Ja, leuk. Dankjewel.
0: En, nou, dus Rondé zometeen na 9. Heb je dan ook nog andere nummertjes die je gaat...
1: Het is vrijdagavondmix sowieso. En er zit een thema in verwerkt. En dit is een van de liedjes die erin zit. Oh, je had hem al.
0: Oh, ja, oké. Deze zit erin. Ja.
1: Wat zou het thema zijn?
0: Nou, veel plezier met Stefan. Fijne vrijdag nog.
1: Papi.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: 9 uur, goede avond. Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
4: Goedenavond. De politie is op zoek naar twee verdachten die eerder dit jaar studenten hebben mishandeld. Dat gebeurde op het station Lelylaan in Amsterdam. De mannen wilden achter ze aanlopen bij de incheckpoortjes, maar dat zagen de twee studenten niet zitten. Ze gingen er tegenin, maar toen liep het uit de hand, vertelt de politie.
12: Het slachtoffer krijgt direct harde klappen in zijn gezicht. Het andere slachtoffer ziet het gebeuren en grijpt in. Hoewel hij een moedige poging doet, wordt ook hij het mikpunt van agressie. Wat volgt zijn meerdere trappen, klappen en stoten tegen de hoofden van beide slachtoffers.
4: Een van hen liep daardoor een gescheurde oogkas op. Omdat de verdachten nog altijd niet gevonden zijn, heeft de politie nu herkenbare beelden gedeeld.
18: Ik moet mijn excuses aanbieden, ik heb nog niet de juiste nieuwsbedjes klaarstaan. Ja, het is een lang verhaal.
4: Schapen die op een dijk staan in de kop van Noord-Holland, die moeten daar weg. Want door de droogte is het gras daar te slecht om van te grazen. En dat is ook slecht voor de dijk nu. De schapen moeten noodgedwongen de stal in. En ook op andere plekken gebeurt dat steeds vaker. Er is dan bijvoorbeeld niet genoeg drinkwater of geen schaduw. En daar kunnen schapen ziek van worden. Nederland doet volgende maand mee aan een militaire oefening in Groenland. Die actie is onderdeel van de NAVO-missie om het Noordpoolgebied beter te verdedigen tegen bijvoorbeeld Rusland en China, maar ook tegen Amerika. Want president Trump opperde eerder om Groenland over te nemen van Denemarken. Door het gebied goed in de gaten te houden, moet dat voorkomen worden. En er is bijna geen excuus meer om niet te gaan sporten, want er zijn steeds meer fitnesscentra in het land. Op bijna 14.000 plekken kan je nu op de crosstrainer stappen. Het aanbod is daarmee ruim verdubbeld. Dat is ook niet gek, want fitness is de sport die we het meeste doen. Bijna 1 op de 5 Nederlanders gaat zeker 1 keer per week naar de sportschool.
18: Nou, uit ervaring, er is altijd een smoes om niet te gaan sporten, hoor.
4: Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 10. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon en maximaal 28 graden.
18: Rebecca, dankjewel.
4: Graag gedaan.
18: Ik probeer net in te loggen, maar we hebben hier zo'n ding dat je dan helemaal met zo'n authentication code.
4: Heel belangrijk.
18: En die was dan weer fout en dan wil die niet. Dus ik dacht, het werkt allemaal niet.
4: Maar is het gelukt?
18: Ja, het is gelukt.
4: Heel goed.
18: Ik zit erin en ik kan zien dat er geen vertragingen zijn op de weg.
4: Lekker.
18: Ook nog eens goed nieuws. Wel controles de A7 naar Grun. 168,1. De A50 naar Zwolle 213,2. A58 naar Goes 161,6. En de A79 naar Maastricht bij 8,4. Nee, ik had beloofd dat nooit meer te doen. Maastricht 8,4.
19: Music. Stefan Bouwman.
18: Volgens de maakt schuld is weer weekend. Vieren met Stefans vrijdagavondmix op Q-Music. Ja, wat is nou het thema? Wat hebben deze liedjes met elkaar te maken? Je kan het laten weten in een berichtje met de Q-Music app. Kan in de

0: is het met jou aan de telefoon?
1: Hallo.
0: Hallo Miranda. Hoe is het met jou? Wat ben je aan het doen?
1: Mijn zoon had even de telefoon.
0: Oh, die wilde even spelletjes spelen tussendoor, ja. Nee. Heb je spelletjes op je telefoon? Dat vragen kinderen toch altijd?
1: Nee,
0: oh,
1: dit... nee, niet eens.
0: Maar goed, Miranda, ik heb je. Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Nou, wat fijn, wat fijn. Er zat wat vertraging op de lijn, maar we zijn erachter. Je gemoedstand is in orde. En wat ga je allemaal doen dit weekend?
1: Ik ben morgen jarig.
0: Oh, nou, hier bij de Pipora.
1: Ja.
0: Ja, hoeveel lentes?
1: 34.
0: Nou, dat is hartstikke mooie leeftijd. En hoe ga je het vieren?
1: Nou, morgen niet zoveel. Morgen gewoon met mijn kids.
0: Ja.
1: En dan later met vriendinnen en de hele mikmak.
0: Zonder kids helemaal naar de kloten.
1: Ja, dat is precies.
0: Hey, en ondanks dat je jarig bent, had je toch nog tijd om even een gokje te wagen. Wat was volgens jou het thema van Stefans Vrijdagavondmix?
1: Het thema was papi.
0: Natuurlijk. Dat betekent dat jij het Q Music prijzenpakket krijgt. Dat gaan we naar je opsturen. Heb je nog een extra cadeautje van Q voor je verjaardag?
1: Nou, echt superleuk.
0: Hyper de piep, hoera!
1: Dankjewel.

0: van over de hele wereld. In de Q-app is het gezellig druk. Eliane is erbij, Tigo, Sammy, Louise, Verona, Bobby, Joost, Justin. Noem ze allemaal maar op. En ook in de studio is het druk. Welkom, Rondé.
1: Hallo.
0: In de stu.
1: In de stu.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit is een beetje, denk ik, even fijn om weer in de... Want jullie zijn helemaal aan het ontwennen. Jullie hebben continu in de studio gezeten.
1: Ja, we zitten wel echt, echt heel veel in de studio. En gisteren...
0: ook.
1: Ja, gisteren ook.
2: Ja, morgen.
1: Maar gisteren heb ik heel veel ingezongen. Nieuwe muziek.
2: Oh.
1: Ja.
2: We zijn inderdaad heel veel in de studio deze tijd. We spelen ook iets minder festivals, omdat we ons echt willen focussen op veel, veel nieuwe muziek schrijven en ook op den duur uitbrengen. Dus men kan veel van ons gaan verwachten de komende tijd.
0: Ja.
2: En natuurlijk met het startschot. Oh my god.
0: Oh my god.
3: Oh my god.
0: Oh my god. Ook wel spannend om het festivalseizoen dan iets minder te doen. Want dat is toch best wel een belangrijke periode voor artiesten.
1: Het is super weird. Want we zitten nu... welk jaar zitten we nu? 12 van de band?
2: Ja. Oh ja, precies.
1: 12 en, het is eigenlijk na 12 jaar in de band. Want vanaf het begin hebben we eigenlijk best wel veel gespeeld. Want we hebben ook een popronde gedaan en zo. Dus eigenlijk was elk jaar wel druk. En nu ook heel druk. Alleen dus in de studio. Het voelt wel weird. We speelden Zwarte Cross. Dat was heel vet. Echt een super vette show. Maar dat voelt dan een beetje onwennig. Want je knalt één zo'n grote. En dan denk je van ja, ik wil eigenlijk gewoon 3-4 keer per week gewoon beuken. En gewoon op een festival, zo'n dampend festivalterrein staan. Dus we staan volgens mij wel te popelen om volgend jaar met allemaal nieuwe muziek alle festivalweiden van Nederland onveilig te maken. Dus ik ben even ons boeken.
0: Ja. Boek ze. Alsjeblieft, boek ze. Welke willen jullie eerst doen? Een classic of de nieuwe?
2: Een classic, denk ik. Dan kunnen we even inspelen voor...
3: Ja,
2: voor de nieuwe.
1: Ja.
3: Ja, precies. Heel goed.
2: Oké, okay, let's go.
0: Rondé is in de house en we gaan spelen.
2: Undecided.
0: In Stevens Piano Bar, let's go.

is Tevens Mianabar, Rondé en Undecided live op Q-Music. Zometeen gaan we een nieuwe single doen. Oh my god. Eerst muziek van de Black Eyed Peas. En zometeen Martin Garrix, Ed Sheeran.

Sheeran met een van zijn beste vrienden Martin Garrix. En nu dan Miles Smith op cue. Berichtje van Rosalie die zegt, is Rondé al live geweest? Nou, Undecided heb je gemist. Maar de nieuwe single Oh My God gaan we zo meteen live spelen in Stefans Piano Bar. Dus blijf gezellig luisteren, zou ik zeggen.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Nu bij Dirk. Red Band Bytes. 99 cent. Ja, 99 cent.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Stefan Bouwman. Yo. Q-Music. Met zometeen dus de nieuwe single live in Stefans.

0: Wiz DMC, Bees and Honey.
1: Stefan's Piano Bar.
0: Hi. Ja, elke vrijdagavond komen artiesten van over de hele wereld langs om samen met mij muziek te maken. Ik kruip achter de piano vandaar. Stefan's Piano Bar. Soms zing ik een moppie mee. En ja, we hebben ook heel veel talent in Nederland. Zo ook de band Rondé. Ja, ze draaien inmiddels al jaren mee. Al ver voordat ik bij Q werkte, brachten zij al top 40 hits uit. En er is een nieuwe in wording, namelijk Oh My God. Die gaan we ook zo doen.
2: Yes. Ja. Oh my god.
0: Oh my god. Waar is dit liedje ontstaan? Hoe snel ging het? Vertel me alles.
3: Wij zaten in de studio. In de hoger studio's van de Companions. De Companions, dat is een producers- en schrijversduo. Namelijk Stefan en Sascha. En in de ochtend zei ik tegen Sascha: Oké, ik heb al heel lang een gedachtegang en een idee. Maar ik wil dat gewoon tot uitwerking brengen. Maar ik weet niet zo goed hoe. En toen zei hij, oké, wat dan? Toen zei ik, nou, ik luister altijd naar Man Eater van Daryl Hall en John Oates. Dat is een van mijn allerlievelingsliedjes die er bestaat op deze hele planeet. En het gaat natuurlijk over een beetje een soort van ontembare vrouw. En een femme fatale die een soort van mannen eigenlijk eindelijk het gevoel geeft dat ze toch wel sterfelijk zijn. Want soms denken mensen dat ze niet sterfelijk zijn. Dus een soort van, she's gonna get you, you know? Maar met een knipoog. En ik zei, ik wil eigenlijk een soort van onze eigen versie daarvan maken. En dat is Oh My God.
0: Ontstaan liedjes vaak zo?
3: Nee, eigenlijk niet. Dit is een van de eerste waarbij er ook echt heel duidelijk een ander liedje de inspiratie is geweest. Dus zeg maar een andere, zeg maar de kijk van een bepaald nummer. Meestal zijn het gewoon een beetje verhalen die ik dan heb gehoord van mensen of dingen die ik zelf, een beetje autobiografisch. Maar ja, deze keer niet.
0: Dus jullie zitten dan eigenlijk met z'n zessen in de studio?
4: Ja.
0: Dan kom jij met dat idee?
2: Ja, dat was wel cool bij deze. Er was een idee, dat deed jij met Sascha eigenlijk een beetje. Maar er werd gejammed voor het eerst
4: weer
2: in hele lange tijd. En toen ontstond er gewoon een soort groove. En dat is de groove van Oh My God gebleven.
3: Ja.
2: Ik was het helemaal vergeten tot op dit moment. Dat het gewoon een jam was.
4: Gewoon die hele...
3: Dat was de vibe.
2: Gedagging. Ja, sick. Dus dat vind ik er wel vet aan.
3: Nou, en er gebeurde ook... Het was best wel weird, maar... Op een gegeven moment ging ik de vocalen opnemen. En volgens mij zat alleen Cas daarbij.
0: Mm-hmm.
3: En toen... Ik wist niet zo goed hoe ik hem moest benaderen. Dus hoe ik de verses moest gaan zingen. En ik dacht van, ik wil...
0: Ja.
3: Hij mist een beetje saus of zo. En toen zei ik echt van, ik wil eigenlijk een beetje zoals Michael Jackson. Zo van, she always kills with precision. Get ready for... Ik zei van, ik wil iets meer dat. En op een gegeven moment, toen dat eenmaal ging lopen, toen viel alles op zijn plek.
2: Ja, echt die, zo grappig, die urgentie.
4: Want, terwijl je dat aan het doen was, dacht ik van, hij is niet een beetje...
0: Ja, dat
4: over
0: dacht
4: de
0: ik
4: top
0: ook.
4: Of zo.
3: Gimmicky of zo.
4: Ja, ik dacht dat je hem... te dik erop legde of zo. En toen hoorde ik het terug. Dit is gewoon super vet.
5: Ja, klopt. Want de timing was eerst... hij was eerst gewoon recht.
3: Ja. Precies. En toen werd het... She always kills with precision. Get ready for a collision. Dus dat ging helemaal zo. Ja.
0: We gaan Oh My God doen. Zijn jullie er klaar voor?
3: Zeker.
1: Q Music.

0: gezellig. Ja, alleen maar goede berichtjes. Daniel, wat een goed nummer van Ondenkelijk. Klinkt weer lekker. Bas zegt, klinkt lekker, man. Rosalie zegt, oh my god, letterlijk. Wat een banger is dit, dagelijks op repeat. Esmee, ook okay, echt een lief berichtje. Wauw, Rondé, mijn lieverds. Oh my god, is zo'n goed nummer. Wat hebben jullie het goed gedaan. Ik ben trots op mijn favoriete beentje. Stuk voor stuk. Ik kan niet wachten op meer muziek en om jullie weer te zien. Maar eerst genieten van dit lied op repeat.
1: Ja, dat was nice.
0: Een nieuwe song.
2: Was vet, toch?
1: Ja, was vet.
3: Dat was leuk.
0: Ik vond het wel lekker. Ik ben benieuwd, jongens, wat er gaat komen allemaal de komende tijd. Ik ga het horen.
2: Zeker.
4: Zeker.
0: Ja, een clubtoertje ook nog in oktober.
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Jullie staan ook in Aga, dus ik kom wel kijken.
2: Hey, ja, gezellig.
5: Oh, heel nice.
2: Als jij op management even ons
5: voor de mensen die niet streetwise zijn, Aga betekent natuurlijk gewoon Den Haag.
0: Den Haag.
5: Koop die tickets, zoals je zei, warme broodjes. Kom. Haal ze allemaal.
2: Als je een warm broodje wil, moet je je ticket kopen.
0: Ja, en dan kom ik op.
5: En als je naar Alga wil komen, of naar Den Haag, koop het kaartje.
0: Of een uurtje, kan ook.
4: Uurtje.
0: Uurtje,
5: Nijmegen.
0: Damsko, Nimma.
2: Venlo.
5: Je kan ook naar Paradiso komen.
4: Ja. Damsko. Uurtje, hadden we die al gezegd?
5: Utrecht. Ja, Utrecht. Hadden we Grun al gezegd, of niet?
4: Grun, ja. Grun. Maastricht.
0: Eindhoven. 40.
4: Los Angeles.
5: Eindhoven.
0: Ja. Grun.
1: Doorn Roosje ook.
2: Doorn Roosje.
4: Doorn Roosje.
2: Maastricht.
0: Hengelo.
5: Maastricht.
4: Ik denk dat we een beetje in herhaling vallen nu.
0: Ja.
4: Utrecht,
0: gaan
2: jullie
0: ook heen?
4: Oktober,
2: clubtour. We gaan in rondjes volgens mij.
4: Rondeofficial.com/tour.
5: Rondeofficial.com/tour.
2: Of google het gewoon even.
4: Dat kan ook.
5: Jongens, haal nou
1: hey jongens, wij moeten weer naar de studio, denk ik. We moeten weer muziek gaan maken.
5: We gaan allemaal nieuwe muziek maken. En we gaan ook nieuwe muziek spelen tijdens de tour. Dus wil jij nou nieuwe muziek horen? Kom naar de tour.
0: Ja, medige bende. Thanks guys, doei. Check de beelden op qmusic.nl en de Qmusic app.
6: Dit is Qmusic.
7: Bibi Rexha en Faithless.
6: En dit is Q Music.
7: Cameron Whitcomb.
6: En dit is nieuw.
0: Kygo en New Age country legend Mac McNone.
8: Nee.
0: Ik doe je boy echt geen eer aan zo. Ik wilde het strak doen, het ging fout, dat moet ik erkennen. Kygo, samen met een jongen die echt een nieuwe country legend gaat worden. Als je hem opzoekt op Spotify, nou die normaal echt 100 miljoen streams. Echt bizar. Mensen in Amerika hebben hem al lang en breed ontdekt. Wij lopen een beetje achter in Nederland. Maar hier is hij, samen met Kygo, Take Me Back op Q.

0: Ja, dit is gezellig. Anna is erbij in de Q-app.
1: Hey Stefan, hoi. Hele fijne avond.
0: Dankjewel.
1: Genieten van je draaiavond. Groetjes Anna. Luister nu naar Q-music.
0: Topper. Die is dit jaar voor het eerst naar de Foute Party geweest. Hoe leuk is dat? Wilden ze altijd al, hebben de ouders dus speciaal verrast. Nu op Q-Kermel.

0: wat niet stuk kan?
1: Nou?
0: Jij als nieuwslezer.
1: Oh.
0: Rebecca Looij, zo meteen om 10 uur. Wat heb je allemaal voor mooi?
1: Nou, ga je een roadtrip maken door Europa... dan vertel ik je zo waarom je echt niet je paspoort moet vergeten.
0: Oh ja, want in Europa denk je daar niet altijd aan, hè?
1: Nee.
0: Schengen. Nou, ik ben benieuwd. Ook Bruno Mars en romantische muziek. Risk it all, zo meteen op Q.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKB verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Het is nu Final Sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs... bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final Sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen... en twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
17: It's funny, because it's true.
16: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
18: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Q. 10 uur, goedenavond. Q Music Nieuws van nu.nl. Rebecca Looij.
1: Goedenavond. Spanje gaat grenscontroles uitvoeren bij reizigers vanuit Italië. Dat heeft de Spaanse regering aangekondigd. Het is een tegenactie voor de controles die eerder door Italië werden ingevoerd. Die doen dat nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De Spaanse grenscontroles gaan vanaf morgen in en blijven zeker een maand van kracht. De politie is op zoek naar twee verdachten die eerder dit jaar studenten hebben mishandeld. Dat gebeurde op het station Lelylaan in Amsterdam. De mannen wilden achter ze aanlopen bij de incheckpoortjes, maar dat zagen de twee studenten niet zitten. Ze gingen er tegenin, maar werden daarna flink in elkaar geslagen. Een van de slachtoffers liep daardoor een gescheurde oogkas op. Omdat de verdachten nog altijd niet gevonden zijn, heeft de politie nu herkenbare beelden gedeeld. Er zijn vannacht drones gezien bij een militaire basis bij Keulen. Dat melden Duitse media. Het gaat om een basis waar onder andere Amerikaanse Patriot-raketten worden gerepareerd. De drones zijn meerdere keren overgevlogen. Het is niet de eerste keer dat er deze week gedoe is met drones in Duitsland. Want woensdag werd er op het vliegveld van Leipzig een drone gevonden waar explosieven in zaten. En Davina Michel gaat dit jaar opnieuw het Wilhelmus zingen voor de Grand Prix in Zandvoort. Dat deed ze 5 jaar geleden ook al eens, toen de Formule 1 weer terugkwam naar Nederland. Dit keer is het de laatste race in ons land. En dus is de cirkel zo rond, dat zegt de organisatie. De Nederlandse Grand Prix is over 2 weken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon en maximaal 28 graden.
0: Rebecca, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Ja, en volgens mij, als ik me niet vergis, ook de laatste Nederlandse Grand Prix. En dan gaat het weer weg bij Zandvoort.
1: Zeker. Ja, en daarom zeggen ze dus cirkel rond. Ze deden eerst en de laatste.
0: Oh, vandaar. Ah joh, zo, ja. Best wel zo dom. Oké, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen brug over het zijkanaal C en Velzen. Die weg is dicht door wegwerkzaamheden, naar verwachting tot 5 uur vannacht. Je wordt daar nu omgeleid en dat geeft je ongeveer 7 minuten extra reistijd. Ook controles de A7 naar Groningen, 168,1. De A50 naar Zwolle, 213,2. 58 naar Goes, 161,6. En de A79 naar Maastricht bij 8,4.
6: Stefan Bouwman.
0: Ik kan er gewoon niks aan doen. Mijn hersenen willen dat doen, maar dan worden mensen uit Maastricht altijd boos. Dus daarom doe ik het niet meer. New Q Music, Morgan Wallen.

0: Bruno Mars en Risk It All op Q-Music.
1: Candlelight met Stefan Bouwman.
0: Zo is maar net, Judith. En dan nu een gedicht. Nee, ik ga dit niet.
2: Nee, we hebben het de laatste weken heel veel over namen van auto's. En waarom is dat? Ik ben op zoek naar een nieuwe auto. Laat het jaartje niet horen, mijn Toyota Yarisje met ruim 3,5 ton op de teller. Maar ze is een beetje op. Ze is toe aan pensioen. Ze heeft inmiddels ook de rijpe leeftijd van 20 jaar bereikt. Wat voor een auto toch wel aanzienlijk is. Begrijp me niet verkeerd. Waarschijnlijk gaat ze op het export en heeft ze nog een lang leven, is haar bekoren in het Oostblok. Maar dat zien we dan wel weer. In ieder geval, ik ben aan het proefrijden, gesprekjes voeren, financieringen uitzoeken. Allemaal van dat soort gedoe. Maar al mijn auto's hebben dus namen gehad door de jaren heen. En ook in de familie en ook mijn vriendin. Alle auto's hebben namen. En toen kwamen wij dus achter dat heel veel mensen in de Q-app dat ook hebben. Bijvoorbeeld Julio, die heeft een berichtje gestuurd. Die heeft kenteken HPK. Dus de auto heet Huppelkutje. Denise heeft Bubblegum Ibiza. Dat is echt een knalroze Seat Ibiza. Maaike, die heeft dan weer wat anders. Vind ik heel grappig, dat zien we dus ook voorbij komen. De robotstofzuiger, die heeft een naam gekregen. Kokkie, vernoemd naar de huishoudster van 101 Dalmatiërs. Ja, Nathan, jij hebt geen auto, maar ook iets anders een naam gegeven. Wat is het?
3: Een shoveltje.
2: Je shovel.
3: Mijn shovel, ja.
2: Je rechterhand eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk ja, toch? Wel, ja.
2: En hoe heet hij, zij?
3: Het is een haai, het is een Wolfie.
2: Wolfie, wat een leuke naam. Hoe kom je erop?
3: Ja, ik zal het kort houden. Mijn collega die zei, hey, ik heb wat leuk te shoveltie. Dat is een Wolfie, zei hij. Zeg, kijk, zeg, hoe bedoel je Wolfie? Hij zei, ja, dat staat er nog op je shovel zat van achter Wolfie.
2: Dat is goed merk!
3: Dat is het merk! Ah. Dus ja, ik dacht, ik hou het merk in. Ik maak er Wolfie van.
2: Wat leuk, hé. Oh, mooi. En hoe vaak per week zit je op Wolfie?
3: Ja, eigenlijk de laatste drie weken... Eigenlijk elke dag. Ja, heb ik erop gezeten.
2: Schept toch een band, hè?
3: Ja, zeker.
2: Leuk man. Nou, doe Wolfie de groetjes en geef hem een eye over zijn bol de volgende keer dat je de shovel ziet.
3: Ja, dat komt goed.
2: Lekker man. En fijn weekend.
3: Ja, is goed. Hè.
2: Hoi, hoi. Lida, jij hebt ook niet een auto, maar een ander voorwerp een naam gegeven. Wat is het?
4: Mijn scootmobiel.
2: Jouw scootmobiel?
4: Die noem ik Lamborghini.
2: Ja, gaat hij ook even hard als een Lamborghini?
4: Helaas niet.
2: Ach.
4: En volgens mijn man gelukkig niet. Maar hij brengt me wel waar ik wezen moet.
2: Je bent een gevaar op de straten, ben jij?
4: Ja, best wel.
2: Hé, hey, Lida, hoe ziet Lamborghini eruit?
4: Mijn Lamborghini is een Barbie-roze scootmobiel.
2: Oh, wat leuk.
4: Mijn man heeft hem zelf roze geschilderd. En hij zegt, om hem dan toch wel een beetje stoer te maken, zijn er roestvrij stalen bars op bevestigd. En allemaal traanplaten, zodat hij stoer en lief en leuk en zacht eruit ziet.
2: Wat de hel, is Barbie en Ken in één is dit?
4: Ja, zoiets.
2: Hoe lang heb je Lamborghini al?
4: Ik heb Lamborghini ruim een jaar.
2: Oké.
4: Anderhalf jaar zelfs.
2: Ja? Ja. Nou ja, als je jou ziet rijden, dan ben je blijkbaar niet moeilijk te spotten.
4: Nee. Ik hou van hard rijden. Dus ja, vandaar de Lamborghini.
2: En waar in Nederland ben je dan te spotten?
4: In Rotterdam, in Kralingen.
2: In Kralingen? Oh, wat leuk. Ja. Nou, daar kom ik nog wel regelmatig. Ja. Dus als ik er ben, dan ga ik echt mijn ogen open houden voor Lamborghini en Lida erin.
4: Ja, nou ja, ik ben niet te missen, zou ik zeggen.
2: Nee, zeker niet. Oh. Nou, en fijn om te horen, want kijk, Jaatje is dus ook vernoemd naar Yaris, Toyota Yaris. Die is na 20 jaar wel aan vervanging toe. Maar Lamborghini na een jaartje, die kan nog wel even mee, hè?
4: Mijn Lamborghini kan nog heel lang mee.
2: Ja, familielid voor het leven.
4: Ja, zeker weten.
2: Hey Lida, superleuk. Thanks voor je appie.
4: Dankjewel.
2: Hoi, hoi.
4: Succes. Dag.
2: Sarah Larsen, Q.

0: Aware op Q-Music. Dan nu naar de andere boys uit Noorwegen. De Bauza, drie vrienden. Ja, en ik wil toch wel even meegeven dit weekend. Als je nog geen plannen hebt, maar je ambieert een carrière in de muziek, ga naar een feestje en ga daar met iemand praten. Want ik hoor dit steeds vaker voorbij komen. Bijvoorbeeld die gasten van Another. Die hebben elkaar ook op een feestje leren kennen. Daar zijn ze vrienden geworden. Nu hebben ze een wereldhit met Talk To You. En datzelfde geldt voor de boys van de Bauza. Ze waren uiteindelijk gewoon op een feestje. Daar waren ze aan het kletsen. En daar ontdekten ze dat ze allemaal muziek tof vinden. En nu hebben ze wereldhit. Of nou ja, hit. Met Magnetic te pakken. Er gaan er vast nog meer komen. Ja, dat vertelden ze toen ze te gast waren in Stevens Piano Bar.
1: We were making music for... Two weeks or something. And he has been making music for like 3 years before I met him at this party. And we talked about plugins and he was so stoked that another guy was making music, you know? Mm. Yeah, none of my friends were making music at the time. So he was the first guy I met that was like, oh yeah, and then you put reverb and I was like, let's go in the studio right now.
0: I'm not gonna lie, that sounds like a very shitty party, but I'm happy this happened. Ja, het feestje was kut, maar de carrière is top.

informatie op Q. Zometeen knok tegen de klok. Wil je meespelen? Nou ja, ik hoef het je niet eens meer uit te leggen, denk ik. Maar je stuurt dan klok in een berichtje met de Q Music app. En dan maak je in één keer kans op een mooi geldbedrag. En ik had het net nog over ze. Another, de jongens die elkaar net als de bouwse hebben leren kennen op een feestje. Je hoort ze zo. Talk to you.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora Autoverzekering.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
8: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
12: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: zo meteen knok tegen de klok spelen. En even een kijkje achter de schermen bij de radio. Dan heb ik iemand hier in de studio. En die helpt mij, dat is de producer. En die belt dan ook mensen. En dan, nou ja, vragen die alvast wat dingen. Alleen Eva, ze kreeg bij jou helemaal niet de kans om iets te vragen. Je staat nu net naast je auto, zodat we je goed kunnen horen.
1: Dat klopt inderdaad.
0: Dus Eva, vertel, wie ben je? Wat doe je?
1: Ik ben Eva. Ik kom uit Lippenhuizen. Dat ligt in Friesland.
0: Hey.
1: En ik werk bij de Mestdag in Groningen.
0: Wat leuk. Zo, dus ja, Friesland-Groningen is goed te doen altijd, hè?
1: Jawel.
0: Ja, precies.
1: Over de A7.
0: Ja, flinke rivaliteit, maar toch op de een of andere manier. Ik ben ook een tijdje terug geopereerd in het ziekenhuis in Groningen. En bijna alle artsen daar en zo waren allemaal uit Friesland.
1: Ja, mooie provincie, hè, Friesland.
0: Dus zeggen ze, er gaat niks boven Groningen, maar het bleek toch weer Friesland-Bob, hè? Dat bleek maar weer.
1: Zo is het, Friesland-Bob.
0: Hé, hey, wij gaan zo meteen knok tegen de klok spelen. Waar gaan wij voor spelen als jij een mooi bedrag eruit haalt?
1: Nou, ik heb net een bankje gekocht voor bij mijn eettafel. En ik wil daar graag 3 stoelen bij.
0: Oh.
1: Dus voor de 3 stoelen.
0: Nou, wat leuk, want anders zit iedereen zo op een rijtje.
1: Ja.
0: Ja, heb je een richtbedrag in je hoofd?
1: Ik heb wel iets in mijn hoofd waarbij ik ga stoppen.
0: Oh, oké, dat ga je niet benoemen. Dat is goed zo.
1: Nee,
0: ja,
1: nee.
0: Dingen niet jinxen. Alright, Eva, blijf gezellig naast je auto staan en dan spreek ik je zo.
1: Helemaal goed. Tot zo.
0: Hier, Shakira.

0: Marshmallow, Kelsey, Another Drink.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Eva, goeie avond.
2: Hallo.
0: Hallo. Ja, dit is even een heel ander verhaal. Vorige week vrijdagavond hadden we Jules aan de telefoon. Die speelde voor zijn moeder. Een heel mooi verhaal. Hij wil haar uiteindelijk helpen met haar auto toegankelijk maken, zodat ze lekker kan blijven rijden. Er gingen heel veel mensen ook nog, die wilden helpen. Dus die hebben allemaal gedoneerd. Dus we gaan vanavond om 11 uur, als je vorige week Knok tegen de klok hebt gehoord, even bellen met Jules over de tussenstand. Maar nu ben jij de hoofdrolspeler. Eva, hallo. Je staat naast de auto. Je werkt in Groningen, maar je woont in Friesland.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Net als zovelen. En wij gaan Knok tegen de klok voor eetstoelen.
2: Ja, zeker. Ja,
0: heb je ze ook al op het oog? Weet je wat ze kosten, hoe ze eruit zien, omschrijf ze eens?
2: Ja, ik weet helemaal hoe ze eruit zien. Het is een beetje champagnekleur.
0: Oh.
2: En ik heb er ook een bankje van. Dus ik wil in dezelfde stijl die stoelen.
0: Oh, dit is echt dezelfde reeks?
2: Ja.
0: Dat vertelde je, wel een bankje bij de eettafel, maar de stoelen die ontbreken.
2: Ja.
0: Is het één mooi geheel. Nou, helemaal VT wonen verantwoord. Allemaal uit dezelfde reeks. Ja, top.
2: Jazeker.
0: Ja, je hebt ook, de lippen zitten stijf op elkaar. Je wil nog niet vertellen wat het bedrag is waar je voor speelt.
2: Maar... Nee, dat moet je van tevoren nooit prijsgeven.
0: Maar je hebt wel een streefbedrag in je hoofd. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, je weet het. Jij moet stoproepen. Doe je dat op tijd, dan ben je het laatste volledig genoemde bedrag. Maar als je te laat bent, ben je helemaal niks. Dan gaan we in 3, in 2, in 1.
3: 41 euro. 73 euro. 94 euro. 141 euro.
2: Stop.
0: Oh, 141 euro, Eva. Er was wat vertraging op.

0: Nee, en ik was met alles blij. Ik ben met niks gekomen en ik ga met 141 euro naar huis.
1: Oh, laat maar. Er staat hier dat je achternaam Niemeyer is. Maar ik hoor net dat het Kruif is, Eva.
0: Niemeyer, ja. Nee.
1: Eva Kruif met dit soort uitspraken, hè? Ja,
0: ja,
1: nee,
0: zeker.
1: Leuk. 141 euro had 257 kunnen zijn. Belangrijkste vraag. Dekt dit de drie stoelen?
0: Niet helemaal. Maar wel anderhalve stoel.
1: Anderhalve stoel? Nou, ik doe het ervoor. All right. Hey, fijn weekend, Eva.
0: Fijn weekend, fijn uit.

vandaag in de sportschool. Ging ik lekker douchen daarna, zoals je dat doet. En de douche was ijs en ijskoud. En hij werd maar niet warm. Nou, als je dan daarna met dat warme weer naar buiten loopt, je bent gelijk weer zeiknat van het zweet. Dus morgen weer 28 graden. Neem een tip aan van opa. Warm douchen, dan heb je een veel lekkere dag en droge kleding. Dit is Green Day op Q.

0: Q Music. Zometeen het nieuws van 11 uur met Rebecca.
1: Ja, er is gedoe in Rotterdam. Ik vertel je zo wat er aan de hand is.
0: Oh god, wacht even. We hadden eerder vanavond Lida aan de lijn. Met haar scootmobiel Lamborghini.
1: Dat is waar, ja.
0: Roze met traanplaat en bars erop en zo. Ze woont dus in Kralingen.
1: Ja.
0: Is Lida de boosdoener?
1: Niet de boosdoener.
0: Oh, gelukkig. Pak van Mart. Ook Teddy Swim sowieso. Mr. Know-it-all.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut

0: anders doet.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
4: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Happy Earth Deodorant.

0: elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Q-Music The Party.
7: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Silent Disco Festival Tilburg en bij Partycentrum Remmering in Vlagtwedde met Lars Boelen en Edwin Orlander. En zaterdag bij Pul Village Festival in Dalen met Tom van der Weert, het Noordorpse Feestweekend met Edwin Orlander en bij Noordzee Zomer Katwijk met Menno Barreveld en Lars Boelen.
6: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Q-Do Events. Kijk op Q-Music.nl.
8: Q-Music.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.

0: 1 over 11. Q-musicnieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
1: Goedenavond. Er is brand uitgebroken bij een recyclingbedrijf in Rotterdam. Omwonenden worden opgeroepen om uit de rook te blijven. Die trekt met zwarte wolken naar het zuiden richting Barendrecht en Hoekse Waard. Daardoor is ook de Maastunnel in Rotterdam nu helemaal dicht. En dat zorgt ervoor dat het verkeer flink vaststaat in de stad. Bij het bedrijf staat bouwafval in brand. De havendienst helpt vanaf het water mee met blussen. Spanje gaat grenscontroles uitvoeren bij reizigers vanuit Italië. Dat heeft de Spaanse regering aangekondigd. Het is een tegenactie voor de controles die eerder door Italië werden ingevoerd. Die doen dat nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De Spaanse grenscontroles gaan vanaf morgen in en blijven zeker een maand van kracht. Verdrietig dierennieuws dan, want in een dierentuin in Limburg is een leeuw overleden. Het dier was daar nog niet zo lang. Hij was een paar weken geleden naar Nederland verhuisd vanuit Denemarken. Maar hij werd ineens ziek en knapte niet meer op. Betekent dat de dierentuin weer op zoek moet naar een nieuwe mannetjesleeuw voor de groep. Maar dat gaat niet zo makkelijk, vertelt de directeur van de dierentuin bij L1.
2: Het is geen kwestie van een leeuw aanvinken in een bestelgids en dan komt hij deze kant op. Dat is echt zorgvuldig uitzoekwerk en kijken of er ergens een passende leeuw voor deze groep is.
1: Ja, en die zoektocht moeten ze dus nu weer helemaal opnieuw beginnen. En een bijzondere tip dan nog als je naar het strand gaat, want als je de meeuwen op afstand wil houden, dan werkt het heel goed om speelgoedoogjes mee te nemen. Kent ze misschien wel van het knutselen? Die oogjes kunnen de vogels weghouden bij je eten. Meeuwen houden er namelijk niet zo van als ze aangekeken worden. Uit onderzoek blijkt dat het echt werkt. Een bakje friet met oogjes werd meer met rust gelaten dan het bakje zonder ogen.
3: Grappig, hè? Jij weet het. Ik woon op Scheveningen.
1: Ja.
3: En het is dus ook overal waar je komt, staat dus borden, beware of the seagulls en zo. Want er komen heel veel toeristen. Nou, ik zie regelmatig Duitsers, Spaanse mensen, Italianen rennen met achter een visje aan.
1: Dus echt. Als jij nu daar een shop begint met van die
3: oogjes.
1: Jij wordt rijk.
3: Ik ga money pakken, bro.
1: Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen wordt het weer een zomerse dag met veel zon bij maximaal 28 graden.
3: Perfect weer om een visje te halen bij mijn nieuwe viszaak.
1: Precies.
3: Naam in afwachting. Dankjewel, Rebecca. Flitsmeis verkeersinformatie. Geen vertraging en wel controles. De A50 naar Zwolle, 213,2. 58 naar Goes, hectometerpaal, 161,6. En de A79 naar Maastricht bij 8,4.
4: Music. Stefan Bouwman.
3: Wow, ik deed het niet automatisch. Maastricht zeggen als een Limburger. Ik ben aan het groeien als mens. Zometeen Justin Bieber, eerst Teddy Swims.

Steffi stuurt een berichtje. Ik kan helaas niet verder luisteren, want ik ben net op mijn werk aangekomen. Nou, Steffi, dat maakt toch helemaal niet... Werk ze? En misschien kan je de baas ooit overtuigen dat Q-Music daar aan mag staan. Wietse is er ook gezellig bij, weer klaar met werken. Nog 2 dagies en dan lekker weekend. Wietse, bijna weekend, vriend. Zet hem op en proost. Sharon die gaat naar de feesttent. Heel erg veel plezier naar Q-Music The Party in Vlagtwedde. Maak ze gek. Ik weet even niet welke collega daar aan het draaien is, maar maak er een mooi feestje van. Ja, en Bas die zegt, kom op, ik wil weten of hij het gehaald heeft. Carla heeft ook een berichtje gestuurd. Ik vroeg me af hoe het is afgelopen met Shu. Marianne, krijgen we nog een update van meneer De Klok voor het geld voor zijn moeder. Andrea, wat goed dat jullie dit doen. Als iedereen een beetje helpt, dan hebben we het bedrag snel binnen handbereik. Ik heb ook iets overgemaakt. Zou je ons een update willen geven? Ja, we gaan zo meteen Shu bellen. Shu speelde vorige week mee met Knok tegen De Klok. En nou ja, de korte samenvatting van een heel heftig verhaal wat al jaren loopt. Zijn moeder heeft MS. En dat is gewoon een enorm degeneratieve ziekte die heel heftig is. Op de zenuwen, op de spieren, op alles in je lijf. En zij begint de mogelijkheid te verliezen om auto te rijden. En Jules speelde dus niet mee met Knok tegen De Klok voor zichzelf, maar voor zijn moeder. Om haar auto zo te maken dat zij weer kan autorijden. Want haar benen die beginnen het inmiddels te begeven. Dat is onveilig, mag ook niet. Dus daar was een oplossing voor. Nou, hij won een mooi bedrag, daar ging het niet om. Maar toen waren er ook heel veel mensen uit de Q-app die wilden helpen. Hij is bereid om een update te geven. Dus wij gaan hem zo eventjes bellen. Dus dat, nou ja, zometeen Shu. Ik ben ontzettend benieuwd. Hij leek heel blij. Dus ik denk dat het goed nieuws is. Maar we gaan het horen.

0: Daar is hij, de man of the hour. Jules, goedenavond.
1: Dag Stefan, een hele goede avond.
0: 11:15 s'avonds, dat betekent dat jij speciaal in de auto bent gaan zitten, zodat de kids niet wakker worden.
1: Nee, klopt.
0: Ontzettend bedankt. Vorige week vrijdag had ik jou aan de telefoon bij Knok tegen de Klok. Ik heb het verhaal net kort uitgelegd. Jouw moeder heeft al jaren MS. Dat is een ziekte waar je echt tegen moet vechten. Haar benen die beginnen het inmiddels te begeven. Dat betekent dat ze niet meer veilig in de auto kan rijden. En we hebben ook geconcludeerd samen, je auto is je vrijheid. Dus heb jij een heel groot bedrag nodig om te zorgen dat die auto omgebouwd kan worden. Welk bedrag ging dat ook alweer om, Jules?
1: Dat ging in totaal om een bedrag, als je het heel goed wil doen, om een bedrag van 2.500 euro.
0: 2.500 ballen.
1: Als je het zo wil zeggen, inderdaad.
0: Ja, dat is veel geld. En jij vertelde jouw verhaal. Je schaamde je een beetje voor je emotie. Toen heb ik gezegd, je mag je nooit meer schamen voor je emotie.
1: Nee, dat klopt. Dat heb ik heel goed in mijn oren.
0: Dat is natuurlijk ook niet eerlijk, hè? Want je mag je natuurlijk ook niet schamen voor het feit dat je schaamt. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. In ieder geval, of je nou een stoere vent bent of niet, dit gaat om je fucking moeder. En natuurlijk vloeien er dan tranen als dit soort verhalen aan bod komen. Er waren ook heel veel mensen in de Q-app die met jou meeleefden. Die hebben allemaal hoe kan ik helpen? Toen heb jij een spaarrekening gestuurd. Uiteindelijk, er zijn gewoon heel veel mensen die heel graag een update willen. En jij bent bereid om dat te doen. Dat waardeer ik ook enorm. Want ik had me ook kunnen voorstellen dat je denkt, nou, ik vind het goed, ik ben op de radio geweest en vanaf nu ga ik lekker de luwte in. Jules,
1: nee.
0: 2.500 euro. Jij had toen zelf al ongeveer 1.200 euro gespaard. Knok tegen de Klok zat ongeveer 200 euro in. Waar staan wij nu op?
1: Nou, allereerst wil ik natuurlijk iedereen echt ontzettend erg uit de bodem van mijn hart bedanken dat ze allemaal zo met mij hebben meegeleefd. En ook met mijn moeder, die er overigens ook heel erg dankbaar voor is. Ik ben er zelf vorig weekend nog eventjes langs geweest en haar verrast met dat ik aan Knok tegen de Klok heb meegedaan. En dat wij uiteindelijk toch gaan zorgen dat zij haar auto kan gaan laten aanpassen.
0: Nou, jeetje, fuck het bedrag. Even, hoe was dat gesprek?
1: Dat was net zo emotioneel als hoe je me vorige week hoorde. Het leek wel een half plant van peperstratetje wat ik toen deed. Maar dat was met een hele goede reden. Maar uiteindelijk vloeiden de tranen bij ons ook heel rijkelijk. Maar vooral vanwege blijdschap ook. Maar om terug te komen op de totaalstand. 1250 euro is wat er bij ons al gespaard was. 201 euro is wat we mede dankzij jou uit de klok hebben gehaald.
0: Ja, dat weet ik zelf, ja.
1: En wat er in totaal toen bij is gekomen, was een hele tijd hetzelfde bedrag tot vanochtend vroeg 8:30.
0: Oh.
1: En waardoor we in totaal nu op een totaalbedrag zitten van 2.008 euro en 48 cent.
0: Wat, we zijn eigenlijk bijna.
1: We zijn er echt bijna. We hebben in totaal nog iets meer dan 492 euro nodig.
0: Mooi man. Hey, daar heb ik een gewetensvraag, want jij zei vorige week maximaal 2.500 euro gaat het kosten. Is het nu al te realiseren of is er nog extra hulp nodig? Gewoon eerlijk zeggen.
1: Nou ja, kijk, we kunnen natuurlijk altijd wel zeggen dat het wel te realiseren valt, maar we willen het wel zo perfect mogelijk hebben.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat we dit als echt streefbedrag hebben. En ook qua de offerte die we toen hebben opgevraagd, vonden we dit wel het meest realistische om te doen.
0: Ja, begrijpelijk. Oké. En heb je dan nog iets zelf geprobeerd in de tussentijd om nog meer mensen te overtuigen? Want wij hebben natuurlijk gewoon berichtjes gestuurd naar mensen in de Q-app.
1: Ja, klopt. En uiteindelijk kreeg ik ook een idee van een hele goede bekende van mij die ook dit hoorde. En die zei van, joh, kun je niet beter gewoon een GoFundMe-actie opzetten of iets dergelijks?
0: Oh, zo'n website.
1: Of wat dan ook, zo'n website. Maar ja, dan weet je natuurlijk ook niet wat daar uiteindelijk de voorwaarden en dergelijke van zijn. Want voor hetzelfde geld haal je het streefbedrag niet. En dan wordt het uiteindelijk allemaal weer naar de donateurs, zeg maar, weer
0: teruggestort. Ja, krijg je niks. Ja.
1: Alleen met GoFundMe is dat gelukkig niet zo het geval.
0: Het is eigenlijk gewoon een soort rekening dus.
1: Het is eigenlijk een soort rekening die je dan opbouwt. Alleen is het dan voor een goed doel. En ja, nu heb ik die eigenlijk vorige week al wel een beetje stil opgezet. Ja. Nu is daar natuurlijk nog niks bij gekomen. Maar dat we gaan zien hoe dat verder allemaal nog vorm gaat geven.
0: Maar hoe kom ik op dat ding dan? Want GoFundMe is een website, daar staan miljoenen mensen op. Hoe kom ik op Jules? Mama Jules?
1: Nou, ik heb hem genoemd Help Moeder Weer Mobiel Worden.
0: Help Moeder Weer Mobiel Worden. Ik ga gewoon googlen nu. Als ik GoFundMe Help Moeder Weer Mobiel Worden...
1: En anders kan
0: nee,
1: ik hem
0: even... niet bovenaan.
1: Nee, dat dacht ik al wel.
0: Je moet even maar, even kijken. Help Moeder... Ja, ik ben gewoon live aan het googlen, hè. Huppakee.
1: Oh, je bent gewoon live aan het googlen. Ik zit ondertussen ook even kijken of je het allemaal goed zegt.
0: Nou, je bent moeilijk te vinden, Jules. Jeetje.
1: Dat is niet de bedoeling.
0: Nee, stuur mij maar even dat linkje zo meteen als je wil. Want dan kan ik hem, als mensen dat willen. Want ik zie nu alweer berichten binnenkomen van mensen die willen helpen.
1: Oh, dat meen je niet.
0: Nee, doe normaal. Wacht. Doe normaal. Wacht.
1: Oh jee, wat is er aan de hand?
2: Hallo.
0: Kitty, goeie avond. Doe normaal. Meen je dit?
2: Ja.
0: Meen je dit echt?
2: Serieus, stuur me de gegevens, dan maak ik hem meteen over.
0: Je bent nu live op de radio, je kan niet meer terugkrabbelen.
2: Nee, ik
1: Kitty,
2: niet.
1: Ik hoor je ook nog, hè?
0: Jules.
2: Oh, wat leuk. Geweldig.
0: Kitty heeft net een berichtje gestuurd. Waar kan ik de rest heen sturen? Wij vullen aan tot 2500 euro.
2: Ja, nou, natuurlijk. Dat is toch belangrijk?
0: Doe normaal.
1: Dat meen je niet.
0: Doe normaal.
2: Ja, dat meen ik wel.
0: Doe normaal.
1: Kitty, ik herhaal de woorden van Stefan. Doe normaal.
2: Ja, ik doe normaal.
0: Nou.
1: Jemig, man.
0: Ja.
1: Of vrouw, sorry. Waarom? Leg uit. Zit je ook in zo'n situatie? Vertel.
2: Nee, wij zorgen gewoon voor mensen.
0: Ja, verdomme.
1: Oh, jeetje, man. Dat er nog van die mensen op de wereld zijn. Nou, en dat is gebleken naar vorige week.
2: Ja.
1: Mijn hemel zeg, ik sta weer perplex. Nee, er komen geen tranen, ik word geen Twan van Peperstraatje weer. Ja. Maar ik ben even speechless.
0: Het is, Jules, we zijn klaar, dankzij Kitty, het is rond.
1: Ja. Oh, mijn hemel zeg.
0: Kitty, ontzettend bedankt, allereerst.
2: Graag gedaan.
1: Ja, ook, heel erg lief. En ook vooral namens mij, Kitty, echt, wauw.
0: Ja. Ja, vooral namens Jules en zijn moeder inderdaad. Ik ben gewoon een beetje een spreekbuis.
1: Oh,
0: ja, nou, super lief. Eind goed, al goed, man. Hou ons op de hoogte hoe het gaat met het aanpassen van de auto en zo.
1: Ja, nee, dat gaan we zeker doen.
0: Dus we moeten weer bellen, het spijt me. Ja.
2: Andere keer.
1: Ik vind dat helemaal niet erg, zeg.
0: Kitty, ik kan niet... Ja, dankjewel. Fucking mooi dit, echt te gek.

0: alarmschijf van deze week. Carol G, Bruno Mars en Still on Q Music. Ja, nou ja, het kan je bijna niet ontgaan zijn als je de radio aan hebt staan. Ik krijg net ook een berichtje binnen van Richard. Die zegt geweldig, de kracht van radio en de kracht van Q Music. Robin stuurt...
1: Wauw, wauw, wauw. De dankbaarheid van die man, die springt echt gewoon van de radio af. Fantastisch.
0: Ja, het is bizar. We hebben vorige week knok tegen de klok gespeeld met Jules. En Jules' moeder heeft MS. Haar auto kan ze bijna niet meer gebruiken, want de benen beginnen te begeven. Ombouwen van de auto kost ontzettend veel geld. En er waren heel veel mensen in de app die wilden helpen met een bijdrage. En die vroegen ook vooral, laat even weten hoe het gaat. Dus Jules wilde een update geven. Het ging ontzettend goed. Er was heel veel geld binnen, maar het bedrag was er nog niet volledig. Dus we waren gewoon even aan het kletsen daarover. En vervolgens stuurt Kitty samen met haar man een berichtje. En ja hoor, die hebben gewoon het bedrag volledig aangevuld tot 2500 euro. Dus het kan nu gerealiseerd worden. Ja, het is bizar. We zaten hier allemaal met tranen in de ogen in de studio. Eind goed, al goed, mooi nieuws. Inderdaad, absoluut de kracht van radio. Maar vooral, denk ik, de kracht van jou aan de andere kant als je zo aan het luisteren bent. Het feit dat je iemand op die manier wil helpen. Ja, we hebben Kitty uitgenodigd om langs te komen in de studio. Dat wilden ze dan niet. Ze zeggen, ja, het gaat niet om mij. Ik wil gewoon iemand helpen. Maar... gaat verdomme komen. Dan gaan we je helemaal in de watten leggen, Kitty. En je partner ook. Je hebt geen keuze. Strakjes gaan we weer een ordinair ouderwets spelletje spelen. Kane heeft vakantie. Deze hoor je ook zo. Miles Smith en Drive 7. Het spelletje heet deze week...
2: Who the fuck is Tom?
0: Wil je mee spelen? Stuur dan Tom in een berichtje met de Q-app.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken...
7: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten...
14: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
15: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
18: Müllermilk. De Müllermilk. Resist.
19: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: Stefan Bouwman.
0: Yes, met een eenmalige editie van...
2: Who the fuck is Tom?
0: Ja, want Kane heeft vakantie. En hier komt hij.
21: Ja, ik ben een buitenlandse mannelijke bekendheid.
0: Spannend. Wil je meespelen? Stuur dan Tom in een berichtje met de Q-Music app.

0: Miles Smith, nou horen zo meteen Narcotic van Liquido.
1: Ja, dat denk ik Willem-Alexander.
2: Is het Madonna?
3: Is het Taylor Swift?
4: Rinsje Ritsma.
5: Ricky Martin.
6: Kaartje Papi.
7: Ben je Helen Hendricks?
0: Tom!
8: Who the fuck is
0: Tom? Ja, Kane heeft nog steeds vrij, dus ik heb mijn lieve collega Tom van der Weert even gevraagd of hij wil invallen. En we spelen dus een eenmalige editie van...
8: Who the fuck is Tom?
0: Yes. Hij heeft er ingesproken. Het spelletje is Wie ben ik, wie is het? En je kan zo meteen een ja-nee vraag stellen. Daarna kan je dichter bij je antwoord komen. Gok je wagen. Heb je het goed, dan win je een all-in arrangement voor 4 personen in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmet en alle drankjes zijn inbegrepen uit het PAM drankenpakket. Maar wat is die dan? Nou, de eerste hint.
9: Ja, ik ben een buitenlandse mannelijke bekendheid.
0: Buitenlandse mannelijke bekendheid. Valentijn, goeie avond.
10: Hoi.
0: Hoi. Hoe is het met jou?
10: Goedenavond. Goed.
0: Mooi. Heb je vakantie?
10: Ja.
0: Hoe lang nog?
10: Een week.
0: Nog een week? Oh, bah, bijna terug naar school dan.
10: Ja.
0: Of heb je er wel zin in? Dat kan ook,
10: ja,
0: hè? Dat je, oh, wel jammer. Ja, precies. Ben je wel weg geweest? Ben je naar het buitenland geweest? Of in de camping of iets in Nederland?
10: Ik zit nu in Italië.
0: Oh, je zit nu in Italië?
10: Ja.
0: Wat cool. We hebben gewoon verbinding met Italië. Kijk, cool is dat. Oké, welke ja-nee vraag wil jij aan Tom stellen om dichter bij je antwoord te komen? Dus bijvoorbeeld, ben je een man? Ben je een vrouw? Oh ja, we weten al. Sorry, het is een buitenlandse mannelijke bekendheid. Doe je iets in de media? Weet ik veel. Vertel.
10: Ben je een... DJ.
0: Ben je een DJ? Tom?
9: Nee.
0: Nee. Oh, dan is de vraag aan jou.
8: Who the fuck is Tom?
0: Wie denk je dat hij is? Hij is geen DJ. Ben je er nog?
10: Ja.
0: Oh, oké, okay, top.
10: Somber.
0: Somber, hele goeie. Is Somber?
9: Nee.
0: Ah, jammer. Nou, een hele fijne vakantie nog.
10: Ja.
0: En doe het goed op school.
10: Dank je.
0: Hè? Later.
10: Ja. Doei.
0: Ja, het is wel een beetje wie zegt dat. Ik was zo slecht op school. Rick, goedenavond.
11: Goedenavond, Stefan.
0: Hallo, ik ben zelfs gezakt van MAVO de eerste keer. Heb jij diploma's?
11: Zwemdiploma's.
0: Zelfs mijn veten strikt diploma haalde ik pas in groep 2 in plaats van groep 1. Zelfs dat lukte niet. Jij bent hoogstwaarschijnlijk weer aan het werk, Rick.
11: Ja,
0: ik heb jou vaak aan de lijn op vrijdag, want jij werkt in de bakkerij.
11: Yes.
0: En wij kwamen er onlangs achter dat de baas inmiddels vrij heeft.
11: Ja, die is nu 2 weken op vakantie dus.
0: Ja, en als de baas van huis is, dan is Rick op tafel.
11: En nog, lekker kan je er vanaf lopen. Kan mij wat verrekken.
0: Ja, heb je dan stiekem wel een klein beetje scheid dat je gewoon denkt, ja, de baas is het toch niet boeien?
11: Nee. Het is meer eigenlijk als motivatie van, ik kan het ook wel.
0: Oh ja, precies. Even bewijzen dat jij de hut over kan nemen. Dat is het ook, ja. Hè? Dat is de andere kant. Ja. Hey, welke ja-nee vraag wil jij aan Tom stellen?
11: Is Tom een zanger?
0: Is Tom een zanger?
9: Ja.
0: Ja, oh, dan is de vraag...
8: Who the fuck is Tom?
11: Is hij toevallig Justin Bieber?
0: Is hij toevallig Justin Bieber? Tom, ben jij toevallig Justin Bieber?
9: Nee.
0: Nee, ah, wat jammer. Oh, ik bedoelde die, maar dat maakt niet uit. Fout. En dan zeg ik, werk ze nog eventjes.
11: Ja, dank je, jij ook.
0: Ja, en dan gaat het spel verder. Wil jij meespelen, wil je een gokje wagen wie Tom is? Laat het weten in de Q-app. Stuur even Tom. Dan bellen we je terug. Ja-nee-vraag stellen, daarna gokje wagen. Nou, je snapt het inmiddels wel. Zometeen ook muziek van Zara Larsen, maar...

0: Bak is Tom! Je kan raden wie hij is. Hij heeft al bekendgemaakt dat hij een buitenlandse bekendheid is. Dat weten we op dit moment. Hij wil ook alvast een hint geven. Mohammed, daar kan jij zo meteen jouw voordeel mee doen. Waar ben jij op dit moment, Mohammed?
1: Ik zit in de bus en ik ben onderweg naar huis.
0: Naar huis. Oké, waar kom je vandaan?
1: Ik kom van de conventie.
0: De conventie?
1: Conventie.
0: Moet je me even helpen, wat is dat?
1: Wat is dat? Hoe moet ik dat uitleggen?
0: Weet ik veel. Is het een kerk? Is het een plek waar... Is het een beurs?
1: Ja, het was toevallig wel in een kerk. En het was internationale hele happening. Er kwamen mensen van internationaal bij elkaar om een stukje herstel te delen met z'n allen. En een soort hele gezelligheid, zeg maar.
0: Een soort hele grote praatgroep, soort van.
1: Ja, ik kan wel zeggen eigenlijk. Okay. Ja,
0: is het vanuit geloof? Is het vanuit psychologie? Wat is de vibe?
1: Van alles wat. Van alles wat.
0: Van alles wat. Oké, okay, nou vet. Ja. Tof. En waar was het?
1: In Hoeve.
0: In Hoeve. Wie kent het niet? En nou, Tom heeft voor jou dus ook een hint. Of eigenlijk voor iedereen die het spelletje speelt. Maar misschien krijg jij het zo. Waar komt die?
2: Hier heb je een hint om je op weg te helpen. Het is een zanger.
0: Een zanger, oké. Dus wij zijn op zoek naar een buitenlandse, mannelijke, bekende zanger. Welke ja-nee vraag wil jij aan Tom stellen om dichter bij je antwoord te komen?
1: Ik wil vragen aan Tom. Heeft de zanger rood haar?
0: Heeft de zanger rood haar, Tom?
2: Nee.
0: Nee, dan is de vraag aan jou.
3: Who the fuck is Tom?
1: Bruno Mars.
0: Bruno Mars. Oh, hij blijft verdacht stil. Waarom blijft hij zo stil? Oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er allemaal?
2: Gefeliciteerd. Ik ben inderdaad Bruno Mars.
1: Nee! Yeah!
0: Maar Bruno Mars. Mohammed, wat goed!
1: Ja, lekker. Ja, man.
0: Aan wie dacht jij bij rood haar dan? Wie zat je aan te denken?
1: Ja, Ed Sheeran natuurlijk.
0: Ed Sheeran natuurlijk. Maar toen dacht je, fuck it, dan is het Bruno Mars.
1: Toen dacht ik, het is Bruno Mars.
0: Ja, het is gelukt. Ja. Je hebt gewonnen.
1: Ja. Leuk man. Ja, ik denk dat het geluk gewoon aan mijn kant is. Want ik ken Tom nog toen hij bij Slam FM werkte.
0: Oh, wat goed.
1: En mij had geïnterviewd voor de mensenmening.
0: Wat leuk.
1: Zo. Ik dacht dat ik Tom word. Dus dat had gewoon zo moeten zijn.
0: Bro, maar dat is echt al minstens 6 jaar geleden.
1: Ja, sorry.
0: Ja, wat grappig. Ja. Nou, en dat je dan nu in één keer door hem dit wint. Heb jij enig idee wat jij hebt gewonnen?

0: Dragons op je music Thunder. Ja, Kane is er niet. Het spijt me. Dus om 12 uur... Ja, het spijt me eigenlijk helemaal niet. Je krijgt hartstikke veel hits voor je kiezen. Alleen maar goede muziek oprijden in een non-stop nacht. Zometeen deze van Martin Garrix en Jax. Told You So, Q.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.

0: weer.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Yeah!
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Yeah. Het Q-Music nieuws. Middernacht.
8: Goedenacht. Spanje stelt grenscontroles in voor reizigers uit Italië. En daarmee is de ruzie tussen de twee landen verder uit de hand gelopen. Aanleiding is het Spaanse Ceuta, dat vorige week vanuit Marokko werd overlopen door migranten. Italië kwam toen met grenscontroles voor alle reizigers uit Spanje. Die komt nu dus met een tegenreactie. Er woedt een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid en die zorgt voor veel overlast. In een NL-alert wordt opgeroepen om binnen te blijven, maar de brand zorgt toch voor veel bekijks. De Maastunnel is vanwege de rook in beide richtingen dicht. Het verkeer staat er daarom vast. En we blijven nog even in Rotterdam, waar daar is iemand neergestoken door een pakketbezorger. Het gaat om een uit de hand gelopen ruzie. Die ging over hoe de bezorger een pakketje had afgeleverd. Hij belde niet aan, maar gooide het pakje richting het huis en daar werd de bewoner boos om. De stekende postbezorger is opgepakt. En de internationale muziekwereld rouwt om de dood van muziekproducer William Orbit, die op 69-jarige leeftijd is overleden. Hij werkte samen met bijna alle grote artiesten. Denk aan U2, Blur, Madonna, Robbie Williams en All Saints. Orbit werd een genie genoemd en won allerlei prijzen voor zijn muziek. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. De brandweer verwacht nog lange tijd bezig te zijn met het blussen van een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er wordt vanuit het water en vanaf het land geblust om te voorkomen dat het vuur overslaat. Ook worden drones gebruikt om te zien waar de brand nog aan het smeulen is. Boeren hebben opnieuw geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Deze keer stonden ze met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door die de A15 op wilde. Dat zorgde voor chaos op de weg. Na 2 uur hielden ze het voor gezien. Er zijn nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet hebben overleefd. Het gaat om zeker 140 doden. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. En het gaat lekker met de Nederlanders op het tennistoernooi van Montreal in Canada. Botik van de Zandschulp won na zijn stunt tegen de Rus Daniel Medvedev opnieuw. Dit keer versloeg hij een Pool. En Tellen Griekspoor is ook een ronde verder na winst op een Italiaan. Eerder stuurde hij verrassend de Duitse topper Alexander Zverev naar huis. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.